0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In de Amerikaanse staat Ohio is een democratische gouverneurskandidaat belaagd door een man met een vuurwapen. Beveiligers konden hem op tijd tegenhouden. Meerdere omstanders raakten daarbij gewond. Hij bleek naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Wat hij precies van plan was, wordt nog onderzocht. De oproerpolitie in het Zuid-Engelse Portsmouth heeft moeten ingrijpen bij een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten. Gemaskerde mannen probeerden bussen tegen te houden waarin 140 migranten zaten. Zij werden onderschept door de kustwacht toen ze per boot het kanaal tussen Frankrijk en Engeland wilden oversteken. Minstens 5 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van Miami. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot voorbij het einde van de landingsbaan, kwam terecht op een autoweg en raakte daar meerdere voertuigen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Nog 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. En in Duitsland is nog steeds een klopjacht gaande op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos. Maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer tot 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: 538.
0: Vanaf 9 uur. De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90's en zero's top

0: Nieuws.
1: 4 uur. De rechtsradicale partij AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de partij net geen 44% van de stemmen kreeg. En dat is niet genoeg om alleen te regeren, zoals de leider wel graag wil. De app Snapchat wordt voor de tweede keer in korte tijd aangeklaagd. Volgens Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en vindt Snapchat winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van de gebruikers. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. In juni sleept een andere stichting het bedrijf ook al voor de rechter. Bij een Oekraïense droneaanval op een havenstad op de Krim is een meisje om het leven gekomen en vielen 3 gewonden. Dat meldt de Russische gouverneur op Telegram. De afgelopen dagen gingen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner op bezoek bij president Poetin en Zelensky om te praten over het stoppen van de oorlog tussen de landen. En een democratische gouverneurskandidaat is in de Amerikaanse staat Ohio belaagd door een man met een vuurwapen. De beveiliging greep op tijd in. Wel raakten daarbij een aantal omstanders gewond. Het is nog onbekend wat de man van plan was. Hij bleek uiteindelijk naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag een mix tussen wolken en zon. Het wordt 22 graden aan de kust. In het binnenland temperaturen van maximaal 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur. De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou. De 90's en zero's top 538.

0: 38. Favorite.
1: Douwe Bob. Note to self.
0: Favorite.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. De rechtsradicale partij AfD heeft zoals voorspeld de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde met bijna 44% van de stemmen alleen net geen absolute meerderheid, wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle andere partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met AfD. De Nederlandse make-up-artiest Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakte een replica van een lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede wordt verricht. Tuiten noemt de winst onverwacht en is erg vereerd. Voor de tweede keer in korte tijd wordt de app Snapchat voor de rechter gesleept. De app zou verslavend en niet veilig voor kinderen zijn, vindt Stichting Massaschade en Consument. Die eist onder andere een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarige gebruikers. In juni startte een andere stichting ook al een zaak tegen het bedrijf. En bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
2: 538. Vanaf 9 uur.
0: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
2: De 90's en zero's top 538.
3: Ja hoor, goedemorgen. Het is maandagochtend op weg naar de 538 ochtendshow met Toto.

Lieve Edge of Desire bij 538. Goedemorgen deze maandagmorgen. Het is even na 5 uur. Op weg naar een dag, ja, een warme nazomerdag is het. Zonnige periode en ook wel wat sluierwolken. Het is vrijwel overal lekker droog. En de temperatuur stijgt flink. In de middag tussen 24 en de 28 graden. Oh, lekker zeg, hé. Even zo'n lekkere nazomerdag. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar voor het weekend, naar afgelopen vrijdag. Zo had Rick afgelopen vrijdag een draaiklus waar hij ook de artiesten moest aankondigen. Op 1 na. Wie dat was, hoor je over 6 minuten naar Raccoon bij 538. Klaar.

0: Shakira en Zoo bij 538. Goedemorgen, op weg naar de ochtendshow van 538 voor maandagochtend. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar afgelopen vrijdag. Rick moest draaien afgelopen vrijdagavond.
1: Op Scheveningen is dat,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, Scheveningen. Live in de... En gelukkig, het weer... Weet je, het is nu nog kut weer, maar vanavond is het...
3: Rijd bij.
2: Ja, het wordt gewoon fantastisch weer.
3: Oh, wat goed.
2: Een leuke sommieus treedt erop. Director treedt erop. En Anouk. En
3: dus ik Haag zonder ons eigenlijk.
1: Een Haagse avond.
2: Ah, absoluut. Een topavond. Maar ik had echt zin. Ik denk, ik vind het leuk. Ik moet dan de artiest aankondigen. Dames en heren, welkom.
1: Oh, jij bent ook nog presentator?
2: Ik ben ook de presentator. Zo. DJ en presentator.
1: Weet je, dus een dubbele gaasje.
2: Nee, dat viel niet echt over te onderhandelen. Maar goed, ik vind het ook
3: leuk. Maar doe je dat van achter de DJ-boot aankondigen? Of loop je dan het podium
2: op? Nee, dus de DJ-boot staat naast het podium. Ja. En dan moet ik een plaat instarten. En dan loop ik weer om naar het podium toe. Ja, het is echt een beetje...
3: En wat doe je aan?
2: Dat gaat mijn vriendin uitzoeken.
3: Gaat je vriendin uitzoeken?
2: Ja.
1: Is een beetje jouw stylist?
2: Okay. Nee, dat niet. Maar ik heb absoluut een wansmaak. Qua kleding. Ja. Dus weet je, ik trek altijd wat dingen aan. Ik grijp wat in de ochtend, weet je, in het donker. En denk van, ik trek hem maar aan. Maar ik mag dus, en dat vind ik jammer, ik mag Anouk niet aankondigen.
1: Wat dan niet?
2: Zij wil niet aangekondigd worden.
3: Oh,
2: ja, dat denk ik bij mezelf, ja, kom op. Het is toch juist leuk, wat het is nou? Weet je, als je namelijk zegt, dames en heren, hier is Anouk. En dan beginnen mensen al natuurlijk, en nu komt ze natuurlijk ineens op.
1: Maar goed, misschien heeft ze een verrassing in petto.
3: Ik denk dat zij iets van een intro heeft. Oh, ja. Iets rustig begint en aanswelt.
1: Of zij had gehoord van Rick, kon ik aan.
4: Dan doe ik het zelf wel.
2: Dan doet iemand anders, de gitarist het wel.
1: Maar gisteravond was jij in Nijkerk volgens mij aan het draaien.
2: Ja, bij
3: Hart van Holland.
2: Ja, Hof van Holland, Hart van Holland. Nee, ik weet
3: Hart.
2: Niet. Ja. Nee, Hart van Holland.
1: Ja, want ik kwam Frans Duits nog tegen bij ons in de stad.
2: Echt waar?
1: Ja, die moest daar ook optreden.
5: Zo'n aardige
2: vent. Ja. Dus. En heet die Robert van Hemert was er. En Dosco. Het was de Dosco. Dienst ondersteunende...
3: Personeel
2: nog,
3: van...
2: commando's, nog wat.
3: Maar dat waren in ieder geval defensie.
2: Defensie, ja.
1: Maar dat zijn de serieuze jongens.
2: Dit waren serieuze jongens.
1: Maar werd er een beetje gedanst?
2: Helemaal niet.
1: Nee?
3: Nee, defensie zijn geen dansers.
1: Nee, dat ben ik niet.
3: Nee, die marcheren meer.

0: bij 538. Goedemorgen deze maandagmorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar. De app van 538 is de plek waar je het aan me doorgeeft. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken, word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon nog even ingedrukt, kun je even laten horen hoe jij klinkt vandaag, hoe jouw goedemorgen klinkt. Cor!
1: Goedemorgen Floris, fijne maandag gewenst. Houdoe.
0: Houdoe. Cor, altijd gezellig erbij. Erik?
2: Goedemorgen, hartelijk maandag.
0: Hey, hartelijk maandag Erik, ook John.
3: Goedemorgen deze morgen. Even lekker onderweg naar Limburg. Fijne dag.
0: Hey, fijne dag. En ook Jennifer kwam nog binnen.
4: Goedemorgen deze morgen allemaal bij 538. Ik ben om 6:05 ben ik al begonnen met de eerste rit, buschauffeur. En ik sta nu te wachten tot ik met de volgende rit kan beginnen. Ik wil alle collega's Voorne aan Zee, Nissewaard, veel succes wensen allemaal. Fijne dag.
0: Goedemorgen, op weg naar de ochtendshow met Robbie Williams.

0: Freek en Becky G, Sorry Papi bij 538. Goedemorgen, maandagochtend. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd, nog even terug naar vrijdag.
1: Eventjes een klein quizje als het gaat om Ruud Gullit. Die van de week op televisie vertelde dat hij eigenlijk helemaal niet van zijn verjaardag houdt. Maar hij viert het dan maar. Zijn moeder wil hem altijd wat geven. Maar wat moet zijn moeder nou voor hem meenemen?
2: Ik heb helemaal geen zin om te vieren. En nu nog steeds niet. En ik vind dat het leuk. En mijn moeder wil altijd wat geven aan me. En dan zeg ik altijd tegen de mam. Het allerbelangrijkste is wat ik nodig heb.
3: Ja. Ja, Ruud heeft natuurlijk alles.
0: Hij heeft alles. Ja. En als hij het niet heeft, dan koopt hij.
3: Dan koopt hij.
0: Ja. Albert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hi. Wat denk jij dat Ruud Gullit vraagt aan zijn moeder?
4: Ja, ik denk dat hij vraagt, het allerbelangrijkste is dat jij er bent, man.
0: Ja, nou, een beetje liefde eigenlijk.
3: Ja.
4: Ja, ja. Zou ik ook het belangrijkste vinden als mijn moeder komt. Ja. En ze hoeft niks mee te nemen als ze er maar is. Dat is het belangrijkste.
0: Nou, dat is het niet.
3: Oh, hè?
0: Nee.
4: Oh! Oh. Ja, verdorie.
0: Had heel mooi geweest.
4: Ik had die mop willen hebben.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Sorry Albert, dat is helaas niet goed. Maar misschien dat Corné het weet. Corné, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je hebt alles al en je moeder vraagt wat moet ik nou voor je meenemen.
6: Ja.
5: Ja. Ja, ik denk dat hij om een vers gebakken appeltaart vraagt.
0: Ja, een stukje kookkunsten van zijn moeder.
5: Ja.
6: Want laat eerlijk zijn, de appeltaart van je moeder.
3: De beste.
0: Ja, dat is altijd. Als je moeder het maakt, smaakt het altijd lekkerder.
6: Ja.
0: Het is niet goed, Corné.
5: Hè? Zonde. Ja, zonde.
0: Jammer. Richard, goedemorgen. Richard, hallo.
7: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Richard. Gaat het goed allemaal bij je? Ik heb het idee, we hebben toch geen ongeluk veroorzaakt nu, hè?
6: Dat weet je nooit.
0: Ben je er nog, Richard?
6: Nee, die rijdt waarschijnlijk ergens waar...
0: Ja, ik denk slechte ontvangst. Dat zal een beetje het ding zijn. We bellen hem even terug, denk ik. Want we zijn erg benieuwd wat wij... we hebben Ronald aan de telefoon. Ronald, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Hey, dag Ronald.
8: Hallo.
0: Hi.
8: Ik denk dat Ruud sokken heeft gevraagd.
0: Sokken?
6: Sokken.
9: Nou ja, dat vind ik helemaal niet zo raar.
0: Nee, vind je dat niet raar?
6: Ik vraag altijd onderbroeken. Ik vraag altijd voor mijn verjaardag onderbroeken.
0: Aan je moeder ook?
3: Dat is
6: ja?
3: Gek.
6: Nou, dat is lastig, want die is overleden.
3: Oh. Maar toen de tijd.
6: Ook onderbroeken? Ja.
0: Doe even luisteren, wat Ruud Gullit aan zijn moedertje vraagt.
2: Mijn moeder wil altijd wat geven aan me. En dat zeg ik altijd tegen de mam.
0: Het
2: allerbelangrijkste is wat ik nodig heb. Een paar sokken.
0: Sokken.
6: Ja,
0: het is goed.
6: En daar zijn geld in te houden.
0: Dat is het natuurlijk.
3: In het verhaal gaat dat Ruud er wat anders bij in douwt.
0: Ja, extra large heb je dan nodig.
6: Niet te geloven.
0: Ronald, je krijgt een thermomok.
6: Weer een soort steunkoud.
0: Gefeliciteerd.

0: George Michael en Mary J. Blige en S bij 538. Goedemorgen, maandagochtend. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar afgelopen vrijdag voor het weekend. En ja, sinds kort op de vrijdagochtend om 9:45 toch eventjes bellen met onze grote vriend Peter.
1: Even bellen. Even bellen met Peter.
2: Hallo!
3: Hallo!
4: Ja, Petertje!
0: Goedemorgen!
2: Ja, ik vind het fijn dat er op vrijdag wordt gebeld.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
2: Ja, dat geeft ook een heel andere week. Want dan ben ik daar de hele week mee bezig. Dan denk je, oh, vrijdag gaan ze bellen.
0: Ja, ja. Nou, ja, jij belt ons eigenlijk, hè? Maar...
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja, ik heb hier wel vaker last mee gehad met dit soort dingetjes. Van, doe dat nou niet en zo. Hey, maar ik hou gewoon vol, dus ja, het maakt mij niet uit.
0: Nee.
2: Hey, maar eerst eventjes, wat een feest, toch?
0: Enorm feest!
2: Ja, Florentien! Ja. Gefeliciteerd! Ja, Florentien!
3: Dankjewel.
2: Koningin van het ochtendnieuws, diva van het duiden, stem waar je wakker voor wil worden. Zij die de meneertjes tegengas kan geven, het open boek, de twijfelaar, barones van de bloeddruk, zuster van de zachte dwingende waarheid, groothertogin van de gewenste chaos, the artist formerly known as gewoon Florentien, de vrouw die een geheim kan bewaren, maar niet zo lang, mevrouwtje 538, mijn heldin, zij is jarig. Gefeliciteerd.
3: Ja,
2: ik hoop dat het een hele mooie dag wordt. Maar ja, omdat het nu op vrijdag is, kan ik eventjes terugkijken op de week ook.
0: Ja, heerlijk. Doe maar.
2: Want het was natuurlijk een...
0: Bewogen.
2: Ik begin bij maandag. Het was natuurlijk een compleet gestoorde sportweekend. Er klopte niks van. Want alles en iedereen die altijd wint, die deed dat opeens niet. Bijvoorbeeld bij hockey.
4: Ja.
2: De mannen op de WK voor het eerst in 20 jaar niet op het podium. Verloren in de halve finale van Spanje. In de troostfinale verloren van Argentinië. Moet je nagaan. Dan speelde Messi nog niet eens mee. En nog erger, bij de vrouwen. Die zijn al zo'n beetje ongeslagen sinds wij als mensen voorover gebogen met een stok zijn gaan lopen. Nederlandse hockeyvrouwen, die winnen altijd. Je moet het vergelijken met korfbal. Stel je voor dat het Nederlands korfbalteam een keer met minder dan 25 doelpunten verschil wint. Is ondenkbaar. En de vrouwen verloren dan ook nog eens van Argentinië. Dat maakt het nog erger. Met voetbal verliezen we ook altijd van Argentinië. Nou ja, twee keer niet. We wonnen één keer in 1974, maar ja, toen hadden wij Cruijff. En één keer in 1998 met die goal van Dennis Bergkamp.
0: Oh.
2: Ja, met het verbaal klaarkomen van Jack van Gelder. Nou, dat is lang geleden, want het was in de tijd dat Jack nog verstandige dingen zei op social media. Nou, nog zoiets. Bij de ronde van Spanje is Pogacar naar een val uitgestapt. Nu wint een ander de ronde en dat kan niet, want waar Pogacar start, wint hij altijd. Ja, of Mathieu van der Poel, maar die werd 30ste bij de WK mountainbike. Ik vond dat een hele rare sport. Dinsdag ook heel raar. Bij de US Open Tennis hebben twee Nederlandse mannen zich geplaatst voor de tweede ronde.
0: Nooit gebeurd.
2: Ook in de tweede ronde Carlos Alcaraz. Na lang blessureleed is hij er weer. Carlos legde uit dat hij onder andere een maand zijn rechterarm niet kon gebruiken. Dus dan speelde hij met links. En dan was het net of een andere deed. Nou, dan botox, andere fillers. Hebben jullie daar wel eens wat van gebruikt? Fillers,
0: nee,
2: botox?
0: Nee.
3: Ik heb wel eens botox gebruikt.
2: Maar niet
3: veelvuldig of zo.
2: Ja, nee, goed. Maar bij de introductieweek van studenten in Amsterdam werd gevraagd wie erover nadacht om binnenkort iets in het gezicht te laten spuiten. 48% zei ja, maar toen ging het over botox. En bijna 10% zegt daar voor hun 25ste voor open te staan. Voor hun 25ste, hoezo? Hoeveel rimpels heb je voor je 25ste? Opgeteld zijn er naar schatting 910.000 gezichtsvullende behandelingen per jaar. Dat lijkt veel, maar een aanzienlijk daarvan is alleen bij Gerard Joling. Zelf ben ik voor het tv-programma Mannen van een Zekere Leeftijd op mijn 50ste naar een cosmetisch chirurg te gaan om te vragen om mijn rimpeltjes wat op te vullen. Die keek even, die zei, nou, dan had je wel wat jaartjes eerder moeten komen. En hij verwees me naar de praxis waar die week de alabastine in de aanbieding was. Nee, kijk, ik heb niks tegen mensen die fillers gebruiken. Dat mag. Je laat ook je tanden recht zetten. Waarom dan niet de rest eromheen? Enige wat ik niet begrijp zijn de lipfillers. Kijk bijvoorbeeld naar B&B voor Liefde. Nou, wie het ziet, meer hoef ik niet te zeggen. Degenen die kijken weten over wie ik het heb. Lipfillers zijn nog erger voor een dove partner, want dan klinkt al het liplezen als schreeuwen. Wat ik wilde zeggen, vaak is er geen aanpassing nodig. Ben je gewoon mooi zoals je bent. Volgende week ga ik wel mijn kaak op twee plaatsen laten breken om een iets bredere kaaklijn in mijn gezicht te krijgen. Moet er even gebroken worden, is een dure grap. Maar als ik nu een misplaatste grap zou maken over Badr Hari, dan kost het me niks. Ja. Woensdag. Na afgelopen week werd me opeens iets duidelijk. Ik ben opgegroeid, zoals jullie misschien wel weten, in Bussum. Ja. Dat was toen nog een heel klein dorp. En ik weet nog dat ik in Amsterdam ging studeren en daar ook zou gaan wonen. En mijn moeder maakte zich ernstige zorgen. Amsterdam, zei ze, doe dat nou niet. Het is zo'n grote stad en gevaarlijk. Dat zei ze. Oh, Amsterdam is zo gevaarlijk. Maar toen zei mijn vader, en dat begrijp ik dus nu pas, laat die jongen nou. Hij gaat naar Amsterdam. Hij gaat niet naar Overasselt. Nou, en toen begreep ik. Vannacht sloot de transfermarkt voetbal. Het is weer druk geweest. Erg druk, vooral bij Ajax. Die zochten na een zeer matig vorig seizoen een nieuwe keeper, 4 nieuwe verdedigers, 3 nieuwe middenvelders en 3 nieuwe aanvallers. Zeg maar een compleet nieuw elftal. Dat is gelukt. Wel de vraag aan de supporters om de stadionkoren te vertalen in het Spaans, Duits, Deens en Oekraïens. Want anders verstaat niemand het op het veld. Donderdag omroep. Max ziet ook af van het uitzenden van het Songfestival. Baas Jan Slachter is duidelijk over de reden. Hij vindt het vooral kabaal, dat Songfestival. Het is een circus en af en toe ook een beetje vulgair. Dus zegt Jan, mijn doelgroep zit daar niet op te wachten. Het wordt voor hem een ander verhaal als er namens Nederland een afvaardiging komt van Willeke Alberti met een bewerking van het schitterende lied Karretje dat op de zandweg rent. Vrijdag, een bus met 150 leerlingen van het Groningse Werkman Stadslyceum is een dag eerder teruggekeerd van een schoolreis. Bijna de helft van de leerlingen bleek alcohol te hebben gedronken. Ja, dat is natuurlijk tegenvallend voor scholieren uit Groningen. Slechts de helft alcohol. Waar is die andere helft nog mee bezig? Je komt uit Groningen. Nou, Groningen is Groningen niet meer. Ik begrijp het allemaal niet meer. Vrienden, vriendin, bedankt dat ik weer even mocht bellen. Ik hoop dat de rust in Overasselt weer terug is. Dat de neergeschoten agenten aan de betere hand zijn. Dat Botik van de Zandschulp nog verder komt op de US Open. Dat Ajax-PSV morgen eindigt in 7-6. En ik wens vooral Florentien een hele mooie dag vandaag.
4: Ah.
3: Dankjewel.
4: Tot volgende week, Peter.
2: Tot volgende week.

0: vroeg op je gooie bananen.
1: De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Zometeen vanaf 6 uur.

0: 538, goedemorgen op deze maandagochtend, waar je bent aangekomen bij een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Over een paar slokjes koffie, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen in deze nieuwe werkweek in en deze nieuwe maandag. En nog leuker, je kunt vandaag de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. Kom je dan in de uitzending zometeen in de ochtendshow? Open je de show vandaag? En ben je vandaag dus ook de eerste luisteraar? Komt het t-shirt jouw kant op? Het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt. Het collectors item kan dus voor jou zijn. Door even te bellen 0909-3000-538. Heb een mooie maandag, een goede werkweek en veel plezier bij de ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De rechtsradicale partij AfD heeft, zoals voorspeld, de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde het met bijna 44% van de stemmen. Alleen net geen absolute meerderheid wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met de AfD. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minimaal 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. Een Nederlandse make-up artiest Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakt een replica van een lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede werd verricht. Tuiten noemt de winst onverwacht en is heel vereerd. Gaan we naar het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Aan de kust worden 22 graden. Landinwaarts wordt het een stukje warmer tot 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Nou, grote dank, Florentien. Dan eens even zien of er nu al files staan.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Nee, er staan geen files.
0: Nee, hè?
3: Nee.
0: Ja, dat is ook helemaal niet erg. Dat is
3: lekker toch?
0: Een beetje doorrijden en ondertussen bellen naar de studio van 538. Tenminste, als je het leuk zou vinden om vanochtend bij ons de show te openen. Je weet, een eerste luisteraar hebben wij zo meteen even nodig. Iets over 6 op de radio, de ochtendshow openen en daarvoor een t-shirt krijgen. Dat kan zo meteen door nogmaals te bellen met 0909-3000-538. Dus wie weet tot zo als eerste luisteraar.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
12: Ja, geweldig, hè?
11: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
12: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
11: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
12: Aan tafel!
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: 538. Zometeen vanaf 9 uur.
17: De lekkerste 90's en Zero's hits. Gekozen door jou.
16: De 90's en Zero's top 5.

de beuk erin gooien. We gaan er een geweldige week van maken. We gaan lachen, we gaan genieten, we gaan lol trappen. En als klap op de vuurpijl gaan we vrijdagmiddag de dag afsluiten met de Polonaise. Dus hoppakee, de beuk erin. Hatsapat, boom!

0: inderdaad. Finally! Het is maandagochtend, daar zijn we weer. Ik zeg, hey Niels.
1: Ja, hey Timmy.
0: Hey Flo. Hallo.
1: Ik had er zin in.
2: Ik heb te zeuken.
1: Ik was al 4:15 wakker. Zo, ja. Voor de wekker, 20 minuutjes voor de wekker. En dan denk je van, oh ja,
2: blijf
1: het is maandagochtend.
2: Ik ga gelijk onder de douche.
1: Nou, ik lag en toen dacht ik, inderdaad, blijf ik liggen of ga ik eruit? En ik dacht toch, weet je... Blijf nog even 10 minuutjes liggen en dan... Okay.
0: Maar jij klinkt verkouden.
1: Ik ben heel verkouden, maar er zijn veel mensen verkouden.
0: Ja,
1: en dat heeft ook een beetje te maken met...
2: De omslag
1: van weer.
2: We
1: zitten natuurlijk tussen twee weertypen. En dan ga je net wat te lang in je t-shirtje buiten zitten.
0: Ja. Nou, dat kan vandaag gewoon, want het wordt 29 graden.
3: Ik denk
2: dat je ook natuurlijk problemen had met FC Utrecht.
1: Ik zat natuurlijk achter dat laken. Daar was een gat in geknipt, dus het tochtte wat...
2: Toch wel door.
1: Heb je ooit zo'n treurig laken gezien
0: dat
1: bij
0: was echt heel, dat was heel treurig.
4: Maar wat ben je dan ook een scheiterd, hè?
1: Bij Feyenoord maken ze een spandoek wat echt de hele Kuip rondgaat. Bij Ajax komt het uit het dak zeilen.
2: En bij jou hebben ze...
1: En bij Utrecht heeft nog iemand volgens mij zijn schoonmoeder een lakentje van het bed getrokken.
2: En twee gaten erin geknipt.
0: Maar ik moest heel erg denken aan die spionerende man die je wel eens in tv-series ziet. Kan met twee van die gaatjes erin.
1: Maar wij dachten, kijk, dat die 3-0 viel, dat was natuurlijk echt belabberd. En dat daar een soort... Maar wij dachten, er komt nu een soort het degradatiespook. Zo voelde het. Ze gaan nu een spandoek omhoog trekken.
0: Ja.
1: En daar staat op, Jordi Zuidam is de technisch directeur. En iedereen roept ook altijd
2: aan. Zuidam eruit.
1: Zuidam, dus wij dachten, directie ga je schamen.
2: Die is ook goed, hè?
1: Oh, ja. Weet je, dat komt
0: of een heel groot wit zakdoekje. Ja.
1: Dat komt nu naar boven. Maar het was gewoon...
2: Of voetballen voor je geld, is ook zo.
1: Maar het was een heel droevig lakentje.
0: Ja, het was wat treurig, ja.
1: En dan ging iemand... Het was natuurlijk vreselijk voor de keeper van...
0: Zo!
1: Dat was Go Ahead Eagles natuurlijk, hè, laten we wel wezen.
0: Die schrok ze helemaal kapot.
1: Ja, terecht.
0: Ja.
2: Ze moeten die hele Bunningszijde, die moeten ze het hele seizoen niet meer openzetten.
0: Ja.
2: Het hele seizoen niet meer open.
0: Maar het is wel jammer dat dit dan toch de manier is om...
1: Het was droevenis, man.
0: Maar jij bent jij gaat daar naartoe. Jij neemt je zoon ook altijd mee, toch?
1: Ja, Utrecht is zeker... je ziet het heel veel.

0: Natuurlijk heel veel kinderen bij de voetbalclubs.
1: Ja, en die verheugen zich op zo'n wedstrijd. Zeker. Die denken leuk, een avondje voetbal. Ja. Met
0: weet
1: de familie.
0: Je, de eerste keer staken, denk je dat een kwartiertje 20 minuten duurde of zo. Dan zit je nog wel uit. En dan vervolgens krijg je de tweede. En het ding is, ze hadden natuurlijk bij dat tweede, Utrecht scoorde 3-1. Die kreeg de bal niet. Dus er ging iets van 100 bekertjes bier het doel. En nou, weer stilgelegd. Maar dan moeten ze, dan gaan ze natuurlijk die wedstrijd staken. Ja. Maar er moet eerst natuurlijk buiten, er moet wat ME opgeschaald worden.
1: Ja, ja, ja.
0: De verkeersregelaar zit er nog een bakje koffie te doen. Want die denken,
1: die schrikken wakker.
0: De trams rijden nog niet. Dus je moet eerst dat hele zootje buiten optuigen.
1: Dat is
0: voordat zij definitief zeggen van, joh. En wij zagen op een gegeven moment, wij zitten vlak bij het VAR-scherm. En wij zagen, dat werd ingepakt. En toen dachten we, wacht even. Het VAR-scherm gaat dicht. Hier wordt niet meer gevoetbald vanavond.
1: Ja. Zo jammer. Maar,
2: maar morgen wordt hij dan om 2 uur zonder publiek verder gespeeld.
0: Nou, dat is ook een beetje oneerlijk. Want Go Ahead moet weer naar Utrecht. Ja. En eigenlijk moet de KNVB dan zeggen, joh Utrecht, jij gaat maar lekker naar Deventer.
1: Ook,
0: jullie maken er een zootje van.
1: Ja, of dat je toch reglementair zegt van, ja weet je, jullie hebben ervoor gezorgd dat die wedstrijd stil komt te liggen. Het is een 3 punten voor Go Ahead. En
3: klaar.
1: En is het namelijk denk ik heel snel over met dat vuurwerk gooien. De radicaal-rechtse partij Alternatieven voor Duitsland, de AfD, heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid uit, maar ze hebben hem wel ruimschoots gewonnen. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de partij 43,8% van de stemmen kreeg. Dat is 2 keer zoveel als bij de verkiezingen van 2021.
4: We holen ons unser Land zurück. Es begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: Er is niet zo heel veel veranderd.
3: Als je nog een klein snorretje laat groeien, dan...
0: Niet te geloven, zeg.
1: De link wordt wel eens gelegd. Het is volgens de Duitse Veiligheidsdienst is het een extreem rechtse partij. Ulrich Siegmund is de leider van deze partij. In het voormalige Oost-Duitsland zijn er zeer ontevreden daar. En dan hebben wij Egbert aan de telefoon. Goedemorgen, Egbert.
5: En goedemorgen.
1: Goedemorgen en van harte welkom op de radio.
5: Nou, dankjewel.
1: Ja, uit Nieuw-Beierland kom jij.
5: Dat klopt inderdaad, ook zwaar.
0: Maar je hebt dan Zuid-Beierland,
1: Oud-Beierland, Nieuw-Beierland.
5: Ja. Wat allemaal Beierlanden,
1: Lui-Beierland, nee.
0: Maar zijn dat allemaal van die samengevoegde gemeentes?
5: Allemaal kleine dorpjes. Oud-Beierland is by far de grootste.
1: Ja.
5: Ook het saaiste, want daar heb je veel te veel mensen. Het begint veel te veel de stad te lijken.
1: Oh ja.
5: Nee joh, het is een heerlijk lekker rustig plekje hier midden in de polder, ja.
1: Ja, Nieuw-Beierland. Nou, ik denk dat ik er nog nooit geweest ben.
5: Nou, kom een keertje langs, zou
1: ik
5: zeggen.
1: Ja, ik ben deze... Maar. Dat gaan we doen.
5: Hey, kom maar Tankstation Nobel langs voor een balletje gehakt.
1: Tankstation Nobel?
0: Oh, is dat de plek waar we moeten zijn?
5: Dat is de plek waar je moet zijn. We hebben geen kroeg, we hebben alleen een cafetaria en een tankstation. Maar een paar huisbedrijven.
1: Ik zie, jij bent Egbert Nobel. Dus ik ga ervan...
0: Oh,
1: dat is familie van jou.
0: Ja.
5: Vader van.
1: Vader
0: en zoon.
1: Ah, zo, ja.
5: Ja.
1: Maar jij bent nu in dat tankstation ook?
5: Nee hoor, nee, ik werk er zelf niet meer. De rest van het gezin ongeveer nog wel. Maar ik ben er zelf uitgegaan.
0: Maar wat ik me even afvroeg is, hoe begin je uiteindelijk... Ja, even een korte versie, maar je hebt natuurlijk al die oliereuzen, de Shells, de BP's, de weet ik wat. En dan ga je dat je denkt, familie Nobel, nou weet je wat, ik ga een pompie beginnen.
5: Ja, mijn vader is al bijna 40 jaar geleden begonnen.
0: Ja, ja. En dan kon je met gewoon een soort wit label ben je dan of zo?
5: Nee, toen werd je ook gewoon over het auto. En inmiddels is het Shell geworden, maar je werkt gewoon voor je eigen, voor een maatschappij.
0: Ja, ja, een soort franchiser ben je dan?
5: Ja, precies ja.
0: Okay.
5: Ja. Je bent gewoon eigen baas, eigen bedrijf. Ja. Alleen je voert iemand anders een merk en je verkoopt hun brandstof.
1: Nou ja, en dan kan je een hoop aan verdienen op dit moment, toch?
5: Nou, marge is niet zo groot, maar... De masjes en de colaatjes en de redbulletjes, daar verdien je het op.
1: Daar moet je het van hebben. Maar is het nou zo dat als de olieprijs stijgt, je hoort Shell verdient nu heel veel geld, maar is het dan jullie als pomphouder dat je ook meer verdient omdat de olie duurder is?
5: Nee, zeker niet.
1: Die marge blijft ongeveer gelijk?
5: Ja, of tot minder.
1: Ja, ja.
5: Ja.
1: Hey, en waarom ben jij eruit gestapt? Had je er geen zin meer in?
5: Nee, iets anders. Ja. En ik heb tussendoor nog in de auto gezeten en nu ben ik onderweg naar Van Vulpen.
1: En wat ga je daar doen?
5: Ondergrondse infra werkvoorbereiding. En dan moet ik wel gelijk eerlijk met je zijn. Ik ben dus vandaag mijn eerste officiële werkdag. Ik heb er nog een week training op zitten, maar dit is heel wat nieuws voor me. Dus,
1: dus jij bent ook echt een beetje zenuwachtig, denk ik?
5: Val wel mee, want ik heb er al een beetje op zitten in training en alles. Oh. Alleen, vandaag is me echt... vandaag ga ik
1: terug naar werk. Leuk, man.
5: Ja.
1: Nou, spannend, hoor. Heb je er zin in?
5: Ja. Ik heb er zeker zin in.
1: Hartstikke goed. Nou, dan een eerste werkdag en ook nog eens een keer...
6: De eerste luisteraar.
1: Wow.
5: Precies, ja.
1: Kan niet op vandaag. Wij gaan zorgen dat het shirt zo snel mogelijk naar Nieuw-Beierland gaat.
5: Helemaal goed.
1: Ik zou zeggen, succes op je eerste werkdag.
5: Hartelijk bedankt, hè. Jullie ook.
1: Zet even dan de radio op 538 daar. Als hij dat al... Staat hij misschien
5: ja.
1: al?
5: Ja, die staat hij.

0: Snake en Justin Bieber. Let me love you in de ochtendshow.
1: Oh, dan heel even, we hadden het natuurlijk over die mislukte K-wedstrijd van Utrecht Go Ahead Eagles. Maar,
2: op, man.
1: Nee, ja, dat, maar we vergeten gewoon, er was een topper dit weekend. Ja. Wat een geweldige pot voetbal was dat, hé.
0: De wedstrijd tussen Ajax en PSV.
2: Oh, ik dacht ADO.
0: Was er...
3: Nou, er was toch ook heel veel om te doen met Van Bommel.
0: Ja, nou, dat was inderdaad wel redelijk wat over te doen.
3: Eigenlijk toch wel rood was.
0: Overschaduwde wel een beetje de wedstrijd.
1: Zeker, maar het was een fantastische wedstrijd. Een
0: heerlijke pot voetbal.
1: En ook, die wil ik toch ook nog even aanstippen, was Heerenveen AZ.
2: Ja.
1: Dat was ook geweldig. Ja, vervelend voor Heerenveen natuurlijk als je Heerenveen supporter bent. Maar de AZ stond natuurlijk achter en die heeft dat omweten te draaien naar 3-2. Was een geweldige wedstrijd.
0: Ja.
1: Dus laten we daar even bij die wedstrijden stilstaan.
0: En AZ nog ongeslagen dit seizoen.
1: Ja, ja, super knap, man.
0: Die staan 4 bovenaan daar in de Eredivisie.
1: Nou, het grappige was natuurlijk, die Leroy van Echtelt, die zou daar tijdelijk zitten. En die stond daadwerkelijk op de rol om eruit gebonjourd te worden. Ja. Totdat hij uiteindelijk, hij won natuurlijk die beker.
0: Ja.
1: En toen had iedereen zoiets van, ja, AZ kan hem moeilijk lozen als hij net de beker wint. En ze gaan Europa in. En zo zie je maar.
2: Kan raar lopen.
1: Ja.
0: Zeker in het voetbal. Hey, misschien wel even leuk om te vermelden dat wij vandaag om 9 uur starten met de 90s en Zero's top 538.
1: Daar heb ik zin in.
0: Ja, dat is leuk. Dat is vanaf 9 uur vanochtend gaan we. Ja, we blijven gewoon in principe gewoon het laatste stuk van de ochtendshow maken. Maar
1: zeker.
0: De muziek is helemaal 90s en Zero's. En ook nog met de juiste nummertjes, de rangen en standen erbij. Want deze week gaan we aftellen, langzaam maar zeker naar de nummer 1. Dus welke 538 liedjes zijn bij de luisteraars van 538 het best blijven hangen als het gaat om de 90s en de Zero's. We zetten ze allemaal voor je op een rijtje. Dus deze hele week kun je daarvan genieten. Van die lijst hier op 538. Maandag vandaag, 7 september. En een prachtige maandag, want het wordt mooi weer. Dus a beautiful day.

0: 29 graden max vandaag. Dat is a beautiful day. Heerlijk nazomer in Nederland en U2 hier in de ochtendshow. Om 6:35, goedemorgen. Hey, Florentien, zo meteen het nieuws. Wat zit daarin?
1: Ja, hou je van wentelteefjes, dan heb ik best wel ernstig nieuws. Dus blijf even luisteren.
0: Het is toch zo'n opgepiepte boterham, een wentelteefje?
1: Ja.
0: Ja. Ook muziek van Last Frequencies en Lekker naar de Wekker. Allemaal onderweg.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te raden.
2: De 538. Stemmenjacht.
3: 8 koffers. 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 6:15 bij Net 5.
6: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
7: Zo.
1: Wat een geld.
7: 15.000.
8: Potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
17: I am Iron Man.
16: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus-series en films bij Star Channel.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl.
19: Goedemorgen, dit is 538 en het weer voor vandaag. Vooral in het noorden kans op een bui. Verder vandaag flink wat zon. Aan zee worden 23 graden. In het binnenland kan het oplopen tot 29 graden. En dan de situatie op de weg. Rick, waar staan de files?
20: Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel. 16 minuten vertraging. A7, Den Hoever-Zaanstad bij Avenhoorn 41. En de laatste is de A27. Dat is Gorinchem, Utrecht bij Lexmond. 35 minuten.
19: Nou, sterkte daar. Het is 6:55. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Bij regionale verkiezingen in Duitsland heeft de radicaal-rechtse partij AfD net te weinig stemmen gehaald om alleen te regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de AfD extremistisch. En in Miami zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig. Dat schoot aan het einde van de landingsbaan een weg op en vloog vervolgens in brand. Er raakten ook 5 mensen gewond. Maarten van der Weijden is vlak na zijn zwemtocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland. Dat melden verschillende media. Komt nu dus pas naar buiten. Hij was onderweg al ziek, moest daardoor ook voortijdig stoppen. Hoge koorts, lage bloeddruk, te laag zuurstofgehalte en te hoge hartslag waarschijnlijk door een bacterie. Nou, inmiddels is die dus wel weer thuis.
19: Maar is die bacterie dan vanuit het water zijn lichaam binnengekomen?
21: Ja, dat weten ze niet. Dat is ook altijd moeilijk om te zeggen bij een bacterie. Maar goed, over zwemmen gesproken. Gisteren is natuurlijk ook die City Swim in Amsterdam geweest.
19: Oh ja, voor ALS, hè?
21: Voor ALS. Daar is een recordbedrag van 3 miljoen opgehaald.
5: Zo, wat goed.
21: En dat is dus ook voor onderzoek naar ALS. En twee keer zoveel als vorig jaar.
19: Fantastisch.
21: Ja. Ja, Albert Heijn die roept de AH aardappelwafeltjes terug. Dat is omdat er kwaliteitscontroles zijn geweest. En er zijn te hoge gehaltes aan minerale olie.
19: Oh.
21: Aromatische koolstoffen.
19: Oh jee.
21: En eigenlijk, ja, dat zegt je natuurlijk niks. Dat wordt in verband gebracht met een kankerrisico en schade aan je DNA.
19: Nou, dat klinkt
21: dus,
19: niet best.
21: Die moet je eigenlijk even niet gaan eten.
19: De aardappelwafeltjes.
21: Ja, 600 gram. Houdbaarheidsdatum 10 juli 28. En 3 augustus 28.
19: Ik duik meteen
21: snel
19: de vissen in.
21: Terugbrengen, ja. Of in ieder geval weggooien.
19: Wel lekker, die aardappelwafeltjes.
21: Ja, ik ken ze eigenlijk niet.
19: Dus als je nou kinderen die niet van aardappel houden, is dit de manier om ze aardappeltaart eet.
21: Nou, de Grand Prix van Italië, die is natuurlijk ook geweest. En klassementsleider Kimi Antonelli heeft gewonnen. Hij ging in de laatste paar seconden de George Russell voorbij. Die werd dan vervolgens tweede. Maar Max Verstappen heeft ook nog een podiumplek kunnen krijgen. Hij werd derde. En de race lag wel een tijdje stil door die crash van Leclerc. Ja, gelukkig is hij met de schrik vrijgekomen.
19: Ja.
21: En er is niks aan de hand. Dan Art Rooiakkers. Die noemt het op Instagram heel erg zuur.
19: Ja.
21: Dat de finale van zijn nieuwe spelshow, dat heet Dit Weet Jij Niet, niet werd uitgezonden.
5: Dat wist hij ook niet.
19: Nee,
5: dat
19: wist hij ook niet. Niemand wist het.
5: Niemand wist het.
21: Ja, waarom? Dat is me nog steeds niet duidelijk. Ja, gewoon een productiefoutje de laatste minuten. Die juist natuurlijk zo spannend waren.
19: Ja, want daar wordt duidelijk wie de uitzending wint. En doorgaat naar de finale.
21: Ja, dat was natuurlijk heel erg zuur. Dus helaas. Je kon het gelukkig wel de dag daarna zien naar shownieuws. Of op Kijk kon je terugzien, maar ja.
19: Hij wordt vanmiddag, geloof ik, om 3:50 wordt hij herhaald.
5: Dan ga je wel voor zitten.
19: Ik ga eerder naar huis.
5: Maar zeggen, ik denk dat je wel vrij krijgt van je werkgever.
19: Ja. Nou, ik zit in de volgende aflevering. Ik hoop dat ze die wel helemaal uitzenden.
21: Zit jij in de volgende aflevering?
19: Ja.
21: Serieus?
19: Van die quiz. Maar ik hoop dat ze die
5: wel... Waar gaat die quiz over dan?
19: Ja, dat weet jij niet.
21: Nee, dat zijn uiteenlopende categorieën. Dus je hebt Disney, topografie bijvoorbeeld, voetbal. Nou, jij weet natuurlijk veel van muziek.
5: Maar het is een algemene kennisquiz of zo?
19: Ja, het is een kennisquiz. En je moet eigenlijk inschatten van je tegenstanders. Je hoort een aantal vragen en dan moet je op een gegeven moment bedenken, ik denk dat jij dat niet weet. Of...
21: Ja.
19: Iemand denkt dat jij het niet weet en dan moet jij het spelen. Je moet het eigenlijk zien om het goed werkt. Maar ik moet zeggen, het is wel een leuke quiz.
21: Met welke 5 anderen zit jij dan?
19: Wie zaten er? Ja, dat wisselt die samenstelling steeds. Maar onder andere met Jochem van Gelder en Kluun, Raymond Mens. Het was wel leuk, moet ik zeggen. Joh. Het is wel grappig om in te schatten van, dat weet hij waarschijnlijk wel.
5: Ja.
21: Nou, spannend. Moeten we wel gaan kijken natuurlijk.
19: Ja, nou, ze moeten hem helemaal uitzenden. Dat is ook wel handig.
21: Ja, dat zou helemaal mooi zijn.
19: Maar dat is wel zuur toch? Dit is de eerste quiz die Art presenteert en die wordt dan niet helemaal uitgevonden.
21: Nee, heel lullig.
19: Ja. Ik denk dat er wel een klein vloekje is geklonken.
21: Dat denk ik ook,
19: Flo, we gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. Zometeen.

0: Live it all van Lost Frequencies. Om 6:30 de ochtendshow. Goedemorgen.
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, laten wij eens even kijken naar de liedjes die vandaag klaarstaan om gedraaid te worden in Lekker na de wekker. Het zijn er twee. Wij kunnen niet kiezen, maar jij hopelijk wel. Laat even weten via de app welke plaat het moet worden. Wat is de leukste van deze twee? Geef het door en maak kans op een badjas. We hebben ze in groen en we hebben ze in paars. En laten we even beginnen met de oudste jarige vandaag. Gloria Gaynor, die is 83 geworden vandaag.
2: Ik wou zeggen, daar ben je er 183, denk ik.
0: Gloria Gaynor heeft echt een respectabele leeftijd bereikt. En fijn dat ze er nog steeds is, maar goed, dat zingt ze ook.

Het origineel van waar de Hermes House Band natuurlijk ook een enorme hit van maakte. Maar dit was in, ik denk dat het nog net jaren 70 was. Die grote hit voor haar. Wil je die horen, stuur er één naar de studio. Maar weet ook dat optie 2 vandaag een liedje is van Dominique Rijpma. Oftewel Do, want zo hebben wij haar beter leren kennen. Zangeres Do is vandaag 45 geworden.

gemaakt is deze dansbare versie van het liedje Heaven. Dat is de tweede optie vandaag. Via de app kun je meedenken en even laten weten wat de leukste plaat is. Gloria Gaynor. Dat is een 1 vandaag. Als je die deze kant op stuurt, dan ga je voor I Will Survive. En stuur je de 2 naar de studio, dan is je stem voor Doe.

0: Oud. Daar komt Saskia vandaan. Saskia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoewel, ik geloof inmiddels niet meer in Oosterhout.
1: Nee, wij zitten in de buurt van Eindhoven, want we zijn onderweg op vakantie.
0: Oh, wat lekker.
2: Maar ga je dan in Eindhoven op vakantie? Of,
1: Nee, wij zijn onderweg naar Oostenrijk.
0: Oh, leuk.
2: Zo, dat is een stukje rijden. Maar ligt er al sneeuw dan?
3: Nee joh man, ja een meter.
1: Ja, bijna.
0: Waar ga je heen in Oostenrijk?
1: Wij gaan naar Ischgl.
2: Zo, dat is op moderne Ischgl. Rick en ik zijn daar ooit op vakantie geweest.
0: Ja, maar dat is, dat is een vrij kostbaar plaatsje.
2: En wij zijn nog aan het aflossen. Ja. Laat dit nou een jaar of 20 geleden zijn geweest. Nee, het is prachtig daar.
1: Ja, nou, wij zijn heel benieuwd. We gaan lekker wandelen en fietsen. Ja. Nou, gewoon lekker relaxen.
0: Leuk hoor. Ik hoor veel mensen die Oostenrijk als
2: Oostenrijk is fantastisch als vakantieland.
1: Ja. Dus alleen te hopen dat het weer een beetje meewerkt. Maar dat is altijd even de vraag.
0: Dat is altijd spannend. Maar dat geldt voor elke plek waar je vakantie viert natuurlijk.
1: Zo is dat.
0: Ja, ja. Hey, als je niet vakantie viert, wat doe je dan?
1: Nu gaan we dus een beetje actief doen. Wij zijn geen mensen die heel dag op het strand willen liggen. Dus we doen nu een beetje actief. Ja. Maar we zijn ook wel van de zon. Dus het is een beetje wisselend.
0: Ja, ja. Nou, ik bedoel eigenlijk meer in het dagelijks leven.
2: Werk je nog?
1: Oh, sorry.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Ja, ik werk zeker. Ik ben teammanager in een verpleeghuis.
0: Kijk, kijk aan.
1: Ja, ja.
0: En hoe heet het verpleeghuis?
1: Ik werk op locatie Dongenpark van Meizo. Dus de organisatie is Meizo.
2: Oh ja, die beheren al die huizen.
0: Hey, Saskia, I Will Survive, Gloria Gaynor. Lekker vrolijk. Ja. Echte disco-klassieker.
2: Ook voor verpleeghuizen.
0: Uh-huh. Ik die wordt op vrijdagmiddag nog wel eens opgezet tijdens de bingo, toch?
1: Ja, ik ben zelf niet meer zo van de bingo, maar dat is meer Nederlandstalig, hè, Corrie Koning.
0: En Do hadden we met Heaven.
1: Ja, ja.
0: Wat moet het worden? Dat is,
1: Do met Heaven. Dat vind ik ook leuk.
0: Is leuk,
1: ja. Ja, zeker. Nou. Ja, ja, ja.
0: Goed nieuws, dat is de winnaar geworden. En jij krijgt van ons een badjas.
2: Ja, misschien moeten we even wachten met versturen als je er niet bent. Dat niet de buren naar maar zeggen mag erover drukken. Nee. De plantjes doen.
1: Ja, dat kan. Nou, die pakken het wel aan hoor. Die geven het wel keurig.
0: Ja, die geven het wel netjes af. Want ze zijn gewild hoor, die badjassen.
1: Ja. Nee, maar dat komt wel goed.
0: Oké. En welke kleur?
1: Doe een paarse.
0: Oké, wij zorgen dat jij een paarse krijgt. Hele fijne vakantie en rij voorzichtig, hè?
1: Dankjewel.

0: Janoe en de jarige Do. Want die is een jaartje ouder geworden vandaag. Heaven, de grote hit die zij scoorde. Ik denk dat dit Zero's is, toch? Ja, dit is Zero's.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Deze plaat zou ook voorbij kunnen komen in de Radio 538 Zero's. Of 90's en Zero's top 538. Die later vandaag van start gaat. Hij start om 9 uur vanochtend. En dan gaan we langzaam maar zeker aftellen. Richting de nummer 1 in die lijst. Die hoor je dan vrijdag. Dus weet dat de komende dagen hier op 538 de 90's en de Zero's centraal staat. En dat is geen straf volgens mij. En in het vervolg van de ochtendshow zometeen hier onder andere muziek voor je onderweg van de Bauza Talk Talk en meer.
2: Je luistert ze onder de douche.
3: En in je oortjes bij het sporten.
2: De hits uit de 90's en Zero's zijn nog steeds overal.

0: 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
1: Zometeen vanaf 9 uur. 90's en
0: Zero's. Top 538.
2: Radio 538. Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar FNV.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Joehoe!
18: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
17: Mike! Mike! Mike!
18: is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 8:30 op 6.
17: 538 Nieuws.
19: 7 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De rechtsradicale partij AfD heeft, zoals voorspeld, de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde met bijna 44% van de stemmen alleen net geen absolute meerderheid wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle andere partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met de AfD. De vulkaanuitbarsting in Indonesië blijft voor problemen zorgen. Zo is het vliegveld van hoofdstad Jakarta nog steeds niet open. Vliegtuigen hebben te veel last van de as die in de lucht zweeft. En ook 3 andere vliegvelden in de regio zijn gesloten. 10.000 passagiers zijn sinds de uitbarsting gestrand. En Snapchat krijgt in ons land weer een rechtszaak aan zijn broek. Het is de 2e keer in korte tijd dat de app wordt aangeklaagd door een Nederlandse claimstichting. Snapchat zou voor kinderen verslavend zijn en ook niet veilig. Volgens de claimstichting heeft een gesprek daarover met het bedrijf achter Snapchat niks opgeleverd. Gaan we naar het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Aan de kust worden 22 graden en landinwaarts, daar wordt het een stukje warmer, 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
21: Dankjewel Flo, dan de filers. Rick weet waar ze staan.
22: Die staan natuurlijk op de weg. En we beginnen op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 36 minuten. A7 Den Hoever Zaanstad bij Avenhoorn 41. En de laatste is de A27 Gorkum Utrecht bij Lexmond 48 minuten.
23: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf vanavond, elke werkdag om 7:55 bij Net5.
24: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
25: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
24: Sorry Bo, het is beauty.
25: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
25: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
27: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden.
25: Begrijpen.
26: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
25: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Zometeen vanaf 9 uur.
3: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
2: De 90s en zero's top 5.

0: Rosa, Magnetic in de ochtendshow van 538. Het is maandag 7 september. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: En nieuws vanochtend in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Het kan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een radicaal rechtse partij gaan regeren. De AfD. Anneke van der Werf van D66, zij is buitenlandwoordvoerder. Die vertelde bij Pauw en de Wit dat dit weliswaar geen landelijke Duitse verkiezingen zijn, maar dat deze uitslag wel invloed heeft op Nederland.
3: Maar het zegt wel iets over zo'n enorme uitslag, over wat er onder een grote groep Duitsers leeft. Duitsland is voor Nederland een belangrijke partner als het gaat om veiligheid, economie, Europa. En dit is een partij die gezegd heeft, wij gaan de banden met Rusland aanhalen. Die Europese samenwerking, die hoeft voor ons niet meer. Nou, als dat bewaarheid wordt, dan betekent dat wel wat, ook voor de veiligheid van Nederland.
0: Ja, want dus Van der Werf gisteravond aan tafel daar. Ajax-PSV eindigde zaterdagavond in 1-3, maar na afloop ging het vooral over een incident met PSV Ruben van Bommel. In het Ajax-kamp vond dat hij duidelijk een rode kaart had verdiend vanwege de overtreding die hij maakte. Peter Bos, die was na afloop op de persconferentie mild voor de speler.
4: Hou op, overijverig. Hij heeft meeverdedigd wat ik hem lang niet heb zien doen. Hij heeft gespeeld zoals hij moest spelen. Met het mes tussen de tanden. Dus ik vond hem echt heel sterk spelen. Geweldig gedaan, Ruben. Geweldig.
5: Heb je dan nog een advies voor hem voor de komende avonddagen?
4: Zo doorgaan. En mee blijven verdedigen. En mee je duels blijven.

0: Even spelen.
1: Ja, al dus de trainer van PSV die het duidelijk opnam voor Ruben van Bommel.
2: Nou, hij moet wel zeggen dat we horen nu natuurlijk alleen over. Hij heeft wel natuurlijk ook aan het begin van dit relaas gezegd vervelend en we hopen dit.
3: Nee,
2: en
3: zeker.
2: Dat ze ze zo.
3: Dat was natuurlijk een rode kaart in het kwadraat.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Het was wel rood. Ruben Bos had het over een moordaanslag.
2: Ja, dat vond ik ook.
1: Dat was een beetje over. Die zei ook, hij moet een psychiater gaan bezoeken.
2: Die
1: ging wat ver in zijn commentaar.
2: Het ging er hard op. En ik denk als Van Bommel rood had gekregen, dat ook daarmee de angel eruit was getrokken. Want dan had namelijk iedereen gezegd, schandalige overtreding, terechte straf.
1: Ja, klaar.
2: En dan was het klaar geweest. Ja. En nu kreeg hij geel, deed de VAR natuurlijk helemaal niks, de scheidsrechter deed niks. En nu blijft het een wond die blijft etteren, weet je wel.
1: Ja.
2: En als hij nu rood had gekregen, volgende wedstrijd geschorst, dan had iedereen gezegd, nou, terecht. En dan was het klaar geweest. Dus de scheidsrechter had ook eigenlijk iets moeten doen om hem toch ook een soort eventjes uit de storm te trekken.
1: Ja.
2: De kritiek. En dan kan hij natuurlijk, hij is na aflopen de kleedkamer in geweest. Sorry, maar die gozer kan helemaal niet spelen.
1: Nee, het was echt een. Het ging er heel hard aan toe. Ronald Koeman, die heeft geschiedenis geschreven.
2: Ja, junior.
1: Over Ronald Koeman. Ja, junior.
2: Ja.
1: In het shirt van Telstar, de 31-jarige keeper, de zoon van. Die werd de eerste doelman in de Eredivisie die twee keer wist te scoren in een wedstrijd. Tegen Cambuur benutte Koeman twee strafschoppen. Het werd uiteindelijk 2-2.
4: De eerste zat weinig druk op. Sta je 2-0 achter. De tweede zat wel iets meer druk op. Het zat wat te twijfelen over de hoek. Maar ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil. Maar dan zit hij er van in.
1: Maar wel grappig dat hij spreekt als zijn vader. Hij lijkt op zijn vader. Ja, ja. En hij neemt dus ook penalties op zoals zijn vader. Heel erg leuk.
3: Nou, als hij niet alles doet wat zijn vader deed.
1: 13 over 7, goedemorgen.

0: meteen maar eens even kijken hoe het op de weg is, Rick, deze maandagmorgen.
1: Er staan 13 files en de file met de meest vertraging op de A7. Den Hoever-Zaanstad bij Avenhoorn, 47 minuten.
0: In het noorden nog wat regen, later de zon erbij, 23 graden aan zee en in het binnenland vandaag 9.

0: The Thing hier bij 538 om 10 minuten voor half 8 in de ochtendshow voor de maandag. Hartelijk welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. Oh ja. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: waar hebben mensen het vandaag over?
0: Ja, we hebben mensen het vandaag over. Ja, nou, je hebt het net al even over. Dat kan gaan over de wedstrijd van afgelopen zaterdag tussen Ajax en PSV, de topper. Wordt natuurlijk veel over nagepraat. Ik denk dat mensen het hebben over het mooie weer van vandaag.
2: En heel veel over Evert ten Apel.
0: Ja!
2: Die zat natuurlijk ook nog in, hoe heet dat ding?
3: Make Up Your Mind?
2: Ja. Make Up Your Mind.
0: Die was als vrouw verkleed.
2: Ja, precies.
0: Maar echt als een drag queen.
2: Fantastisch.
0: Het zag er indrukwekkend uit. En zijn eigen dochter,
2: Carrie,
0: die zat in de jury, die had hem niet herkend.
2: Niks, grappig hè?
3: Daar geloof ik niks van.
0: Nou, de grap is dat zij vertelde gisteren nog. Ze zei, ja, ik had wel op een gegeven moment een vermoeden, omdat mijn vader had gezegd, ja, ik heb een klus. En normaal vertelt hij altijd wat hij dan gaat doen.
2: Klopt.
0: En nu vertelde hij het niet.
4: Ja, maar ze heeft de hele parkeerplaats eerst afgestruind. Dus ze had al
0: op zoek naar de auto van de vader. En die had ze niet gevonden. Dus toen had ze zoiets van, ja, dan zal het wel niet. Dan zal het wel niet zo zijn.
4: Ja, maar
2: grappig hè?
0: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik had hem ook...
4: Net voor de uitslag even noemen.
0: Ik had hem niet, niet herkend.
2: Nee. Maar natuurlijk, Roxy Dekker in de Ziggo Dome.
0: Ja, die heeft daar opgetreden. Dat is een beetje, misschien wel voor haar de opmaat naar wat ze uiteindelijk in de arena gaat doen. Want dan staat ze volgend jaar 24 april, hè, doet ze daar een show.
2: Ja.
0: Maar nu in de Ziggo Dome, wat ook een geweldig podium is. Alleen, er was een klein probleempje. Een van de artiesten die met haar een liedje zou zingen, die was er niet.
2: Of... Kevin.
0: Wat was daar gebeurd?
2: Die
0: was
2: ik zou eigenlijk niet weten. Ja, waarschijnlijk kon die niet of zo. Had hij op zaterdagmiddag wat anders te doen.
0: Ja, Jij hebt mij is het liedje dat zij met hem zou zingen. En uiteindelijk heeft ze iemand anders bereid gevonden om mee te zingen. Een fan uit het publiek.
2: Serieus?
0: Ja, luister even mee. Nou, ik hoop dat je er iets van kan verstaan. Maar je hoort Mila meezingen met Roxy Dekker. Mila is 10 jaar en we hebben Mila even aan de telefoon. Goedemorgen, Mila.
5: Hoi.
0: Goedemorgen, wereldster.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Stond je daar opeens met Roxy op het podium?
5: Ja.
0: Hoe was dat?
5: Ik vond het heel spannend.
0: Ja.
5: Maar ik vond het ook echt een hele ervaring.
0: Ja.
5: En... ja, voor iedereen die begon mee te zingen. En ik dacht wel even van, wow, dit zijn heel veel mensen.
0: Maar even, Mila, kan jij een beetje goed zingen? Ben jij normaal gesproken, als je niet op een podium staat, ook altijd lekker met muziek bezig?
5: Ja, met muziek ben ik heel vaak bezig. Want ik doe ook al heel lang dansen.
0: Ja.
5: Dus dan doe ik dat eigenlijk al elke dag.
0: Dus jij vindt het niet eng om voor zoveel mensen op te treden?
5: Ja, dat vond ik wel heel eng, maar ik dacht wel eerst van, oh ja, dat kan ik denk ik wel, want ik doe soms wat kleinere shows, maar nee, blijkbaar, ik vond het heel eng op het podium daar.
0: Maar het ging supergoed, toch?
5: Ja, uiteindelijk wel.
0: Hey, en hoe is Roxy in het echt?
5: Heel aardig.
0: Ja?
5: En ze was heel lief tegen mij, ook omdat ik een beetje in shock was, dus ze zei ze ook dat ik even moest inademen en uitademen.
0: Ja. En heb je er daarna nog even gesproken, na het concert?
5: Nee, dat niet.
0: Oh. Maar je hebt wel genoten, toch?
5: Ja, heel erg.
0: Hey, en hoeveel reacties heb je gehad naar aanleiding van het optreden? Want je zat ook in het Jeugdjournaal.
5: Ja, echt heel veel.
2: Ik denk dat je... Heb je TikTok of Instagram? Of,
5: ja.
2: Dat ontploft is, of niet?
5: Ja.
0: Oh, wat leuk. Je bent gewoon een beetje beroemd nu, Mila.
5: Ja.
0: Hey, en dan ga je zo meteen weer naar school. En ik weet zeker, iedereen bij jou in de klas die heeft dit meegekregen.
5: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, dat is... Jij bent de heldin van ons. Want welke school zit je?
5: Wilakkers.
0: Waar is dat?
5: In Eindhoven.
0: Eindhoven.
2: Oh, ja,
0: nou, dat is, ik weet zeker dat jij een hele mooie dag gaat hebben. En nog heel lang kunt nagenieten van wat je daar hebt. Wanneer is je volgende optreden?
5: In januari.
0: Oh, hier zie je. Er staat al wat gepland. Hey, en nou gaat Roxy Dekker ook in de arena optreden. Dat heb je vast gehoord. Ga je daar ook naartoe?
5: Ja. Ja, daar wil ik wel heel graag naartoe.
0: Nou, misschien hoort ze dit wel en kan ze iets voor je regelen. Mila, ik vind het leuk je even gesproken te hebben. En,
5: dankjewel.
0: Ga genieten van alle aandacht.
5: Ja.
0: Oké, doei.
5: Doei.
0: Ah, leuk. Mila, die stond daar opeens bij Roxy Dekker op het podium te shinen. Ja,
2: fantastisch.
0: Doe het maar eventjes daar. Wat gaat er in de Ziggo Dome? Mannetje of 17.000?
2: Ja, met gemak.
0: Ja, hier.
2: Ja, man.
0: 5 voor half 8 in de ochtendshow van 538. Alex Warren.

0: Alex Warren.
1: Passenger in de ochtendshow. Het is 7:35. Half acht. Ja, je schrok, hè? Nee, 7:35. Het laatste nieuws zit eraan te komen. Florentien, wat zit daarin zo?
2: Nou, van welke liedjes krijg je kippenvel?
1: Oh!
2: Dat is onderzocht. Ga ik zo vertellen.
3: Van nice.
1: Nou, zometeen het lijstje krijg je hier in de ochtendshow. Hetzelfde geldt voor Avicii, staat voor je klaar. En ook de jeugd van tegenwoordig. Leuk.
4: Welkom thuis.
5: Bij Radio 538.
4: Thuis.
5: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
5: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
4: Thuis.
5: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
6: Van Maart.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: FOMAR, voordeelmarkt.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Alle verf super voordelig.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
22: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
0: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
13: Ja, goedemorgen. Vanochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder flink wat zon. Aan zee 23 graden. In het binnenland kan de temperatuur oplopen tot 29 graden. En hoe is het momenteel met de maandagochtendspits, Rick?
24: Nou, het redelijk rustig nog. 32 files beginnen op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Baderdorp, 30 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum bij Echtop, 24. En de laatste is de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid, 22 minuten.
13: Het is 4:08. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
25: Goedemorgen. 5 doden bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig in Miami. Dat schoot van de landingsbaan, vloog ook in brand. En hoe dat kon gebeuren, dat is nog niet bekend. Raakten 5 mensen gewond. In Duitsland zijn alle stemmen geteld van de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse AfD kreeg ruim dubbel zoveel stemmen als vorige keer. Maar het zijn er net niet genoeg om alleen te regeren. En Snapchat wordt voor de Nederlandse rechter gesleept, voor de tweede keer in korte tijd. Een claimstichting zegt dat de app verslavend en niet veilig is voor kinderen. Die zouden op Snapchat worden benaderd om criminele dingen te doen.
24: Zit u op Snapchat?
13: Ik heb het wel gehad eventjes, maar ik voelde me toch op een gegeven moment te oud voor Snapchat.
15: Het is echt de kinderdingen, ja. Of tenminste tot 20 of zo, 25. Het probleem zit hem in, je moet die streak die moet je maken.
13: Ja, dat dan maak je een foto van jezelf, toch iedereen?
15: Nee, je kan een soort, laten we zeggen, punten verdienen door... Stel, Tim, jij en ik volgen elkaar op Snapchat... Ja? En wij snappen de hele dag met elkaar. Dan kan je een streak maken door zoveel mogelijk met elkaar te appen. Maar als je dat een dag niet doet, dan val je daar weer in terug. En als je het een paar... Je hebt ook, en dat is dat verslavende. Oh. Er lopen zandlopertjes mee van je hebt nog zoveel tijd om. En dat gebeurt midden in de nacht en op de gekste tijden. Dus die kinderen die zijn allemaal een soort... Je hebt, laten we zeggen, mijn zoon die had voor de vakantie hadden ze schoolkamp. Ja. En dan worden die telefoons aan zusjes gegeven. Want we hadden gezegd, nou, die telefoons die gaan niet mee.
13: Ja.
15: Die moeten dan ondertussen die snap maar die op peil houden. Omdat die streak in leven moet blijven.
13: Ai.
15: En daar zit het in. Ja, die kinderen die kunnen daardoor niet slapen s'nachts. Die zitten op school stiekem op een scherm.
24: Dat moet wel aangepast worden. Ja, aangepakt worden.
15: Laten we zeggen, zij zeggen ook, joh, Snapchat hoeft niet verboden te worden. Helemaal niet. Nee. Maar je kan wel bijvoorbeeld zeggen, s'avonds na 8 gaat die streak eruit. Weet je, die wordt op stop gezet. En de volgende ochtend dat daar dat soort dingen erin zitten. Waardoor dat verslavende karakter er wat meer afgaat.
13: Ja. Maar het is ook iets, via Snapchat worden ook veel criminele activiteiten toch ondernomen?
15: Zeker, want Snapchat is voor mij, in tegenstelling tot Instagram, kan je dat niet op privé zetten, dacht ik. Het is altijd benaderbaar.
13: Ja, ja.
25: Er is tot nu toe bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd bij de speciale inzamelpunten. Vooral in het Gelderse Lochem kwam vrijdag best wel veel binnen, 220 kilo. Dus alle andere gemeenten hebben samen, nou ja, 140 kilo ingezameld.
15: Dit is toch er is vorige week die campagne geweest.
24: Ja. Lever je vuurwerk in.nl.
25: De campagne is nog niet afgelopen. Tot 9 oktober kan je nog.
15: Maar dit is toch een ontzettend treurige hoeveelheid vuurwerk die landelijk is ingezameld.
13: 140 kilo, want 220 kilo komt dus uit één plaatsje.
25: Ja, dat.
13: Dus over in heel Nederland is 140 kilo. Maar dat is
24: nog een gram per.
13: Maar dat stookt Ricky met de oud en nieuw er doorheen.
15: Ja, met gemak.
13: Ja,
15: voor 12 wel.
24: Nee, maar het is natuurlijk deze campagnes, en zo hebben we er in Nederland natuurlijk heel veel.
13: Ja.
24: Dit kost geweldig veel geld.
25: Ja. Je hebt nog een maand de tijd dus. Vuurwerk dat al is afgestoken.
15: Dat hoef je niet in te leveren.
25: Ik ging even kijken op de website. En dat is even de meest gestelde vraag. Dat heeft geen zin. Dus.
24: Maar dat er nog niemand bij die ministerie is die het financieren zegt, jongens, dit is gewoon geld.
15: Kijk, hier zie je het hele probleem. De huidige politiek heeft geen connectie met de achterban.
24: Nee.
15: Nul. Die zitten daar in een toren.
13: Maar dat is toch van alle tijden?
24: Nee.
13: Maar dit hebben we toch vroeger ook gehad?
15: Ik denk wel dat de links en rechts dat ze keihard ingehaald worden.
25: Kippenvel krijg je niet alleen van kou, maar je kunt het ook krijgen van muziek. En dat ontstaat dus wanneer de melodie een soort van bijzondere, onverwachte wending krijgt. Of wanneer er spanning wordt opgebouwd in een liedje.
15: Ja.
25: Of bijvoorbeeld als je een emotionele herinnering hebt, zodra je dat liedje hoort. Bijvoorbeeld dat je je man het uit heeft gemaakt, of weet ik veel wat, iets naars. Het is vaak ook wel positief hoor, maar het kan ook een beetje tegenstrijdig zijn. Iets verdrietigs dus inderdaad. Ja, je kan dus kippenvel krijgen van een liedje.
15: Ja, maar dat is toch bekend?
25: Ja, er zijn ook allemaal nummers onderzocht, wel 1000. Ja. En daar komen een paar nummers uit waar je dus inderdaad daadwerkelijk kippenvel van kan krijgen.
15: Maar weten ze hoe het werkt, hoe het komt? Hoe is het mogelijk dat je van muziek echt dat de kippenvel ontstaat?
25: Ja, het kwam eigenlijk vroeger in de oertijd al voor. Oh. Wanneer mensen toen waren we heel erg behaard.
24: In de Flintstone 40.
25: Toen waren we heel erg behaard. En wanneer je dan door een dier werd aangevallen, dan ging je uit angst je haar een beetje overeind staan. Ja. Ook om je groter te laten lijken. Ja. Dat je wat weerbaarder was. En ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk geen haren meer. Maar daar komt het oorspronkelijk vandaan in ieder geval.
15: Oh, wat grappig.
25: Ja.
15: Nooit geweten.
25: Nou, ik noem een paar nummers.
3: Oh, leuk, uit die 1000. De kippenvel 1000.
15: Ja.
25: Hello van Adele bijvoorbeeld.
15: Oh ja, dat is inderdaad een
24: schitterend nummer.
15: Een kippenvel klassieker. Deze weet je wel. Hello from the
3: other side. Oh ja.
15: Ja.
3: Zie
15: je
3: het?
15: Hier, kijk.
3: Jezus, wat een kippenvel.
15: Nou.
25: Ja. Nou, voor heb je zo ook finale van Les Misérables.
15: Oh, dat is uit de musical.
25: Ja, uit de musical.
15: Ja, dat is inderdaad kippenvel.
3: Oh, ja. Wauw,
15: maar niet first.
24: Schrikkelijk.
25: Ja.
24: Ik vind het mooi, net toch?
15: Nee, ik vind het helemaal niet. Ik ben helemaal niet van de musical.
3: Maar ik denk dat je natuurlijk in de musical zit.
15: Dat is het. En het bouwt op.
3: 2,5 uur.
15: Apotheose.
3: Ja, precies.
25: Nou, en dan heb je ook nog Only One van Kanye West en Paul McCartney.
15: Ja, ook deze, ja.

0: dit zijn allemaal liedjes die in die kippenvellijst komen.
1: Ja, die zitten allemaal in de kippenvellijst.
0: Zo, wat
1: Coldplay heb je bijvoorbeeld ook nog.
0: Oh, maar dat is een beroemde. Ja, maar die is ook echt wel... Ja.

0: Fix You.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is persoonlijk natuurlijk ook. Want hier stuurt ook iemand van, ja, je kan ook van hele mooie trends, kan ik kippenvel krijgen. Dat zegt Remco, die stuurt
2: Of van een stuk hardstijl. Als jij een groot hardstijl...
0: Als jij daarvan houdt, dan kan het natuurlijk zo.
1: Rammstein, hè, kan ook.
0: Zo.
2: Ik denk namelijk, als jij bij de finale van Defcon staat in Biddinghuizen, waar ongeveer, weet ik hoeveel, nou, meer dan die 360 kilo ingezamelde vuurwerk wordt afgestoken.
0: Ja.
2: Dat je daar ook inderdaad met kippenvel staat te kijken.
3: Absoluut.
0: Maar het kan ook inderdaad een combinatie zijn van. Soms heb je ook, dan sta je in een vol stadion of bij een voetbalwedstrijd. Je ziet het op televisie en zijn de beelden zijn mooi.
2: Zeker.
0: En dan komt de muziek binnen. En dan denk je, oh, dat goed liedje. En dan zet je het later op. En dan is die, de beleving is anders.
3: Anders, ja.
0: En dan werkt het niet. Dan komt het niet over.
1: Nee.
0: Dat is echt grappig. Maar dit is, waar is die kippenvel 1000 van jou op gebaseerd dan, Flo? Is daarop gestemd? Of heb je zelf...
1: Ja, nou, ze hebben wel gekeken. Ze hebben dus 1000 nummers echt onder de loep genomen... waarvan al bekend was dat je daar kippenvel van kon krijgen. En toen hebben ze dat nog eens een keer onderzocht... met een aantal mensen die dan naar gingen luisteren.
0: Ah.
1: En,
0: van,
1: dus het is,
0: en wat was de absolute nummer 1 dan? Of is het niet?
1: Ja, Hello eigenlijk.
0: Hello, dat was de nummer 1. Ah, oké, je bent weer bij 1 begonnen.
1: Ja.
0: dank je. Ja, nee, hartstikke goed, Flo. Dan weet je dat even. Ik weet niet of je hier kippenvel kan komen. Ja, kan, denk ik wel, toch?
2: Zeker.
0: Is ook een goed liedje. Van Avicii, Wake Me Up in the Ochtend Show.

0: Amber City. Self-aware, bij 58, ochtendshow voor deze maandag, 12 minuten voor 8. Zometeen over iets meer dan een uur gaan wij los met de 90s en Zero's top 538. Dat is leuk, dat is een lijst die jij hebt samengesteld door te stemmen via de site van 538. En daar zijn dus 538 knallers uit
1: Knoerters.
0: Uit die twee decennia. Zijn.
1: Knijters.
0: Ja, het is wel echt een leuke lijst geworden. Dus dat iets na negenen, weet dan dat je de hele dag kan genieten van die liedjes.
2: Kijken jullie bij Omroep Max dat we zijn er bijna.
0: Ja, ik was daar echt wel een soort verslaafd aan.
2: Ja, dat was natuurlijk met Martine van ons met die 40 caravans. En dan gaan ze door, of door Spanje, Portugal, Italië, weet ik veel.
0: Heerlijk, Slow TV.
2: Ja. En nu is Martine van ons is natuurlijk gestopt. En nu hebben we, is het Merlijn of Marlijn?
0: Marlijn
2: van Weerdenburg, die presenteert het nu. Nou, het is nog steeds briljant en hartstikke leuk.
0: Zij doet dat leuk, hè?
2: Ja, zij is daar echt de perfecte opvolger van Martine van ons voor. En nu was er vorige week, volgens mij, rijdt ene Jan. Die zit mee in de camper. En zij doet ook allemaal praatjes met die mensen. En probeert het levensverhaal er een beetje uit te halen.
0: Jan is alleen.
2: En die zit in zijn campertje. En zij komt op een gegeven moment bij hem. En wat blijkt nou? Dat Jan die was helemaal niet tijdens vakantie.
0: Oh, gadverdamme.
2: Maar zij zijn best wel eventjes een week of 5, 6 zijn zij op pad.
0: Ja.
2: En zij heeft dus een gesprekje met Jan. En dat gaat onder andere over zijn onderbroekjes.
0: Oh, luister even mee.
3: Ja, want ik zat te kijken. Eigenlijk heeft iedereen zijn was buiten hangen.
4: Ja.
3: Of jij?
4: Nee, ik was nooit met de vakantie.
3: Maar Janne, hoeveel onderbroek heb je dan wel niet bij je?
2: Kijk. En dat is de vraag van vandaag.
0: Hoeveel onderbroeken heeft Jan bij zich?
2: Ja.
0: Voor hoeveel weken?
2: Ja, een x-aantal weken.
0: Minimaal 4.
2: Ja, volgens mij wel 4, 5 weken zijn ze op pad. Ja.
4: Dus het is zeg maar tussen de 28 en 35 dagen.
0: Ja.
2: Ja.
4: En hoeveel onderbroek heb je dan bij je?
2: Ja.
0: Ja, ik heb Jan.
4: Als jij op vakantie gaat, Tim.
0: Ja.
2: Nee, maar laten we even kijken. Dat is wel mooi. Nee, we gaan even kijken of de luisteraar.
4: Nee, dat snap ik. Maar hoeveel neem jij ermee op vakantie?
2: Ja, ik was tijdens vakantie.
4: Oh ja?
2: Ja, tuurlijk. Dus ik
4: ik neem gewoon, als ik 13 dagen ga, neem ik 13 onderbroeken mee.
0: Ik neem altijd 14 of 15 onderbroeken.
2: Ja, je moet ook een ongeluk onderbroek.
0: Ja, wel reserve onderbroek. Je weet nooit wat er gebeurt. Ik vertrouw dat buitenlands eten voor geen meter.
2: Ik wou zeggen, dat wil wel eens misgaan. Dat je denkt, zit ik nou te plassen of... is dat de kebab van gisteravond die er in dezelfde vaart Neem jij precies het aantal afgeweken onderbroeken?
4: Dus een aantal dagen dat ik op vakantie ga.
2: Dat vind spannende.
4: Ja. Maar ook aantal, t-shirtjes neem ik mee.
0: Oh ja.
2: Grappig. Ik was, ik ga natuurlijk ook met kinderen op vakantie. Dus dan moet je sowieso wasje.
4: Vrouw.
2: Ja. Dus ik was dus, hoef je ook niet. Kijk, ik heb geen zin om.
3: Hoef je veel minder mee te nemen. Inderdaad.
2: Ik zorg al dat ik een week doorkom.
0: Oh,
2: en,
0: dan,
2: ik ga natuurlijk, kijk, jullie gaan altijd lang op vakantie. Ik ben natuurlijk ook eigenlijk altijd maar een beetje maximaal weg.
0: Ja, precies, dan is dat mooi geweest.
2: Ja.
4: Heerlijk, man.
0: Hoeveel onderbroeken heeft Jan bij zich? Is Jan een proper persoon of is het een beetje een rans?
2: Een vies peukie.
0: We hebben natuurlijk geen beeld bij Jan op deze
2: manier. Nee,
0: dus ik weet ook niet.
2: Er zit een lachje aan het eind. Snap je? Kan je dat nog laten horen?
0: Ja, ik kan
2: nog
0: wel even laten horen.
2: Even, kijk.
3: Ja, want ik zat te kijken. Eigenlijk heeft iedereen zijn was buiten hangen.
4: Ja.
3: Of jij?
4: Nee, ik was nooit met de vakantie.
3: Maar Janne, hoeveel onderbroek heb je dan wel niet bij je?
2: Let op.
0: Ja, hij lacht. Maar dat kan dus zijn omdat het heel weinig zijn. Of omdat hij echt de hele keer even vol met onderbroeken heeft liggen. Wij gaan even naar de telefoonlijn.
2: Ja.
0: Hoeveel onderbroeken heeft Jan bij zich? Ik heb ook geen idee hoor. Aan de telefoon hebben we Jan.
2: Oh, is dit Jan zelf?
0: Nee, want die weet het.
2: Ja,
0: dat is,
2: nou, zou dat
0: ik
2: zijn.
0: Hoop dat dit een andere is.
2: Doe even een thermomokkie, hè?
0: Ja, Jan, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is een andere Jan, toch dit?
5: Ja, dat is zeker een andere Jan.
0: Oh,
5: ja, zeker.
0: Gelukkig. Hey, hoeveel onderbroeken heeft Jan bij zich, denk jij?
5: Ik denk 50.
0: 50 onderbroeken?
5: Ja.
0: Dat is een hoop.
2: Dat is zeker een hoop, ja. Dat is wel heel veel, toch?
4: Ja.
0: Nogmaals, ik heb het niet gezien, dus ik weet het niet. Hoeveel zijn het er? Is dit aardig in de buurt, Niels? Of moeten we nog even...
2: Dit is heel aardig in de buurt, ja. Hebben we het fragmentje waar Jan...
0: Ik kan wel even...
3: Ja, want ik zat te kijken. Eigenlijk heeft iedereen zijn was buiten hangen.
4: Ja.
3: Of jij?
4: Nee, ik was nooit met de vakantie.
3: Maar Janne, hoeveel onderbroek heb je dan wel niet bij je?
4: 50.
0: Nee!
2: Dat is toch niet normaal? 50 onderbroeken!
0: Ik heb niet eens 50 onderbroeken.
2: Maar zeg, waar hou je dat vandaan,
0: man? Ja, ik denk dat ik...
4: 15 onderbroeken heb je in totaal.
0: 50, ja, zoiets.
4: 50.
2: Dat is een hoop.
0: Dat is een hoop, ja. Maar
2: Jan is dus wel een proper persoon.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar jij had dit gezien, Jan? Of hebben we wel dezelfde Jan aan de lijn?
5: Nou, we kwamen toevallig kwam ik het tegen, zeg maar.
0: Ah, ja. Nou, je krijgt een thermomok, man. Gefeliciteerd.
5: Nou, super.
0: Alsjeblieft, wat zien we? 50 onderbroeken. Ja, nou. Eventjes, wat betreft, we zijn er. Is dat vanavond niet weer op televisie?
2: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Leuk programma.

0: De jeugd van tegenwoordig. En Sterrenstof, ja, ik zat net even te snel te kijken. Staat hij ook niet in die 90's and Zero's lijst, deze Sterrenstof?
1: Lijkt me wel, toch?
0: Nee, ja, het ding is een beetje, hij is net niet oud genoeg.
2: Oh, serieus?
0: Hij is van 2010.
2: Dus dat mag. Ja.
0: Nee, dus dit is een tense. Dus deze staat er net niet in. Dit is precies de kwartje de verkeerde kant opgevallen voor de jeugd van tegenwoordig. Maar er staan wel heel veel andere leuke platen in. Later vanochtend, na 9 uur, ga je hem horen, die hele lijst hier. We moeten verderop in het programma even bellen met Helene Hendricks. Die gaat namelijk iets leuks doen vanuit haar tv-show die ze presenteert. Ja. Zij doet natuurlijk tegenwoordig de Staatsloterij-show. Ja. En wij hebben hier vorige week het kokerspel gespeeld.
1: Ja.
0: Maar Helene gaat dus ook iets samen met Staatsloterij gaat zij met die kokers doen. Ook een soort kokerspel, maar dan in een andere variant. Wat dat is, hoor je zo.
3: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
4: Ja, beautiful.
5: En als je een festivaletje pakt.
3: Uit de 90's en Zero's zijn nog steeds overal.
5: En je hoort ze allemaal in de 90's en Zero's top 538. De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
3: Zometeen vanaf 9 uur. 90's en
5: Zero's. Top 538.
6: Radio 538.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: bij Bol.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
15: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!

0: 18+. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
1: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
2: Mike!
1: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 21:30 op 6.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. 5 doden bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig in Miami. Dat schoot van de landingsbaan, raakte een paar voertuigen en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Er raakten ook 5 mensen gewond. Onder hen waren er een paar die vastkwamen te zitten in de voertuigen. In Duitsland moet de radicaal-rechtse partij AfD met andere partijen samenwerken om te kunnen regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de verkiezingen van gisteren behaalden ze een monsterzegen, maar geen absolute meerderheid. De Duitse Veiligheidsdienst ziet de AfD als extremistisch en een gevaar voor de democratie. En voor duizenden studenten in Utrecht lijkt het wel weer coronatijd. Ze volgen hun lessen voorlopig online. Een gebouw van de hogeschool is de komende weken dicht. Door een kapotte leiding is er waterschade en is ook de stroom uitgevallen. Het lukt de Utrechtse Hogeschool niet om de lessen te verplaatsen naar andere gebouwen. Dan nog het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Aan de kust wordt het ongeveer 22 graden. Landinwaarts wordt het een stukje warmer tot 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Dankjewel Flo. Dan de files. Waar staan ze, Rick? Zijn er 44. Begin op de N2 Leendeheide Batadorp bij afrit De Hocht, randweg N2 Zuid, 27 minuten. Dan de A16 Ridderkerk te Bresseplein bij de Van Brien Noordbrug, de hoofdrijbaan 21. En de laatste staat 50 Arnemos bij de Maasbrug, de vertraging 21 minuten.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf vanavond, elke werkdag om 7:55 bij Net5.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater.
10: Binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf vanavond, elke werkdag om 7:55 bij Net5.

0: Tech plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: 538. Zometeen vanaf 9 uur.
3: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
2: De 90's en zero's top

0: is
1: de 538 ochtendshow.
0: Om 7:11 op maandagmorgen. Nieuws vandaag. Kimi Antonelli heeft voor een sensatie gezorgd op Monza. De WK-leider won vanaf de 19e startplaats zijn thuisrace. En was daarmee de eerste Italiaan die dat deed sinds 1966. Max Verstappen die werd de derde, was daar blij mee. Maar over de snelheid van de auto is hij toch wat minder enthousiast.
2: Voor ons natuurlijk een goed resultaat. Maar ja, we zijn natuurlijk wel echt enorm traag op de rechte stukken. Is natuurlijk ook niks nieuws, dus dat weten we al langer.
3: Ja.
2: Maar ja, we hebben wel de snelste motor schijnbaar. Dus dit is niet te verklaren. Wij zijn natuurlijk een slak op het rechte stuk.
0: Een slak op het rechte stuk. Ja, zo zijn we natuurlijk, Max

0: kennen we hem eigenlijk niet, maar dat is hij wel even.
1: Slag Verstappen.
0: Ja. Dan het programma Make Up Your Mind, dat afgelopen weekend op televisie was. Een opvallende drag queen, namelijk de vader van Carrie ten Apel, Evert ten Apel.
2: Ik kon het gewoon niet geloven, bijna. En het ontroerde me ook direct, want ik dacht, ja, hoe cool is het dat je vader dit doet en dit durft.
3: Door jou ben ik hier.
4: Ik wist natuurlijk dat Carrie erbij zou zijn, anders had ik echt niet meegedaan. Want ik word nu door mijn vrienden steeds geplaagd of ik ook aan de Gay Pride mee ga doen en op de boot ga staan en zo met die kleding.
0: Ja, dat is een grote verrassing, ook voor Carrie.
1: Even 82, hè?
0: Ja. Zou je hem niet geven?
1: Voor je gevoel blijft even altijd 68 of
0: ja.
1: Zo.
0: Ja. Maar, ik vind het altijd heerlijk als je die stem hoort. Je bent
1: iconisch.
0: Ja, meteen
1: iconisch.
0: Herkenbaar. Ja, geweldig. Ja, en dan afgelopen vrijdagavond was het Live on the Beach op Scheveningen met een geweldig voorprogramma van Rick.
1: Ja. Ja, zo.
0: Ik was echt op de toppen van mijn kut.
1: Ja?
0: Je hebt daar gedraaid, hè?
1: Ja, was erg leuk.
0: Beetje het publiek opwarmen, toch?
1: Ja, nou... het was een harde wind, toch?
3: Ja, maar het was wel gelukkig droog.
1: Oh, fijn.
3: Maar het was soms wel inderdaad een harde wind.
0: Ja. En Anouk was een van de optredende artiesten.
3: Gewoon een bloedchagrijnig wijf.
1: Nou, weet je nu waarom je er niet aan mocht kondigen? Want jij mocht Anouk niet aankondigen, toch?
3: Ja, sterker nog, ik mocht helemaal niemand aankondigen.
1: Jij had gewoon de memo niet goed gelezen.
3: Ja, ik vind dat heel raar.
0: Want jij zou een beetje de algemene presentatie doen.
1: Wie had die dan in handen?
3: Dennis Wening.
0: Oh, die hebben ze op het laatste moment nog even aangehaakt.
1: Ja,
0: of,
1: ja.
3: Maar die had ook de memo niet gelezen.
1: Nou, Dennis Wening is ook
3: was
1: wel
3: echt heel slecht.
1: Iconische Hagenees.
3: Was heel slecht.
0: Was niet goed, nee?
3: Nee, was heel slecht.
0: Oh. Anouk, die had ook niet heel veel zin. Zo blijkt uit opnames die van Live on the Beach zijn gekomen.
1: Ja.
0: Want zij vertelt eigenlijk van ja, ik wilde liever het voorprogramma zijn, want dan ben ik op tijd thuis. Luister mij even mee.
5: Ben ik een goed voorprogramma voor vanavond? Hey, luister, is op mijn eigen verzoek hoor. Ik wil echt geen hoofdact meer zijn. Never. Ik ben te moe. Ik vind gewoon 9 uur max, dan wil ik gewoon naar huis. Sorry. Ik begrijp, het is een beetje jammer, want ik kan helemaal niks met licht. Ik heb geen eens lichtman meegenomen. Ik zweer het. Ik dacht september, super zonnig. Ik had niet verwacht dat het zo weird donker zou zijn. Dus ik zei, laat die lichtman maar thuis. Scheelt me weer geld.
0: Ja.
1: Is dit echt? Is dit showbiz in Nederland?
3: Maar weet je wat raar is? Daarna komt Somjeu en daarna die helden van Direct. Ja. Braken dat hele strand af.
0: Ja.
3: Ik denk, Anouk, blijf thuis.
0: Maar zij kan echt wel wat.
1: Maar deze zijn wel Nobody's Wife en zo.
3: Ja, als laatste.
0: Oh, toch wel. Ja. Okay.
1: En verder ook Girl.
3: Ja, nee.
1: Alle hits. Nee,
3: ze zingt fantastisch.
1: Ja. Ze heeft een hoop hits.
3: Ja, ze zijn fantastisch. Maar maak er, weet je, de mensen komen daar zo. Het is al niet al te best weer. Maak er wat van.
0: Maar dat deed ze niet dus.
3: Nee, absoluut niet.
0: Oh, wat zonde zeg.
6: Maar ze heeft toch wel een paar nieuwe concerten aangekondigd.
3: Ja, ze volgend jaar.
6: Dus ja, ze gaat wel op, maar echt puur omdat het moet.
0: Dat zegt ze ook
6: en
0: altijd.
6: Ik treed op
0: omdat ik geld wil verdienen.
1: Zij zegt voor mij, haar manager maakt altijd een soort jaarrekening wat ze nodig heeft. En nou ja, op basis daarvan geeft ze die concerten. En als ze dat geld bij elkaar heeft, dan gaat ze weer thuis zitten.
6: Huh. En ze heeft veel kosten met 4 kinderen. Veel in het buitenland.
1: Zes? Ja, die ene studeert in Amerika, toch?
0: Ja, ik dacht dat zijn redelijk grote... Manouk noemen ze het ook wel eens, toch? Omdat ze zoveel kinderen... Nou goed.

0: to break free. Queen in de 538 Show. Het is inmiddels 8 minuten voor 8:30. Afgelopen vrijdag in Bergen een grote feestavond.
1: Ja.
0: Bergen Live vond daar plaats.
1: Wie traden erop?
2: Wat zeg je?
1: Wie traden er op?
2: Nou, onder meer Funky. Dat is een instrumentale band. Maar ook Mai Tai bijvoorbeeld. Die was er ook. Dat was zaterdag dan.
0: Oh, dat is leuk.
2: Okay. Ja.
0: Maar even voor onze vrouw, die woont in Bergen. Dus vandaar dat we het erover hebben gehad afgelopen vrijdag. En jij had een speciale taak daar.
2: Ja, ik moest bijvoorbeeld de eerste band Funky aankondigen. En ook de hoofdact van vrijdagavond. Amsterdam Funk Orchestra.
0: Ja.
2: En ja, een klein beetje wat over mezelf.
3: Maar hoe waren ze bij jou gekomen? Was dat...
2: Nou ja, iemand uit de organisatie vond het hartstikke leuk dat ik dat dan doe. Omdat ik daar dan een beetje bekend ben. En ze hadden zoiets van, nou, vinden we leuk. Ja, ze doet iets met muziek. Je zit natuurlijk hier bij 538.
3: Een BB'er ben jij natuurlijk, een bekende Berger.
2: Vorig jaar deed Joep van het Hek het nog. Ja. Ik vond het wel...
3: Maar waarom Joep? Joep woont in Amsterdam, toch?
2: Ja, maar hij heeft ook een huis in Bergen. En volgens mij komt hij oorspronkelijk.
1: Wil je?
2: Dacht ik hoor, heeft hij daar op school gezeten vroeger. Okay. Vandaar, vorig jaar Joep van het Hek.
0: En hoe ging het?
2: Nou, ik vond het heel leuk om te doen. Alleen ja, het probleem was meer dat er helemaal geen publiek nog was.
3: Maar het was groots aangekondigd dat jij...
2: Misschien dachten mensen dan, nou, hoeven we nog niet te gaan.
4: Maar jij zegt geen publiek, maar hoeveel mensen...
3: Nou, mannetje of 300, 400.
4: 20, 30.
2: Echt heel sneu. Het was heel triest. En dat komt ook, er komen echt duizenden mensen op af. Maar ja, dat gaat pas lopen. Je gaat om 8:00. Ik moest dan om 8:00. Ja, ben je nog aan het eten? Dingen doen.
3: Het is redelijk prime time toch, 8:00?
4: 8:00 s'avonds?
2: Ja, nou ja, ze kwamen niet echt volop opdagen.
4: Oh, wat erg.
2: Dus dat was al een beetje verdrietig.
3: Oh ja.
2: Maar
3: ben je nog toegezongen? Want je was jarig.
4: Ja.
2: Ja, ik geloof wel eventjes. Ja, ze vond het nou niet echt. Eigenlijk niet. Maar ja, er stond toch ook bijna niemand. Dat is een beetje verdrietig.
0: Maar wat heb je gezegd? Wat waren je, weet je nog wat je ongeveer...
2: Ik heb dus een beetje verteld dat ik er nog maar 1,5 jaar woon. En ik heb verteld, ja, en mijn man Emiel. En ik ga binnenkort trouwen. En heel veel plezier vanavond. Ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren aan deze...
4: Goeie, die is goed, die zin. Ja. Dat is een goede zin.
2: Ja, toch?
3: Ja.
2: En ik voel me vereerd.
3: Ja.
2: En ga lekker genieten met z'n allen. Nou ja, dat.
3: Oké.
2: Okay. Ja, dat was
3: leuk
2: twee
3: toch?
2: Minuten.
0: Maar je hebt dus meerdere aankondigingen gedaan.
2: Nou, ik heb de hoofdact verteld en ik heb de eerste band dan vervolgens aangekondigd.
0: Oh ja.
2: Dat was het.
0: Oh, dat is wat je gedaan hebt.
2: Ja.
3: Een beetje vuurwerk of rook?
2: Nee,
3: of...
2: joh. Nee, dat was het.
0: En nou, luister even mee. Ik heb hier de opnames. Die zijn net door jouw liefstallige echtgenoot zijn ze deze kant op gestuurd. Ja. Luister even mee.
2: Wat ontzettend leuk dat ik de opening mag doen van Bergen Live. Ik voel me echt heel erg vereerd. Vooral omdat dit natuurlijk het allerleukste weekend van het jaar is. Ja, dat zie je maar aan het grote publiek wat er vanavond weer is. We gaan onwijs genieten dit weekend.
0: Nou, dat gaat best aardig.
2: Ja, het ging eigenlijk heel spontaan.
3: Jij kan zo de uitbarring doen in Amsterdam.
2: Ja.
3: Ik bedoel, naast Frits Sissing.
2: Ik was er eigenlijk ook wel blij mee, content. Jammer
3: had
2: dat
3: je het tekstje voor op dagje van, ik ga gewoon...
2: Ja, ik heb kop zitten stampen.
3: Oh, of serieus?
2: Ja, voorbereiding is natuurlijk 80%. Ja, dat doe ik dan wel.
3: Ja.
2: Ja.
0: Wacht even, wat zei je nou?
3: 80%.
0: Voorbereiding?
2: Dat denk ik, ja. Voorbereiding, dat zat ik zo in.
0: Voorbereiding is 80%.
2: Ja, toch?
3: 80 is prachtig.
2: Ja. Ja. Nou, ik denk wel dat dat een groot deel uitmaakt van het slagen van je praatje.
0: Ja, precies. Okay.
2: Toch?
0: Ja, nee, ik...
4: Daar gaan we je nog regelmatig aan herinneren.
2: Nou, het is heel flauw dat jullie dit
0: doen. Ja, we plagen je een beetje. Maar goed gedaan, Flo. Dus leuk. Ja. Hey, we hebben de smulschijf nog helemaal niet met je gedeeld voor vanochtend. En we moeten een beetje opschieten.
3: Nieuwe week, nieuwe ronde.
0: Ja, en we kunnen na 9:00 kunnen we hem natuurlijk niet meer draaien.
3: Oh shit.
0: Ja, want dan zitten we vol in de 90's en zeros. Maar we hebben een leuke smulschijf, denk ik, deze week.
3: Elke week, toch?
0: Ja, we hebben elke week hebben we leuke
3: smulschijf. Ik heb nog geen ene smulschijf. Dat ik dacht, nou, wat is dit voor flutweek?
0: Nee, het zijn eigenlijk altijd wel leuke liedjes. Wij hebben nu gekozen voor een opname uit het programma Beste Zangers. Maar niet van afgelopen week.
3: Ja.
0: Afgelopen zaterdag stonden de nummers van Yves Berendsen stonden centraal.
3: Maar je hebt dit komt uit de Clouseau-week.
0: Dit is de Clouseau-aflevering. En daar zat één optreden in. Dat, ja, ik vond het te gek. Hij deed het liedje, Yves Berends heb ik het dan over, Verlangen van Clouseau. En daar had hij een nieuwe versie van gemaakt. Maar ik vind met zijn stem en dat liedje dat al echt geweldig is... Ik denk een hele leuke smulschijf deze week. Verlangen!
5: En dit is de nieuwe smulschijf.

0: de beste zangers verlangen. Eigenlijk een liedje van Clouseau. Ik geloof dat Quincy het ook gedaan heeft, maar dit is dan de versie van Yves. 8:30 exact. En Florentien zit klaar met het laatste nieuws.
1: Kunnen we straks nog wel naar Ameland? Nou, dat is de vraag. Vertel ik zo wat meer over.
0: En we spreken Helen Hendricks. Die heeft leuk nieuws. Kun je 30.000 euro opleveren.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538.

0: je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
2: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 15.000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zeven.
4: Oh, wat een geld.
6: 15.000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
10: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
15: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
14: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Ja, goedemorgen. Vanochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder vandaag flink wat zon. Aan zee worden 23 graden. In het binnenland kan de temperatuur oplopen vandaag tot 29 graden. Daar wordt nog even barbecuen vanavond.
11: Heerlijk.
10: Waar staan de files, Rick?
11: Op de weg begin op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Amersfoort-Noord 26 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam 26. En de laatste is de A12 Utrecht-Den Haag bij Noodorp 23 minuten.
10: Het is 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Na een enorme verkiezingswinst in de deelstaat Sachsen-Anhalt moet de radicaalrechtse AfD op zoek naar partijen om mee te regeren. Dat wil bijna niemand en de AfD heeft net geen meerderheid behaald. Veel grote bedrijven boeken minder zakelijke vluchten. Natuur en Milieu heeft dat uitgezocht en de CO2-uitstoot is flink omlaag gegaan bij de tientallen bedrijven die meededen aan het onderzoek. En de Nederlandse Claimstichting eist dat Snapchat veiliger wordt voor kinderen en minder verslavend en begint daarom een rechtszaak. Een paar maanden terug werd Snapchat ook al aangeklaagd in ons land. Ja, het baggerwerk om de vaarroute naar Ameland open te houden heeft in 15 jaar tijd ruim 58 miljoen euro gekost. En het is de vraag hoe lang de vaargul nog begaanbaar blijft. Want er moet inmiddels bijna continu gebaggerd worden. Nou, alleen zo kan die veerboot blijven varen. Dus best wel moeilijk gaat dat allemaal. En dit jaar wordt zeker 3,5 miljoen uitgegeven. Kan nog stijgen naar zelfs 6 miljoen. En sinds enkele jaren varen de veerboten ook niet zo vaak meer. Niet meer om het uur, maar nu om de 75 minuten. Dus het wordt al lastiger om naar Ameland te gaan. Ja, en dan kijken ze naar nieuwe concepten zoals hovercrafts en luchtverbindingen. Maar die zijn allemaal afgeschoten tot nu toe.
10: Ja.
12: En dan kun je ook nog de aanmeerplekken verschuiven. Ja, ja. Maar ook dat gaat dan weer voor heel veel bezwaren zorgen. En daar hebben ze ook nog helemaal niet, zijn ze daarmee bezig. Dus het is nog best wel spannend allemaal.
10: Maar dan kun je straks gewoon helemaal niet meer naar Ameland.
12: Nou ja, er is ook een baggerplafond. Dus weet je wel dat je maar maximaal hoeveelheid slip en zand en zo kan mag weghalen. Dus ook daar hebben ze rekening mee te houden.
11: vind het alles wel dus mooi als je met de veerboot vaart.
12: Ja. Ja.
11: Het is echt, weet je, één uur ligt er gewoon, is er geen water. En een paar uur later is het een paar meter hoog.
10: Ja.
11: Is dat mooi?
10: Ja, nee, zeker.
11: Zijn er getijden, hè?
10: Oh, ja. Is dat het?
11: Ja. Oh, ik leg het jullie even uit.
10: Ja, nee, heel fijn.
11: Ja.
12: Een deelnemer dan van de Griekse variant van Expeditie Robinson... die klaagt de makers aan voor een bedrag van zelfs 86 miljoen. Hij werd namelijk tijdens het speervissen overvaren door een toeristenboot. En daarbij verloor hij zijn been.
11: Zo.
12: Ja, en volgens Amerikaanse media eist hij zoveel geld... omdat de productie voor best wel weinig heeft gedaan voor hem. Geen veiligheidsmaatregelen. Geen bijvoorbeeld zo'n lijnspannen waar je mag speervissen en mag vissen... Ja. Waar die boten niet mogen komen.
10: Ja.
12: En ook heel weinig nazorg. Dus hij is boos. En dat snap ik ook wel.
10: Ja, als je je been moet missen door een tv-programma... ik denk wel dat je dan een beetje kwaad bent.
13: Maar nee, maar jij hebt meegedaan met de Expeditie Robinson. Ik denk dat je een contract ondertekent... waarbij de producent van alles gevrijwaard is.
12: Ja, je moet wel echt contracten ondertekenen.
13: Maar heb jij alles doorgelezen? Elk puntje van, joh, wat als je een slangenbeet... en mosselvergiftiging en...
12: Ja, ik heb wel alles doorgelezen. Maar ik moet wel zeggen... je wordt 4 keer per dag medisch gecheckt.
11: Ja. 4 keer?
12: 4 keer per dag. Als je opstaat en zeker als je al wat hebt. Ik had een hoog bloeddruk, weet je wel. Dan word je extra gecheckt. Er is ook bij de proeven... daar kan natuurlijk van alles gebeuren. Die grote stellages wordt heel duidelijk. Want je denkt altijd, het wordt even uitgelegd op televisie. Nou ja, dan denk je als kijker van, snap je geen hol van. Maar daarna ga je dus met de hele groep buiten de camera's om. Ja. Nog heel langzaam die proef door. Van, heb je vragen? Kijk voor dit balkje uit, want daar kan je aan beschadigen of aan bezeren. Dus ja, ze doen wel heel veel aan veiligheid, moet ik zeggen hoor.
10: Maar het klinkt mij, ik bedoel, je zit er op een onbewoond eiland en dat er dan opeens een toeristenboot langs vaart.
12: Ik heb ze niet gezien. Nee. Dus ik vind het ook opvallend. En deze expeditie is in de Dominicaanse Republiek opgenomen. Dus ja, dat is een heel ander land. Ik weet ook niet hoe het er daar aan toe gaat.
10: Want waar zat jij?
12: Ik zat in...
13: Maleisië, toch?
12: Ja, Maleisië. De grens met Indonesië. En wij... Ik heb echt helemaal geen toeristenboot gezien.
10: Nee, lijkt me ook echt heel frustrerend.
12: In de buurt.
10: Dat je daar van de honger bijna omkomt... en dat je zo'n boot voorbij ziet gaan.
13: Want het is toch ook zo... jullie doen... Nederland doet dan het 1 uur de proef... en dan Denemarken komt 2 uur later, toch? Dat is, iedereen zit er op een stukje van het eiland.
12: Ik geloof dat er per keer... zitten er ongeveer 3 landen tegelijk. Okay. En die zitten natuurlijk allemaal verdeeld. Maar we hebben wel eens dat we aankwamen... en dat we de Grieken... Nee, dit waren de Denen trouwens. Ja. Die zagen we net weglopen.
10: Oh ja.
12: En dan moet natuurlijk die hele proef weer mooi gemaakt worden.
10: Ja, ja.
13: Het strand aanhangen.
10: Bosje vervangen worden van eilandraad naar eilandraad.
12: Ja. Dus dat hebben we wel gezien. En je vaart elke keer. Als je naar een proef gaat, moet je minimaal 1,5 uur varen.
11: Ja.
12: En dan zie je in de verte wel een hotelletje. En dan zitten we allemaal wel zo te kijken. Die hebben we lekker te eten.
13: Maar dan geef je die kapitein toch een tientje.
12: Sommigen hadden geld meegesmokkeld, maar dat heeft niet geholpen.
10: Tot zover even het nieuws. Zometeen hier contact met collega Helene Hendricks... die van de Staatsloterijshow, weet je wel. Die heeft zometeen leuk nieuws met ons te delen. En dat is lucratief.

0: Daidai van Burna Boy en Shakira om 12:09.
1: Mag ik nog even puur een consumentenvraagje stellen?
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Alles mag.
1: Ik heb kinderen die sporten elk weekend. Ja. En er is niks zo erg als stinkende sportschoenen.
0: Oh.
1: Die gaan op een gegeven moment... Rick weet dat denk ik ook wel. Ja. Daar komt zo'n zure...
3: Ja, heel vies.
1: Je krijgt op een gegeven moment...
2: Je krijgt de lucht er niet uit.
1: Nat en zuur. Ja. En nu dacht ik word...
2: Gaat het nog steeds over de schoenen?
1: Ja, het gaat nog steeds over de schoenen. Ik word de hele tijd gespamd met van die... met zo'n apparaat waar die schoenen op kan zetten. Om te drogen.
2: Ja.
1: En nu dacht ik van, ik zit op zo'n kantelpunt. Ga ik het bestellen, ga ik het niet bestellen?
2: Wat kost het apparaat?
1: Nou, je hebt verschillende. Je hebt ze van 4 tientjes en je hebt ze van 100 piek.
2: Zo.
1: En toen dacht ik van, joh, zou er iemand zijn die ervaring heeft met zo'n ding? Of het werkt. Want op een gegeven moment die schoenen. Ja, we gaan ook een natte seizoen weer in. Ja,
2: absoluut.
1: Ja. Trainen ze op vrijdag, moeten ze op zaterdag weer spelen. Weet je wel?
2: Dus op zaterdag of vrijdagavond zijn die
1: schoenen zeiknat.
2: Ja, en dan moet je ideaal als feunen.
1: Feunen?
2: Ja, denk
1: je houden de Dyson Airwrap.
2: Nee, maar ik deed de feun erin.
0: Ja, dat is het.
1: Maar je hebt nu dus, en dat heb je eigenlijk bij het skiën ook.
3: Ja.
1: Als je, laat maar zeggen, gaat skiën, dan heb je vaak in je hotel of bij je huis heb je zo'n kast met van die stokken. En dan douw je je schoenen op. En de volgende ochtend, als het goed is,
0: zijn ze droog.
1: Dit is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Ja. Maar volgens mij zijn de meningen redelijk verdeeld.
0: Maar ik zie het filmpje wel eens voorbij komen. En dan zegt hij ook, volgens mij, er zijn er al 140.000 verkocht of zo. Dus dan zouden er dus een hoop mensen moeten zijn die hem hebben.
3: Maar geeft hij ook een soort geurtje af? Dan?
1: Ik zou het niet weten. Nee, ik ga er eigenlijk alleen vanuit dat het
3: droog.
1: De geur komt, denk ik, uit het feit dat die schoenen niet goed droog worden, want die worden 3-4 keer per week gebruikt.
0: Ja.
1: Dus dat het uiteindelijk dat zweet, dat trekt erin van die gasten. En dat het dan je hele gang die beurt ernaar. Maar het is echt een zure.
3: Ja.
1: Een zure start. Dus ik dacht van, zal ik nou wel zo'n ding voor het seizoen aanschaffen of niet?
0: Dus of jij even, als je zo'n ding hebt, laat even weten of het werkt. Want het kan natuurlijk ook, er zijn wel meer dingen aangeprezen via...
1: Ja, je ziet wel eens op Instagram dat je denkt van, oh, leuk, weet je wel. Maar dan lijkt dat je denkt van, wat een troep.
0: Heb jij zo'n ding? Laat even weten via 0909-3058 of via de app of het werkt.
1: Ja.
0: Of Niels over moet gaan tot aanschaffen van
1: ik
0: zo'n
1: ding. Ik ben benieuwd, heet eigenlijk... Een schoenendroger?
0: Ja, zo zou ik het noemen. Zo zou ik het noemen. Nou, laat me even weten. Dit is another.

0: 64 Ultra.
1: Nou, talk to you.
2: Ik geloof best dat er 140.000 van die dingen in omloop zijn. Als ik zie in een reactie.
1: Niet zo. Er zijn ook mensen die dingen in huis hebben, dus blijkbaar.
3: Ja.
1: Hij heet overigens, zover zijn we, de Shoe Fresh.
3: De Shoe Fresh.
1: Zo heet hij.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja. En wij hebben Annemarie uit Voorschoten aan de telefoon. Goedemorgen, Annemarie.
2: Oh, als Annemarie er is.
4: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, jij hoorde even dit vraagstuk of het de moeite waard is om zo'n apparaat aan te schaffen. Jij bent een trotse bezitter.
4: Ja. Ja, ik ben sinds 8 jaar de trotse bezitter van een Shoe Fresh.
1: Zo.
4: Ja, en nog altijd dezelfde, het eerste die ik ooit aangeschaft heb.
3: Oh, ja. Goed jaar.
4: En het is fantastisch. Het is, ik heb drie sportende kinderen.
2: Ja, dat wilde ik wel zeggen. Het is wel voor sportende kinderen.
4: Zeker, maar ook je eigen schoenen als ze nat zijn. Het is fantastisch. Hij staat in de schuur en je zet die schoenen erop. En met een bepaald soort ozon wordt het zeg maar gereinigd. En een soort desinfectieproces. Ja, ja, het is echt fantastisch. Ik heb hem aan heel veel vriendinnen al aanbevolen en die hebben hem aangeschaft. Dus bij twijfel.
2: Want je bent ook echt van die zure lucht
3: die stinken,
2: gaat eruit.
3: Die stinken.
4: Ja. Hij droogt ze en een bepaald desinfectieproces wat... de oorzaak daarvan wegneemt, zeg maar.
2: Oké. De Shoe Fresh.
1: Ja. Wat kost zo'n ding?
4: De Shoe Fresh. Jeetje, het is rond de 100, 150 euro zo'n beetje.
1: Oh, dat is een
4: professionele. Okay. Hier moet je niet op bezuinigen.
2: Nee.
1: Jij hebt er één. En want hoe lang duurt het voor je schoenen?
2: Goeie consumentenvraag.
1: Ja, ik ben even benieuwd. Hoe lang duurt het?
2: Hoe lang duurt een paar schoenen?
4: Volgens mij zo'n ding wel een half uur, drie kwartier bezig.
1: Van me mee?
4: Ja.
2: Ik dacht een nacht of zo dat je dat erop moest
4: laten staan. Nee. Het ligt er natuurlijk aan hoe nat je schoenen zijn.
2: Ja,
4: maar...
2: dat is waar.
4: Ja.
2: Oké,
1: nou dankjewel. Ik hoor hier een tevreden klant, dat is fijn. Volgens mij kun je rustig overgaan tot aanschaf.
2: Ja. Als dit zo enthousiast is.
5: Handig hoor.
1: En ik moet zeggen, in de app is iedereen ook wel...
2: ook allemaal enthousiast?
1: Enthousiast, okay. Ja, wel wat mensen die ook zeggen van als je echt van die stinkende schoenen af wil, dan moet je voor leer gaan in plaats van plastic.
2: Of je kinderen eruit gooien.
1: Ja, dat is ook een optie.
3: Ik zou voor optie 2 gaan.
1: Zometeen gaan wij verder met, of eigenlijk van start. We gaan verder met de ochtendshow, maar we gaan van start met de 90's en zelfs tot 538. Elke ochtend om 9 uur trappen we de lijst weer verder aan. We gaan zo meteen los dus met nummer 538. En welke plaat je dan zo meteen hoort uit de 90's en de Zero's? Luister even mee.
6: Zometeen in de 90's en Zero's top 5.

0: thuis.
1: Bij Radio 538.
0: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
1: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
0: Thuis.
1: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
3: Van Maarten.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: De

Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
8: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Thuisbatterij,
13: einde salderingsregeling,
14: terugleverkosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf. En voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: 538 Nieuws.
20: 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Oud-premier Mark Rutte wordt vanmorgen voor de tweede keer gehoord door de coronacommissie. Die houdt zich in de laatste week vooral bezig met wat er geleerd kan worden van de coronatijd. En ook, onder meer, toenmalig zorgminister Ernst Kuipers mag zijn verhaal doen. Hij is woensdag aan de beurt. Goed nieuws voor een bedrijf in Brabant dat eindelijk toestemming heeft gekregen om auto's te maken die kunnen vliegen. De vergunningen zijn binnen en er zijn al 250 besteld, onder andere door de brandweer. De vliegende auto's hebben iets weg van een helikopter en zouden over 1,5 jaar de lucht in kunnen. En grote bedrijven vliegen na corona een stuk minder. Volgens Natuur en Milieu daalde de uitstoot van zakelijke vluchten bij 29 onderzochte bedrijven met ruim 1/3. Er zijn ook bedrijven die er niks over willen zeggen, terwijl dat eigenlijk wel moet. Dan het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Aan de kust wordt het 22 graden en landinwaarts, daar wordt het een stukje warmer, tot 28 graden zelfs. Tot zover het nieuws op Radio 538.
22: Dankjewel Flo, dan naar de files. Ja. Ik waar staan ze?
23: Begin op A4, Den Haag Amsterdam bij Hoogmade, 14 minuten vertraging. A9, Alkmaar Amstelveen bij Raasdorp, 16 minuten. En de laatste is de A58, Breda Eindhoven bij Moergestel, de vertraging 20 minuten.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
25: Bij
0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus, gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
20: Dames en heren, de daluren beginnen.
25: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
26: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
27: Gekozen door jou.
26: De 90's en Zero's top 538.
27: De 538 ochtendshow.
28: Ja, goedemorgen. We gaan 20 jaar popmuziek in deze lijst behandelen. De 90's en Zero's top 538. Met op nummer 538 Supermoon.
27: 538.

0: The Backstreet Boys. Oh, wat lekker zeg. Larger than life.
1: 90's and zeros.
2: Top 538.
0: Op nummer 537. 7 keer gaan we de Backstreet Boys horen in deze lijst. En de hoogste notering van dit gezelschap staat in de top 10.
3: Zo. Nee, joh.
0: Ja, dus we weten nog niet welke plaat het is. Want de top 10 is nog eventjes geheim.
3: Ja, heel benieuwd.
0: Daarvoor hoorde je Supermode, Tell Me Why, de plaats van Bronski Beat, die Supermode in een nieuw jasje stak en er in 2006 een grote hit mee scoorde. De hekken sluiten op 538, maar ze staan erin. En dat is het belangrijkste. Ja, deze hele week vanaf 9 uur iedere ochtend de 90's en Zero's top 1000 op 538. Sorry, top 538 op 538. 538 liedjes uit die 20 jaar popmuziek. Nou, je gaat eventjes terug in de tijd, herinneringen ophalen. En we moeten even terugblikken op afgelopen weekend. Want toen was de staatsloterij weer op televisie. Gepresenteerd door Helene Hendricks. Helene, goedemorgen.
4: Ja, ja, dacht je al dat middag was?
0: Ja, nou, ik ga graag snel, maar zo snel. Maar hoe is het?
4: Ja, goed. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, gaat goed?
0: Ja,
4: ja, zeker. Net natuurlijk gisteravond Oranje Zondag gehad. En dan is het eventjes laat naar huis. Maar... Gewoon weer fris op, hoor.
0: Ja, ja, een druk weekend wat dat betreft. Want afgelopen zaterdag natuurlijk ook de staatsloterijshow weer op tv. Dat is leuk om te doen, hè?
4: Ja. Ach, ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk om te doen. Er zijn zoveel leuke sportieve elementen. En er wordt zoveel gevraagd van onze kandidaten. Ja, dat is gewoon een feestje om daarbij te mogen zijn.
0: Ja. Is er iets anders dit seizoen dan vorig seizoen?
4: Ja, het hele beginparcours, dat is eruit gesloopt. Daar hebben we iets anders voor teruggedaan.
0: Ja.
4: Want je luistert natuurlijk altijd naar, als je zo'n eerste reeks hebt gedaan... Nou, wat zijn een beetje de kritieken, wat zijn de aandachtspunten? Nou, dan pas je wel wat dingen op aan. Dus dat hebben wij ook gedaan. En daar moet je ook nooit doof voor zijn.
0: Nee.
4: Dus dat maakt het allemaal ietsje sneller.
0: Oké, bellen we nu trouwens met de camper eigenlijk? Want ja, we hadden hier natuurlijk van de week op de achtergrond al even in de uitzending... toen we Merel spraken.
4: Nou, ik zou even vertellen, ik heb vannacht niet in de camper geslapen. Ik vond afgelopen week op het industriegebied, op het industrieterrein, vond ik wel even voldoende voor die week. Dus ik sla even over. Maar nee, ja, ik hou wel van in de camper slapen. Vind ik hartstikke leuk. Met de camper op vakantie gaan, ook leuk. Maar dat is niet gebeurd deze zomer.
0: Een kampeerder ben jij dus?
4: Ja, ik ben wel een kampeer. Nou, ik vind eigenlijk alles wel leuk, hoor. Dus je kunt me ook in een hotel stoppen. Maar een camper is natuurlijk wel heel fijn, hè.
0: Ja.
4: Dat je eigen spulletjes bij je hebt. Of je nou een caravan hebt of een camper. Maar dat is wel echt lekker.
0: Ja. Hé, daar bellen we je niet over.
3: Oh.
0: Er is namelijk voor onze luisteraars ook, iedereen in Nederland eigenlijk, een ontzettend leuke actie waarmee 30.000 euro te
3: verdienen
0: valt.
3: Zo, wel ja.
4: Hatsee, vindtekoken.com.
0: Oh, ja. Hoe werkt dat? Wat is het idee?
4: Nou, wat wij gaan doen is, wij gaan 100 kokers verstoppen door heel Nederland. En als jij een koker vindt, een koker van staatsloterij, dan win jij sowieso 300 euro. En dat is belastingvrij. Dus je hebt gewoon 300 euro in je handen. Nou, dan doe je ook nog eens mee als je een koker wint aan de hoofdprijs. En de hoofdprijs is 30.000 euro belastingvrij.
0: Hallo,
4: nou, dat zijn natuurlijk hartstikke mooie bedragen. En het is een leuk spel. Ik bedoel, het is wel eens eerder geweest, hè, dat mensen op zoek gingen naar spulletjes. Of dat nou een speelgoeddingetje was of een koker. Nou, dat is gewoon heel leuk. En mensen die kunnen allerlei aanwijzingen vinden op vindtekoker.com. En daar zie je ook een digitale kaart. En dan kun je dus op zoek gaan. Dat is al spannend op zich, maar als je hem dan vindt... Dat is een lekker gevoel, hoor.
0: En hoeveel van die kokers liggen er in Nederland dan?
4: 100 kokers. En die worden verstopt door allerlei verschillende mensen, door influencers. Ik ga er ook even stoppen. Volgens mij gaan jullie er ook even stoppen.
0: Nou, sterker nog, dat hebben wij in principe al gedaan. Ja, je kan. Het is wel leuk als je bij ons op de socials kijkt, op het 538 Ochtendshow. Dan zie je de eerste aanwijzing van waar die koker zou kunnen liggen.
3: Oh.
4: En weet je wat het mooie is? Nou, denken mensen, want wij zitten natuurlijk met z'n allen in Hilversum. Hoewel ik woon in Breda. Maar die kokers liggen natuurlijk door het hele land. Hè. Dus het is niet zo dat 100 kokers.
3: Nee.
4: In rondom Hilversum liggen.
0: Nee, wij hebben er ook een stukje voor moeten rijden. Moet
3: zeker.
0: Ja. Dus,
4: ja. Kerkraden of niet? Moest u naar Kerkraden?
0: Nee. maar dat had zomaar gekund. maar op vindtekoker.com, daar kun je dus al die aanwijzingen bij elkaar vinden. En dan kun je ook zien of de koker al gevonden is of niet.
4: Ja, want dat is wel handig, want anders zit je voor niks te zoeken.
0: Ja,
4: dat is ook zonde, hè? Zonde van de tijd.
0: Ja.
4: Ja, dus daar moet je echt eventjes naartoe surfen en dan vind je alle aanwijzingen.
0: Nou, hartstikke leuk. Mocht je vandaag tijd hebben, of morgen, of nou ja, ergens deze week... en je hebt zin om op zoek te gaan naar een van die kokers... kijk dan even op vindtekoker.com, doe mee en win met een beetje geluk 30.000 euro.
3: Zo.
0: Ja, hallo.
4: Lekker, hè? Echt lekker.
0: En jij gaat zo op pad om er ook een te verstoppen, dus?
4: Ja, ik heb hem al verstopt. Ik ga daar even de camper wassen.
5: Oh. Was jij je camper
4: als je met Merel in de camper slaapt, dan moet hij daarna wel gewassen worden.
0: Oh ja, is dat zo erg, ja? Ja. Nou, wij gaan lekker op kokers jagen. Helene, mooie dag vandaag en we spreken je snel weer.
4: Dankjewel.
0: Hoi, Helene Hendricks over Vind de Koker. Nogmaals, vindtekoker.com. Daar vind je alle informatie. En 30.000 euro. Ja, het is een lekker bedrag.
5: Zo.
0: Het is een heel fijn geldbedrag. En die koker die wij hebben verstopt, dat is ook wel echt een leuk plekje om even te gaan kijken. Sowieso leuk om te zijn. 17 over 9 in de ochtendshow van 538. De 90's en Zero's top 538. Met 538 hits uit de jaren 90 en de jaren 0. En dan mag deze niet ontbreken, die hoort erin en hij staat er ook in. Dit liedje van Melee, Built to Last.

0: Ja, die hadden heel goed naar Keane geluisterd. Heel veel mensen dachten ook toen deze plaat uitkwam, nou, dat moet een nieuwe single van Keane zijn, maar het bleek Melee te zijn. 536 in de 90s en Zero's top 538. In 2007 waren zij de hitparades, daar waren ze te horen. En het leuke is dat zij destijds ook op 538 Koninginnedag toen nog...
1: Zijn ze daar nog geweest?
0: Daar zijn zij geweest, ja.
1: Op Museumplein.
0: Ja, op Museumplein.
1: En toen hebben ze gezegd... We trekken de vergunning in.
0: Ja, toen,
1: dit doen we niet meer.
0: Dat was de druppel. Hey, wij spelen zo meteen begin de dag met een mooi bedrag. Je weet dat daar €538 te verdienen is. Want dat is de hoofdprijs bij ons op het prijzenrad. En de stem vandaag, daar moet ik wel eventjes een beetje voor waarschuwen.
1: Ja, makkelijk?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, het is een hele moeilijke stem, denk ik. Ik vraag me af of voor onze
1: luisteraar... Of iemand het gaat raden.
0: Het is een hij en dit is de stem.
2: Ik had verwacht dat jij in Amerika zou zitten.
1: Oh, ja.
3: Hè?
1: Ja. Ik denk als je hem nog twee keer hoort dat je echt wel weet.
0: Ja, ik vond het wel lastig.
2: Ik had verwacht dat jij in Amerika zou zitten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. 0909-3058 voor deze stem.
2: Ik had verwacht dat jij in Amerika zou zitten.
0: 0909-3058. Als jij denkt te weten wie je daar hebt gehoord, dan zou ik zeker even bellen. Want er valt hier dus een mooi geldbedrag te verdienen. In begin de dag met een mooi bedrag.
4: Top 538.
0: Wat een leuke lijst en wat een fijne liedjes hebben we nu al gehad. En dan zijn we nog maar net begonnen. Nummer 535, Lauryn Hill en Bob Marley. Een mooie samenwerking. Turn your lights.

0: Here, Lights Down Low. Lauryn Hill en Bob Marley. Ik zei een mooie samenwerking. Maar er was natuurlijk één die samenwerkte met de ander. De ander
1: was een tapie, toch?
0: Ja, de ander kon helaas niet meer. Want die was al een periode niet meer. Maar het is fijn dat heel veel van die opnames van Bob Marley bewaard zijn gebleven.
1: Te gek.
2: Op deze manier. Zijn die in rook opgegaan?
1: Nee.
0: wij hebben net deze stem laten horen.
3: Ik had verwacht dat jij in Amerika zou zitten.
0: Dat is de stem voor Begin de Dag met een Mooi Bedrag. Zou iemand het weten?

0: gaat er zometeen vandoor met 538 euro. Tenminste, als ze Florentine een klein beetje de best doet. Maar dat ga je doen vandaag, toch?
1: Ja, ik ga aan de andere kant staan. Ik denk dat helpt.
0: Oh, nee. Nou, je zegt, je staat helemaal aan de andere kant van het rad. Is dat een nieuwe tactiek?
1: Nou ja, dat gaan we zien.
0: Ja. Wij hebben Robert aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Robert.
0: Hey, dag Robert. Wie is dit?
3: Ik had verwacht dat jij in Amerika zou zitten.
0: Ja.
2: Ik denk dat het Robert Rodenburg is.
0: Robert Rodenburg.
3: De interviewer, dus influencer.
0: Ja, ja. Hij is het niet.
2: Oh. Oké, helaas.
0: Maar een dappere poging, zeker.
4: Het is toch meer een soort nieuwsuurachtig. Want er is iemand verbaasd dat hij daar is. Want hij verwacht dat hij in Amerika zat.
0: Ja, dat zegt hij, hè? Ja. Ja. Sascha, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wie zoeken wij vandaag?
5: Ik denk Johnny de Mol.
0: Johnny de Mol, hey, dat is een...
3: Ik had verwacht dat jij in Amerika zou zitten.
4: Ja, zo van Raymond Mens bijvoorbeeld. Ja. Van, hey, je bent hier aan de tafel, maar ik had verwacht.
0: Ja. Ja. Nee, het is niet goed.
5: Oh, helaas.
0: Ja, nou, goed geprobeerd.
4: Ja.
0: Ruud, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wie is vandaag de stem?
6: Ja, het zal wel over Raymond Mens gaan, maar het zal Sam van Rooyen.
0: Sam van Rooyen?
4: Van Ziggo. Ziggo Sport.
6: Ja.
0: Ja, en SBS heeft hij natuurlijk...
4: Al van de zomer natuurlijk met het WK.
0: Ja, daar had hij elke dag een programma. En ja, vooral bekend ook als de zoon van.
4: Natuurlijk, alleen. Ja. Helene
0: van Rooyen.
3: Ik had verwacht dat jij in Amerika zou zitten.
0: Het is helemaal goed.
4: Nou, ik vind het heel knap.
0: Ja, ik vind het ook knap, hoor. Maar het is inderdaad Sam van Rooyen, Ruud.
6: Ja, mooi.
0: Ja, goed gehoord.
7: Ziet er goed uit, zeg. Hij deze draaien.
0: Florentine heeft vanaf de andere kant gedraaid.
7: Ja.
0: Een nieuwe manier van draaien. En is dat dan een goede manier van draaien?
1: Een hele goede manier. 538 euro.
6: Kijk.
1: Nou, dit is een fantastische uitvinding.
0: Nou, dit is... jij hebt gewoon het rad gekraakt, denk ik, Flo. Je weet nu hoe het moet. Ja, Ruud, wat ga je doen met dat geld?
7: Jeetje, Mia.
6: Oeh, dat weet ik niet.
0: Was je voor iets...
6: Ik had over nadenken.
0: Je niet...
6: Ik had niet verwacht dat hij nou weer zo hoog zou komen.
7: En wij ook niet.
0: Nee, maar het is gewoon gelukt. Dus veel plezier met de centjes dan.
6: Ja, helemaal goed. Super, dank
0: je
6: wel.
0: We maken het aan je over en wensen jou een hele mooie dag vandaag.
6: Helemaal goed, dank je wel.
0: Oké, en dan zometeen hier na het nieuws. Verder met de 90s en Zero's top 538. We gaan de nummer 534 beluisteren. En daar staat een liedje van Cascada. 90s en
8: Zero's. Top 538.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
14: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
16: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today. Met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf vanavond, elke werkdag om 7:05 bij Net 5.
17: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
18: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand. Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Mama.
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Ja, goedemorgen. Vanochtend in het noorden nog kans op een bui. Verder flink wat zon vandaag. Aan zee worden 23 graden. In het binnenland kan het oplopen tot 29 graden. De files, ja, Rick, waar staan ze?
11: 1 file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. 19 minuten.
10: 6 minuten over 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een Nederlandse claimstichting sleept Snapchat voor de rechter omdat de app verslavend zou zijn voor kinderen. Het automatisch starten van filmpjes zou je moeten kunnen uitzetten. Snapchat zou er niks aan willen doen. En het Rode Kruis waarschuwt voor de moeilijke hulpverlening in Gaza. Israël houdt vrachtwagens tegen en daardoor waren er vorige maand veel minder hulpgoederen dan er nodig zijn. Ziekenhuizen hebben grote tekorten. En bij FC Barcelona nemen ze extra maatregelen vanwege de thuiswedstrijd tegen Feyenoord overmorgen in de Champions League. Alle tickets staan op naam, zodat er dus kan worden gecheckt of er geen Feyenoord-aanhangers tussen de Barça-fans zitten.
10: We hebben ze bij elkaar opgeteld, de hits uit de jaren 90 en die uit de Zero's. We hebben er een mooie lijst van gemaakt. Jij stelde hem samen en deze week hoor je hem.
13: 534.
10: Cascada.

0: Something Happened on the Way to Heaven. Een van de twee noteringen voor Phil Collins in deze lijst. En daarmee is het 14 minuten voor 10 uur geworden. En hebben wij eventjes een telefoontje te plegen. Met niemand minder dan Albert Verlinden. Dat heeft alles te maken met het gesprek dat wij vorige week met hem voerden. En toen kwamen we eigenlijk een beetje spontaan op het idee om misschien maar eens wat vaker met Albert te bellen en zijn mening te peilen als het gaat om zaken die het nieuws beheersen. Dus wij dachten, misschien is het wel leuk om dan het item
1: Wat zal Albert Verlinden ervan vinden?
0: Te noemen. Ja. Albert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat zou Albert Verlinden ervan vinden?
2: Ja, iedereen zit nu trillend voor de radio. Ja, om het gaat niet zeggen.
0: En wat vindt Albert daar dan van? Ja. Toch een beetje het geweten van Nederland.
2: Ja, zo is het. Je zult ermee getrouwd zijn, zeggen we thuis altijd. Maar dat heb je.
0: Hey, maar Albert, ik bedoel, kunnen we jou bijvoorbeeld vragen naar want daar wordt veel over gesproken. Ik sla een willekeurige krant open vanochtend en het gaat over de overtreding die Ruben van Bommel maakt tijdens de topper. Maar ik weet niet of jij daar iets van vindt.
2: Ja, dat is in ieder geval een lekker ding. Maar
3: Goeie analyse.
2: Nee, maar ik ken hem. Hij heeft bij MVV gevoetbald. Dus toen wij in Maastricht veel waren, heb ik natuurlijk veel gezien. Ja. En zijn opa Bert van Marwijk is daar nou bij betrokken. Ja. Dus, maar het was wel natuurlijk een fikse aanvaring daar. En die rode kaart was wel op zijn plek geweest, eerlijk gezegd. Want ik ben altijd dat ik denk, ja, Ajax begint weer te zeiken als ze verliezen is op het veld, of de scheidsrechter, of een overtreding. Maar dit was wel heftig.
0: Ja. Want kijk jij dat soort wedstrijden? Of zeg je van, ik lees het wel?
2: Nee, ik kijk wel. Ik ga niet hele wedstrijden zitten kijken. Maar ik kijk samenvattingen. En ik hou van lijstjes. Dus ik vind het altijd leuk om te kijken van wat er gebeurt. Nou, dat is voor Ajax wat minder leuk dan voor PSV natuurlijk. Ja. Maar ik vind het leuk om in de gaten te houden wat er gebeurt. En we zaten in de auto zaterdagavond terug van een bruiloft. Oh. En toen hoorden we dit allemaal gebeuren. Dat is ook wel, als je het niet ziet, want je hoort het alleen, denk je, ja, overtreding, het zal wel. Tot je vervolgens ziet dat gewoon een hele miszuil op een voetballer afgestuurd is. Dan denk je, nou, dat is wel heel heftig. Maar goed, het is zo krijg je van Bommel in je gezicht. Hè. Dat kan gebeuren. Sommigen zitten erop te wachten en dan denken, moet hij aan denken.
0: Hey, dan iets waar het natuurlijk de afgelopen week veel over is gegaan. Het Songfestival. Max zegt nu ook bij monden van
3: Vond ik toch een beetje flauw dat Jan Slachter zijn keutel intrekt.
0: Ik ga het toch niet organiseren. Het past helemaal niet bij Max, roept hij dan ook nog eens een keer.
2: Ja, eerst een jaar lang roepen. Nee hoor, daar zouden we wel in geïnteresseerd zijn. Dan speelt. Maar ik denk wat er een beetje gebeurd is. AVRO TROS heeft natuurlijk zo'n gewetenskwestie van gemaakt. Alsof je niet klopt als je het wel uitzendt, snap je? En dat is voor andere clubs wordt dat moeilijk. Maar wat ik steeds meer hoor is dat gewoon eigenlijk vanuit de NOS op de NTR druk uitgeoefend zou worden om het toch echt te organiseren en ook met een kandidaat te komen. Dus, en je ziet ook als je zo'n Davina Michel zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, natuurlijk krijg je de helft van Nederland over. Maar je ziet ook dat heel veel mensen denken, ja, trek je er niks van aan, ga gewoon meedoen. Laat je stem horen aan de rest van de wereld. En nou, als je ook nog een liedje weet te zingen wat een beetje vrede uitstraalt, worden we allemaal blij, volgens mij. Dus ik zou er gewoon voor gaan, hoor. Echt, gewoon
3: denk
2: gaan.
3: Denk jij niet dat met wat nu ook een beetje rondzingt, dat Talpa die voorrondes gaat doen en dat dan de NOS de uitzending doet uiteindelijk?
2: Nou, het is natuurlijk van Frans Klein heel erg slim, hè, om dat gewoon te roepen. Want dan denk je, nou, een stukje publiciteit. Maar ik denk dat we hier komen, denk je, ja, hallo, dat doen we zelf wel. Want anders zijn we echt. Weet je nog ooit dat John de Mol die Sineke-toestand georganiseerd? Dat met die stembus op het TROS-terrein. Nou, dat moeten we echt niet aan denken nu dat gaat gebeuren. Oh, wat was dat dramatisch? Ja.
0: Dan maar Sineke, toch? Dat was.
2: Dan maar Sineke.
0: Dan maar Sineke. Ik denk dat we dit toch ook wel even tegen jou aan kunnen houden. Want je hebt iemand thuis zitten die ook nog wel eens iets met politiek doet. Maar de begroting, hoe kijk je daarnaar? En Prinsjesdag, het is redelijk chaotisch in het Haags.
2: Nou, weet je, het stomme is, ja, ik ben van een andere generatie. We zijn natuurlijk piepkuikers. Maar ik denk altijd, ja, het was altijd volgens mij dat je op Prinsjesdag een begroting en dan ga je na debatteren.
0: Ja.
2: En het kabinet heeft in principe op tijd zijn begroting ingeleverd. Maar er is een soort heisa gemaakt, omdat iedereen nu al met elkaar aan het praten is. Wat betekent, denk je, ja, wacht nou even. Volgens mij is het systeem, de regering maakt iets. Die leveren dat in en dan lees je dat voor op Prinsjesdag. Tenminste, dat doet de koning zijn best om dat zonder problemen voor te lezen. En dan, daarna ga je bij de algemene beschouwing. Ja, je hoort wel, ik weet wel waar het over gaat. Ga je erover praten. En nu wordt er heel veel gedoe. Nou, we zijn het wel een beetje stuntels in Den Haag, hoor. Ik weet dat de ministers nu zeggen, ja, dat vorige kabinet, dat waren amateurs. Maar ja, als Dylan Jessicus Caroline van der Plas belt voor steun, die zegt, ja, maar ik ben geen fractievoorzitter meer van BBB. Dat is natuurlijk niet zo heel professioneel,
3: hè? Dat is een beetje rommeltje.
2: Dat is een beetje rommeltje, dus daar lopen we wel tegenaan. Maar goed, ik ben geen fan van dit kabinet.
0: Nee?
2: Ik vind het een beetje een... Nee, ik vind het voor de bühne allemaal. Het is allemaal... Joh. Iedereen is voor zijn bühne. Die foto, heb je dat ook gelezen? Dat Rob Jetten, toen ze dan met Jesse Klaver gingen vergaderen...
3: Ja.
2: Dan gaat Rob Jetten naast Jesse Klaver zitten voor de foto. En dan zijn de fotografen weg en dan gaat hij aan de overkant.
3: Serieus?
2: Van de tafel. Ja, echt waar. Ik denk, we zijn toch geen kleine kinderen. Ik bedoel, weten wel dat je tegenover elkaar zit. Dat vind ik allemaal voor de bühne. Ik denk, ga gewoon je werk doen in plaats van al dat soort PR-dingen. Ik word er strontziek van. Goedemorgen. Maar de zon schijnt.
0: Ja.
3: Laatste zomerdag.
0: Ga wat leuks doen. Een beetje barbecuen. Of ben jij niet? Ben jij geen barbecuer?
2: Nee, maar gisteren ben ik aan een polo-wedstrijd geweest in Waalre. Dat was leuk, hoor.
0: Ja?
2: Ja, dat doet bijna niemand in Nederland. Maar het was veel drank, dus het was een gezellige middag. Wij dan, de paarden niet. Nee. Maar het was een heerlijk in het zonnetje gezeten. Dus dat was echt super. En ik had zaterdag een bruiloft in Twente.
0: Ja.
2: Van Johanna ter Stegen, die actrice. Die is getrouwd met Matthijs Bongertman. Dat was hartstikke leuk.
0: Wat leuk, zeg.
2: Dus... Daar hebben we lekker in de tuin met Herman Vinkers staan praten. Nu bestapelen en alles. Dat was een gezellige dag.
0: Zo.
2: Voor de rest maak ik eigenlijk nooit wat mee. Dat is zo zielig.
0: Klinkt als een heerlijk weekend.
3: Lekker.
0: Albert, hartelijk dank. En, ik hoor jou net zeggen, ik ben gek op lijstjes. Nou heb ik een fijne mededeling voor je. Want je kan vandaag op 538 de hele dag luisteren... naar de 90's en Zero's top 508. Hey.
2: Oh, ik hou er echt van.
0: Ja,
2: heerlijk waar.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Als je even... overval je er misschien mee. Maar één plaat uit de Zero's of... de 90's?
2: Jezus.
3: Ja.
2: Nou, zet maar gewoon iets op.
0: Oké. Okay. Dat is in principe wat we... Ik zet gewoon wat op.
2: Coldplay altijd lekker. Coldplay vind ik echt
0: staat
2: altijd lekker.
0: Staat er vaak in. Gaan we nog tegenkomen. Albert, we spreken jou volgende week weer. Mooie dag vandaag.
2: Tot volgende week. Hoi.
0: Albert Vlind. Nou, toch even fijn dat we weten wat Albert ervan vindt. En die lijst, die 90's en Zero's top 538... die overigens gewoon online te vinden is. Dus dan kun je kijken welke platen je allemaal nog kunt beluisteren vandaag. En dan zul je ook zien dat op 531, daar waar we nu zijn... Mary Mary staat. Shackles. Hallelujah.
4: Sure is hot out here. No, I don't mind.

0: Joy en Cheryl Sprays You in deze 90s and Zero's top 538.
1: De 538 Ochtendshow Service Desk.
0: Ja, de ochtendshow zit erop voor vanochtend. Dennis Ruijer die hoor je zo meteen met het vervolg van deze lijst. Het enige dat ik nog snel wilde melden... We schuiven de vraag wel even door naar morgen. Want we zijn een beetje laat, maar dat bent er morgen bij ons te gaan.
2: Ja, vind ik leuk.
0: Superleuk.
2: Zij is zo aardig. Ja. En maakt goede liedjes.
0: Geweldig. En ze heeft weer een nieuwe single uit. En die gaat ze morgen live bij ons spelen. Dus dat onder andere in de ochtendshow van morgen. En zometeen hier...
3: Zometeen in de 90s en Zero's top 538.

0: Als Elvis nou ook nog langskomt, dan is het feest. Ik ga luisteren. Mooie maandag, tot morgen.
1: Radio 538.
2: Welkom thuis.
1: Bij Radio 538.
2: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
0: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
1: Thuis, met de meeste hits.

0: Libre
1: vuurwerken.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïne-shakes.
13: Gadver.
15: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
15: Milner.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
20: Thuisbatterij.
21: Einde salderingsregeling.
22: Terugleverkosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
26: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
25: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
27: Joehoe!
28: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
29: Mike!
28: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30 op 6.
30: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
31: I am Iron Man.
30: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
32: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
32: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Veel Europese landen zijn bezorgd over de winst van de radicaalrechtse partij AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Franse regering waarschuwt voor een populistische golf. En ook de Poolse minister van Buitenlandse Zaken is bezorgd. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán is juist blij en noemt het een grootse nacht. Bijna 2 weken na de verwoestende modderstroom staat Nepal stil bij de slachtoffers. Het is een dag van nationale rouw. Er zijn geen officiële herdenkingen, want reddingswerkers hopen nog altijd dat ze overlevenden vinden. Het dodental in Nepal staat op bijna 1400, maar er worden ook nog duizenden mensen vermist. En vanwege de Champions League-wedstrijd thuis tegen Feyenoord neemt FC Barcelona extra veiligheidsmaatregelen. Zo staan alle tickets op naam, zodat er gecheckt kan worden of Feyenoord-aanhangers wel in het uitvak zitten en niet tussen het thuispubliek. De wedstrijd is overmorgen en bijna 3000 Feyenoorders hebben een kaartje. Gaan we nog even naar het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Aan de kust worden 22 graden. Landinwaarts wordt het een stukje warmer, tot 28 graden zelfs. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Ja, Florentien, dank. 538 verkeer dan A4 Amsterdam, Den Haag bij het Limes Aqueduct in Leidschendam. Eerder ongeluk, 47 minuten extra reistijd. En één flitser op de A2 Utrecht en Bos bij Beest, 83.6. En de 90 Zero's top 538 in full effect met de Bucketheads. Herinnert u zich deze nog? De bom hoor je zelf.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
20: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
27: 538 lekkerste 90s en zero's hits.
33: Gekozen door jou.

0: Het de bal met deze No Doubt.
1: Top 538.
0: Ja, lekker hoor. I'm just a girl. Warm welkom. Het is Ruijer in je apparaat. Je speakers veranderen in een airfryer. Met al die hete rockers van No Doubt op nummer 538. Just a girl. No Doubt, dat is natuurlijk de band van Gwen Stefani. Het zanglijstertje die liever in een wijde spijkerbroek loopt dan in een galajurk. Ze zegt ja, ik ben geboren als vrouw, maar onder de gordel voel ik me gewoon een kerel. Nou ja, goed. Zolang er niet te veel snor staat, zou

aan het luisteren naar deze lijst. En met wie luister je vooral? Dat is leuk om te weten. Ik huurde ooit een studioruimte van de volgende man op de Brouwersgracht in Amsterdam. Daar stond in een heel klein hokje alle apparatuur opgeslagen waarmee hij deze hit heeft gemaakt. Junkie XL, Radio 538, Satisfaction Guaranteed, A Little Less Conversation. In de

0: 526 in de 90s en Zero's top 5. Je hebt Jordan Sparks in duet met Chris Brown. Ja, geestig verhaal is wel. Die twee stemmen zitten samen op de plaat, zeg maar. Maar die gasten hadden elkaar gewoon nog nooit ontmoet. In Los Angeles opgenomen aan de ene kant van de stad Jordan Sparks. Een zangsessie, de andere kant in de studio Chris Brown. Het leven van artiest natuurlijk vaak druk en toch vaak ADHD'ers, hè. Daarna hebben ze elkaar wel ontmoet en een drankje gedaan. Grote hit geworden en natuurlijk meer dan terecht gekomen in deze lijst. Prachtige foto binnengekomen in de app. Dennis, ik luister gezellig mee in Zweden. Gisteravond het eerste noorderlicht van het seizoen gespot. Prachtige foto, Dennis, dank ervoor. Leuk dat je maar hebt staan. Het is de 90 Zero's top 5, die 8 op 5, die 8. Met zometeen, dames, ja, Robbie Williams.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 15.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
4: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
17: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
18: Het gaat online dus helemaal los.
17: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... ...en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5. Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
19: Alle Sigma verf bestel je bij...
20: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
21: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
20: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
22: Wie was je aan de beurt?
23: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
22: Hit it!
20: Voor die 2 euro...

0: 90's en Zero's top 538. Een warm welkom met deze hit van Robbie Williams.
1: 525.
0: Daar vinden we Millennium.

0: verschillend om deze te horen op maandagmorgen. Nog even 97 uur in de wachtkamer. Michael Gray. 90's and Zeros. Top 538. Dit klinkt een beetje als de eerste zin van een strafblad. Maar het is zijn springplank richting de, spotlight. Zijn vader organiseerde maandelijks discoavondjes in een kerkzaal, waar Michael Gray al op zijn 12e begon met draaien voor kinderen. Die combinatie, hè? Maar goed. Uiteindelijk een grote clubbanger deze The Weeknd op 524. In dat door jou samengestelde overzicht van de grootste hits uit de 90's en Zero's. Mijn naam is Dennis Ruijer, leuk dat je erbij bent. Anouk is er ook bij.
1: Lekker naar de 90's en Zero's aan het luisteren vanuit de vrachtwagen. Groetjes Anouk.
0: Zo, even de toeter erbij Anouk. Lekker de truckers horen. Raymond en Michiel, Hadi Dennis. Wij zijn onderweg naar België. Even de collectie vuurwerk uitbreiden richting Oud en Nieuw. Ja, in België en Duitsland kun je natuurlijk nu gewoon vandaag lekker vuurwerk shoppen. Dat wordt vast een mooie show, oudejaarsavond. Lekker bezig, mannen. We hebben ook nog Vincent, die luistert vanuit Duitsland naar de 90's in Zero's Top 58. Van harte welkom waar je ook bent. Of wherever you will go, zoals The Calling zingt. Het is nummer 523 in de lijst, nu op 58.

0: En it's not fair. Ach, die arme man, ik ben toch benieuwd. Stel je voor, dit is autobiografisch. Je was haar minnaar. Je speelde niks klaar, je was zo klaar. Ik hoorde je even kreunen, dan lag ik in je natte plek. Ik heb te lang voor je geknield. Alles wat je deed is nemen, je hebt me niets gegeven. Daar staat duidelijk een stukje frustratie. Lily Allen, de Britse dame die er toch uitziet alsof ze gezellig thee komt drinken, maar ondertussen gewoon chaos meeneemt. Je hoorde not fair. Doe jij vandaag het werk waar je vroeger altijd van hebt gedroomd? Het leven van Lily Allen had er heel anders uit kunnen zien. Zij volgde nou ook voor haar grote muzikale doorbraak, de opleiding bloemschikken en bloemist. Vind ik ook leuk hoor. En je weet het allerbelangrijkste bij het bloemschikken zijn niet de bloemen en niet de vaas, maar zeg het maar Lily.
1: Het belangrijkste bij bloemschikken is natuurlijk de helm.
0: Ja, de helm is natuurlijk superbelangrijk bij het bloemschikken. Deze week bij 50 grote 90's in Zero's hits in de enige juiste volgorde. Met de nummer 521, daar staat Crazy Town.

520 in de lijst. 90's Euro's Top 58. John Scatman. En naam is Scatman. Heel ingewikkeld als je een beetje vatbaar bent voor prikkels. Maar Melissa stuurt net een appje. Deze heb ik toch op cd-single. Ooit op cd-single gekocht bij de Free Record Shop. Fantastisch. John Scatman en I'm a Scatman. In de 90's en Zero's Top 58. A walk down memory lane waar allerlei herinneringen verkleefd zitten met liedjes. Wellicht uit je jeugd. Uit je eerste zoen. Die eerste keer naar de middelbare. Enzovoort, enzovoort. Mee op reis met de hits van 58 in de 90's. Zero's

0: Misschien heb je zometeen om 11 uur een afspraak voor een wortelkanaalbehandeling. Zit je nu in de wachtkamer van de tandarts? Ja, daar heb je al een beetje bed, hè? Je hoorde Daniel Pouter in de 90s en Zero's. Top 58 op Radio 58. Nummer 519. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het nieuws van 11 uur.
1: Ja, president Trump is weer bezig waar hij dit keer de wereldkaart heeft aangepast. Dat hoor je zo.
0: Oh, ik ben heel benieuwd wat hij nu heeft aangepast. Mongolië die kant op? Of,
1: Nou, je gaat het wel horen.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
3: Doe het lekker zelf,
4: dat zeg ik.
2: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
3: Yes!
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
14: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Müller Milk, the moo you can't resist.
16: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
16: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
21: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
22: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
23: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
24: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Thuisbatterij.
25: Einde salderingsregeling.
27: Terugleverkosten.
28: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
29: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
30: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
31: 538 Nieuws.
32: 11 uur.
33: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen niet weg en zijn volgens de Telegraaf gestrand in de hoofdstad Jakarta. Niet ver daar vandaan barstte dit weekend een vulkaan uit. En door de hete as is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of om te landen. De publieke omroep wil dat Ongehoord Nederland verdwijnt. Mediaminister Letschert is officieel gevraagd de licentie in te trekken. Een paar omroepen waren er al eerder klaar mee, nadat op tv werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen ook goed zag. En eerder werd presentatrice Raisa Blommestein al eens veroordeeld voor het beledigen van mensen van kleur. De enorme hitte en droogte deze zomer veroorzaakte flinke problemen voor wijnproducenten in Frankrijk. Volgens de regering is de opbrengst bijna 20% lager dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Druiven blijven bijvoorbeeld klein door het gebrek aan water en daardoor kan de prijs flink oplopen. En president Trump heeft een plaatje online gezet van de staat New Mexico, waarop Mexico is doorgekruist. Eronder staat America. Onduidelijk is of Trump de naam ook echt wil veranderen. De gouverneur zegt dat Trump de aandacht wil afleiden van de oorlog met Iran. Eerder veranderde Trump de naam van onder meer de Golf van Mexico al. Ik heb het weer nog voor je. Het is aardig zonnig en het is ook warm vandaag. Het wordt vanmiddag 24 tot lokaal 29 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
34: Dankjewel, Es. Ik roep bij deze de Hudson River uit tot de 538 River.
32: Hey.
34: Dat is vanaf nu op de kaarten.
32: Gezellig.
34: Maak het water lekker groen-paars.
32: Leuk.
34: Hartstikke gezellig. Leuk. Kun je daar ook mee luisteren. Warm welkom bij het 538 Verkeer dan. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens. 17 minuten. A67 Venlo-Eindhoven. Zuid-Willemsvaart. Auto met pech 11. En op de

0: Park Lelystad. Ter hoogte van Lelystad 69.3.
1: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
2: Gekozen door jou.
1: De 90's en Zero's top 538.
2: Dennis Ruijen.
0: Ja, en we starten even met de koffiegong. Voor een bakkie, drie dubbele Johnny Walker en de grootste hits uit de 90's en Zero's. Met nummer 517, The What You Say, Jason Derulo.
2: Radio 538. 517.

binnen dat je denkt, oh, I envy you, ik benijd je. Goedemorgen Dennis, vanuit Red in Non Creta met een temperatuur van 32 graden. Lekker luisteren naar 58. En daarna even dansen aan zee, want we zitten hier heerlijk op Creta. Ron, ik gun het je van harte, man. Een mooie foto, dankjewel daarvoor. Dennis aan het werken in de hoogbouw. We zijn een mooi torentje aan het bouwen in Rotterdam. 58 staat lekker aan. Leuke hits en vergeten liedjes vooral. Dankjewel, Roderick. Tof, man. Ik neem je mee op reizen, muzikale reizen. We hebben Lady Gaga onder andere in de line-up voor je met Paparazzi. Of wat dacht je van die plaat die je mee kan schreeuwen van Alanis Morissette? You Ought to Know, ook die hoor je zometeen in het beste uit de 90s en zero's op 58. Maar eerst is hier het jaar 1998. Het jaar dat een gast in Zweden probeerde een postkantoor te beroven. Terwijl hij verkleed was als kip. Ja. Dat zien wij alleen met carnaval natuurlijk, dat soort dingen.

515 in de 90 Zero's Top 58. Deze Lady Gaga en Paparazzi. Het is toch magisch, hè, voor ons mannen in ieder geval. De handtas van sommige dames. Een magische plek. Alsof je in de Efteling bent, weet je wel. Dat en hollebolle grijs eruit komt, en langnek, en een achtbaan. Nou goed, dat. Bij de een zit er niet meer in dan een telefoon en een portemonnee. Bij de ander is het een mini-drogisterij. Zelfs mijn dochter van 6...

book.

0: 513 en Every Single Day. Wat ik een mooi besefmoment vind, is dat gewoon heel veel luisteraars op dit moment het 538 Tosti-ijzer aan het voorgloeien zijn. Heffingcheck.nl stuurt net een appje. Dennis namens Heffingcheck.nl. Ze zijn heerlijk. Dan zie je mooi die tosti's, een beetje gebruind. Perfect. Met een tomaatje aan de zijkant en dan dat 538-logo erin geperst. Heerlijk. Nou, eet smakelijk vast. DJ Jean natuurlijk bekend van uitspraken zoals deze.
1: Ik was de eerste die de hele wereld overging. En als gevolg daarvan ben ik ook nog 6-7 jaar lang de meest gegoogelde DJ ter wereld geweest. Nog net voor die hele social media.
0: Ja, de meest gegoogelde DJ ter wereld ook. Respect de skills, hè. Er is niets wat Tiësto kan, wat ik niet kan. Maar wat heeft die hit gemaakt? Jordan Jean in de 90's Top 58. Zometeen het vervolg met onder andere Michael Jackson.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 9:15.
2: Begin de dag met een mooi bedrag.
4: Ja! 38 euro!
2: De 538 ochtendshow.
3: Met Tim, Rick, Nieuws en Florentien.
2: De juiste heb je gevonden. Morgenochtend bij Radio 538.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

Blue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl.

0: Business.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf vanavond, elke werkdag om 7:55 bij Net5.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
6: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
14: Ja, geweldig hè.
13: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
14: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
13: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
14: Aan tafel!
12: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
19: Terugleverkosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
23: De 90's.

Wat een stem en wat een superster. Beyoncé en Halo op Radio 58. 90's, zeros tot 58. Oh, Dennis, Beyoncé, fangirl hier. De radio ging even heel erg hard. Dankjewel, Babette. Ik denk dat je mooi mee hebt gezongen. Zelfs de nieuws anchorwoman Esther hier in de studio deed een moppie Beyoncé. Deed ze best goed trouwens. Je interne geheugenbanken worden een beetje gekieteld door de allergrootste hits uit de 90's en zeros deze week. In de 90's en zeros top 58. Met deze Beyoncé en Halo op Radio 58. En ik neem je zo meteen even terug. Mee terug naar het jaar 1996. Want dat was namelijk het jaar dat vliegtuigfabrikant Fokker failliet gaat. Ik weet nog dat er een ex-monteur van vliegtuigen van Fokker bij mij de keuken ooit heeft geïnstalleerd. Die is er nou keukens gaan installeren. De eerste Nederlandse zoekmachine ging van start. Dat was Ilse. En in Polen werden in dat jaar 1996 12 gasten gearresteerd omdat ze eigenhandig een weg besluiten open te graven. Maar ze hadden wel een hele goede reden. De reden, ze hadden gehoord dat de weg was gemaakt van hash. Ja, en welke hit uit 1996 stond er toen hoog in de hitlijst? Dat hoor je zo meteen. Nou, deze hit van de Kaizer Chiefs, 510, dit is Ruby.

0: 1996 was het jaar voor de Corus, Ready or Not, in de 90 Zero's Top 58. Nummer 509 in de lijst. Jennifer Lopez, hoor je zometeen. Jenny from the Block, herinnert u zich die nog? Maar eerst de man die natuurlijk furore maakte in de 90's en dat imperium van Kane verder uitbouwde. Dinant en zijn maten hoor je nu met No Surrender. Dit is Kane op nummer 508.
1: I was up, I was down, I felt almost everything. I was lost, been around, still know hardly anything. Got my feet on the ground.

0: van de Blok, je kent hem wel. Jennifer Lopez op Radio 538 in de 90's in Zero's Top 538. Sampletje van KRS-One maakte dit een wereldhit. Dit is lekker, deze J-Lo, die was ik ook bijna vergeten. Ja, Elise, zo vergeten we bijna die hits. 538 brengt ze allemaal terug deze week. Zometeen Lindo en de grootste hits uit deze twee decennia. En ook Esther met het nieuws. Es, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je petto voor ons?
1: Nou, wij kunnen niet meer zonder internet, hè? Dat kan ik wel stellen.
0: Heel lastig.
1: Ja, maar er is een dorp in Nederland waar internet helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
2: Zometeen in de 90's en Zero's Top

0: tussen Selmet en Melindo.
1: Radio 538.
2: Welkom thuis.
1: Bij Radio 538.
2: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
1: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
2: Thuis.
1: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
4: Van Maarten.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
9: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone! Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Nog 309.000.
17: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 stuurlijk.
17: Alcantara bekleding. En,
19: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
23: Pakken.
1: anders schrijf je mis.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Alle Sik & Verf bestel je bij
23: verfwinkel.nl. Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
24: Yes!
25: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
23: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
24: Yes!
26: 538 Nieuws.
27: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Overasselt bij Nijmegen is de politie weer bezig met zoekacties na het bendegeweld van vorige week. Agenten zoeken samen met de ME naar spullen en bewijsmateriaal. Dit weekend werd er ook nog van alles gevonden. Vorige week kwam een grote groep gewapende bende naar het huis van een drugsverdachte, waarschijnlijk na ruzie over gestolen cocaïne. 30 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp willen in de rechtszaal hun ervaringen delen. Ze maken in november gebruik van hun spreekrecht. Dan wordt de zaak tegen de 4 verdachten inhoudelijk behandeld. De explosie op de tarwekamp was eind 2024. Er vielen 6 doden. Oud-premier Mark Rutte verdedigt zijn coronabeleid tegenover de parlementaire enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Eigenlijk hadden we volgens hem best zonder al die maatregelen gekund.
28: Even, stel iedereen zou hebben gezegd, ik hou me aan de 1,5 meter, ik nies in de elleboog, ik schud geen handen en ik ventileer genoeg, dan zou je dus in theorie geen maatregelen hoeven te nemen. Maar goed, dat gebeurt niet. Dat is ook allemaal, ik begrijp het, dat is onvermijdelijk.
27: Ja, dus verspreidde het virus zich wel en moest er dus wel iets gebeuren. En je kunt het je misschien nauwelijks nog voorstellen, een leven zonder internet. Toch is dat in het Limburgse dorp Terziet realiteit. Ze hebben daar geen goed internet. Bewoners hebben er nog altijd een trage ADSL-verbinding. Misschien ken je het nog. Een glasvezelproject ging niet door omdat de huizen te ver uit elkaar zouden liggen. En bewoners zouden ook nog €1000 moeten bijbetalen. Alleen met Starlink van Elon Musk hebben ze er wel af en toe internet. Ik heb het weer nog voor je. Aardig wat zon. Het is warm en lokaal maximaal 29 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui en koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover het 538 Nieuws.
29: Even waar, even met het verkeers.
30: Ja.
27: Heb je?
29: Even laden. Gaan we. Het verkeer, ja, hij is binnen. Even kijken, via de A1, de A12 of de A76 naar Duitsland. Hou rekening met vertraging door grenscontrole. Ook de A37 zie je kwartiertje maximaal in alle gevallen. Dan nog de A20, Hoek van Holland-Gouda van Moordrecht, 20 minuten plussen. En de A58, Tilburg-Eindhoven voor Oorschot, 5 minuten extra door een pechgeval. Controles langs de weg, A2 Utrecht en Bosch, 83,6. A4 Leiden-Amsterdam, 8,2. A6 Emmeloord-Lelystad, 83,6. A9 Alkmaar-Haarlem, 56,8. A16 Dordrecht-Breda, 53,8. Prachtig, 538. A28 Amersfoort-Zwolle, 59,8. En de A50, Zwolle-Apeldoorn, 209,5. Nog de A58, Goes-Vlissingen, 160,7. En de A59, Den Bosch-Breda, 111,9.
31: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf vanavond, elke werkdag om 7:05 bij Net5.
32: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
33: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
32: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
33: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
32: En als je voor jezelf werkt?
33: Ook gewoon één factuur per maand.
32: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
33: Mm-hmm.
32: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
34: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
35: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
34: Phew, we kunnen weer.
35: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: De 538 lekkerste 90's en zero's hits.
2: Gekozen door jou.
1: De 90's en zero's top 538.
2: Lindo Duval.
29: Ik zou meteen een 90's hit die je altijd meezingt, maar met de verkeerde tekst. Ik ook. En nu, op 506, DJ Jurgen, Higher and Higher.

0: Ja, je hebt vast en zeker keihard meegezongen, maar wel met de verkeerde tekst, denk ik.
1: Top 538.
0: Luilak, hang je jas op. Staat niet in de officiële tekst van Wes Alané. Op 504 hoorde je hem in de 90s en Zero's. Ja, en die hit safari door de 90s en Zero's gaat zometeen verder met een hit uit 2007. Het jaar waarin je een ringtone kon downloaden voor je telefoon, weet je wel. En vervolgens iedereen dan 3 weken lang laten horen hoe irritant je telefoon kan klinken. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, weet je, die allemaal. Gek, toen betaalden we voor ringtones. En nu heb jij waarschijnlijk, net als ik, de telefoon op stilstaan altijd, weet je wel. Maar ik nooit op gelijk, helemaal nooit. Hey, dat 2007, je hoort er zo een hit uit. Wat voor jaar was dat voor jou? Heb jij iets meegemaakt in 2007 waar je zegt, ja, dat is zo dat jaar voor mij. Misschien deed je eindexamen, haalde je rijbewijs, kreeg je een tweeling, deed je er met een tweeling. Het maakt

0: Het is CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat natuurlijk.
1: De 90s en zeros op 538.
0: Ja, ja. 2007, wat was dat voor jaar voor jou? Geeske.
2: Opleiding voor HBOV verpleegkunde in 2007.
0: Ja, en Lian, die had de liefde van haar leven.
3: In 2007, getrouwd met de liefde van mijn leven. Denk er met een grote glimlach aan terug.
0: Ja, dat is leuk, zeg ik. 2007, het jaar waarin dit een grote hit was, 5 jaar, was erbij met Mika, Grace Kelly.

0: Alicia Keys. En Falling. 90's and Zero's. Top 538. Lekker als je iets in de blender gooit en het wordt nog lekker ook nog. Dat hebben we ook gedaan deze week in de 90's and Zero's lijst. Het beste uit de 90's and Zero's bij elkaar gedaan, gepropt. Geblend, zo je wilt. Zometeen in het vervolg de band van Phil Collins. Waar hij in zat. En een duet van wereldformaat.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538. Stemmenjacht.
2: 8 koffers. 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Oh, wat een geld!
8: 15.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie Olifant.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
16: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
18: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Rozer! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
22: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
23: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
24: Zeg het!
23: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
25: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
26: nee,
25: proteïneshakes.
24: Gadver.
25: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
27: Lekker bezig.
25: Milner.
0: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
25: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder. Lekker beter.

0: gratis!
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: De 90's en Zero's top 538.
0: Met nu Genesis, hier is I Can Dance. Radio 538.

Sugar Babes Around Round in the 90s en Zero, stop 58. Harder in beweging dan een gabber op Thunderdome. Met nu George Michael en in de tweede helft van het liedje ook nog Elton John op 497. Don't let the sun go down on me.

0: Yo Lindo, deze tracks nemen we mee terug naar schoolfeesten en popcornparties.
1: Ja.
0: Mooie tijd was dat. Fijne uitzending nog. Goedjes.
1: Ja. En de ondergaande zon op Ibiza wordt ook nog dagelijks door dit nummer begeleid. Energy 52 met Café Del Mar, nummer 496 in de 90s.
2: 90s!
1: En Zero's top 5, die had mijn stem slaat ervan open. Wat een mooie hitlijst. Tot vrijdag het beste uit de 90s en Zero's met nu.

0: 538.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: veel deals bij Bol.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: Zoveel deals bij Bol.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Joehoe!
4: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
5: Mike!
4: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Hallo,

0: overstap tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
1: 538 Nieuws.
10: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een stel dat tijdens het oppassen kinderen seksueel zou hebben misbruikt. Volgens justitie kregen ze eerst GHB in hun drinken en daarna had de man seks met ze. Ze waren jong, vertelt de rechter.
11: Het gaat om verdenkingen van seksueel misbruik van jonge kinderen, destijds tussen de 0 en 10 jaar.
10: Ja, de man ontkent, maar zijn ex-vrouw geeft toe dat ze eraan meewerkte. Millennials en jongere generaties zijn gemiddeld rijker dan babyboomers op dezelfde leeftijd. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ze hebben meer koopkracht en doorgaans ook meer vermogen. Toch voelt dat voor jongeren lang niet altijd zo, zegt deze hoogleraar tegen RTL.
12: En de jongere generatie zich vaker spiegelt aan een TikTok-influencer met een dure auto en veel geld. Ze hebben wat met crypto is verkregen zonder hard te werken. Dan voel je je misschien een stuk minder rijk.
10: Ja, ook de hoge huurprijzen en vaste lasten dragen bij aan dat gevoel. De lijst van gemeenten die op gesprek moeten komen bij asielminister Van den Brink is weer een stuk groter geworden. Nog eens 18 komen onder toezicht omdat ze volgens de spreidingswet te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn bijvoorbeeld Zoeterwoude in Zuid-Holland en Gulpen in Limburg. En schrik niet als je militaire vliegtuigen heel dicht over je huis hoort razen. Vandaag begint de grote oefening met militairen en toestellen uit 11 landen. Ze trainen hoe je vracht en parachutisten kan droppen. De oefening is bijna door heel het land en duurt zo'n 2 weken. En het weer dan nog. Het is zonnig en lokaal maximaal 29 graden. Vanavond en vannacht kan er een bui vallen en is het zo'n 17 graden. Morgen een stuk minder zonnig dan vandaag. En vooral in de middag flink wat regen bij gemiddeld 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
13: Dan even kijken naar de weg. Wat opvalt is de A16. Breda, Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Pechgeval, 20 minuten extra daar. A20, Hoek van Holland. Gouda voor Nieuwerkerk nog 12 minuten. Dat komt door een botsing. Weg is wel weer vrij daar. En de A58, Tilburg, Breda, beknopt het Gal. Ook een ongeluk, 10 minuten extra. Pechgeval nog langs de A58. Vlissingenweg op Zoom bij Rilland, 6 minuten plussen. Controles A2, Weert Echt, 202.1. A4, Leiden, Amsterdam, 15.4. A7, Den Oever, Bolsward, 107.7. A12, Arnhem-Ede, 134.1. De A16, Rotterdam, Dordrecht, 7.9. En de A28, Amersfoort, Zwolle, 59.8. Nog de A50, Zwolle, Apeldoorn, 209.5.
14: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
15: Het gaat online dus helemaal los.
14: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
16: Alle verf super voordelig.
17: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Nog 309.000.
19: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding. En,
21: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
23: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
24: Gekozen door jou.
23: De 90's en Zero's top 538.
25: Lindo Duval.
13: En hoe vind je het gaan tot nu toe?
26: Lekker bezig.
13: Ja, toch. Hè. 90's en Zero's, top 538 deze hele week. Met nu Milo, EO Technology 494.

0: Shaggy. Een Angel 492. Voordat deze Shaggy doorbreekt met zijn muziek, zit hij bij het Korps Mariniers in Amerika. Maar is ook dan al druk bezig met muziek. En daardoor is hij zelfs twee keer flink gestraft, omdat hij stiekem naar New York rijdt om muziek te maken. De hits in de 90s en Zero's top 58 zijn dikker dan de wenkbrauwen van Ruud Lubbers. Nu de man die elke ochtend wakker wordt naast voormalig toptennerspeelster Anna Kournikova. Bij hen is het elke avond 40 Love in de slaapkamer.
1: Je hoort ze even, ja.
0: Enrique Iglesias, daar gaat het over. Rhythm Divine op 491.

0: Zero's top 538 deze week hier. Dit singeltje, ja singeltje, de 45 toeren. Ik had hem twee keer gekocht, dan kon ik hem doormixen, weet je wel, op twee platenspelertjes. Als je nu denkt, waar gaat het allemaal over, dan moet je...
1: Maar, ja. Respect the skills.
0: Nou, dat bedoel ik eigenlijk, ja, dat bedoel ik. The Adventures of Stevie V, Dirty Cash, 489.

0: Marco en Sita. Nee, niet die. Andere Sita. 488 lopen op het water. Later deze week wordt dat lopen door het water, als ik zo het weerbericht mag geloven. Welke artiest had voor het maken van zijn grootste hit alleen maar een kladblok nodig en een kater? Je hoort het zo.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Binnen 1 minuut meer.

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: '90s en zeros tot 538.
6: Met nu Lauryn Hill, Do Wop.

0: Zou je dit uit de pen krijgen, zo'n liedje als dit, binnen 10 minuten ook nog als je een kater hebt? 90's and
1: Zeros. Top 538.
2: Ben je gek als ik een kater heb en ik heb het niet vaak meer, helemaal niet meer zelfs, maar anders kon ik niet eens het nummer van Thijs Bezorgd vinden. Dus laat staan een nummer schrijven voor een... En toch deed hij het, Björn van deze band, Mando Jao. Ja, en dan weet je...
3: Nou, dat... heerlijk met mijn vriend in de auto en dan komt het nummer op. En zonder dat we het doorhebben, gaan gelijk onze hoofd mee op de muziek. Nou, dan weet je gewoon dat het een goed nummer is en blijft.
2: Zo is het, Sharon. Dankjewel voor je bijdrage aan de 90's en Zero's. Top 58. Wil je ook iets zeggen over de lijst? Dat kan altijd. Maak even een spraakberichtje in de 58-app. En luister mee naar Backstreet Boys, zometeen op 484. En nu The Source in Candy State. En dit is Yuka.

Hoi. Tonnetje winnen. Dat kan, hè. Volgende week, vanaf maandag, een nieuwe editie van de 538 Stemmenjacht. Waarbij in totaal 100.000 euro te winnen is. En als je nou zegt, maar daar kan ik niet onvoorbereid aan beginnen. Dat moet ik even oefenen. Dat kan. In de 538-app kan je alvast oefenen voor de Stemmenjacht.

0: Kid Rock.
1: Je bent goed bezig.
0: Ja, ik doe het niet. Dit is gewoon de 90s en Zero's top 58 die je hoort deze week. Met Kid Rock al zo lang op 483. Mark LeBrand zo na 2 met het vervolg van de hitlijst. En Esther heeft nieuws, voetbalnieuwtje.
2: Ja, we zijn nog maar net onderweg. En de eerste betaald voetbaltrainer is alweer ontslagen.
3: Zometeen in de 90s en Zero's top 58.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
8: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Joehoe!
12: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
13: Mike!
12: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30 op 6.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja. Is echt serieus?
19: Zo.
18: Oh, wat een geld.
19: 50.000, wat verdikken we.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: 538 Nieuws.
22: 2 uur.
23: Goedemiddag,
11: ik ben Esther Dijkstra. Er is iets mis met een brug waar de A28 overheen loopt. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is afgesloten en de snelweg daar dus ook, in beide richtingen. Wat er nou precies aan de hand is, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het is uit voorzorg en een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Hoe lang de brug en de A28 dicht blijven is ook onduidelijk. Een man die 3 jaar geleden zijn ex doodstak in Katwijk gaat lang de gevangenis in. De rechter deed net uitspraak.
21: De rechtbank komt uiteindelijk tot de volgende straf en maatregel. Een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar... en oplegging van de TBS-maatregel met dwangverpleging.
11: De man hield in de rechtbank vol dat het zelfverdediging was, hoewel hij haar wel 32 keer had gestoken. Er was 21 jaar en TBS geëist. De verdachten in de zaak over Asselt werden eerder al verdacht of veroordeeld voor onder meer ontvoering en oplichting. Daar is het AD achtergekomen. Zo stond de man, die wordt verdacht van het doodschieten van een beveiliger, eerder ook al voor de rechter voor een schietincident. Een ander ontvoerde en mishandelde een oudere man. En NAC Breda heeft trainer Karel Hoefkens ontslagen. 3 dagen na de 4-2-nederlaag tegen RKC Waalwijk. De oud-eredivisieclub had na de zomer een moeizame start van het nieuwe seizoen in de eerste divisie, met 7 punten uit 5 wedstrijden. De 2 assistenten van de club nemen de taken voorlopig over. Het weer dan nog. Het is zonnig en lokaal maximaal 29 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui en koelt het flink af. Morgen, vooral in de middag, flink wat regen bij een graad of 19. En dat was het Radio 538 Nieuws.
22: En dan het Radio 538 Verkeer met de 3 grootste files. A2, Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leendeheide en Batadorp door een vrachtwagen met pech. 27 minuten extra reistijd. A16, Breda naar Rotterdam voor Dordrecht, 17 minuten. En de A28, Zwolle naar Amersfoort tussen Strapmulde en Nijkerk. Was net in het nieuws een file 28 minuten. En dan de belangrijkste controles. A2, Weert-Echt, 202.1. De A6 naar Lelystad bij 69.2. De A6 Emmeloord-Lelystad bij 83.6. A7 Den Oever-Bolsward, 107.7. En de A9 bij Batuverdorp naar Haarlem toe bij 31.1. Van de A16 naar Breda, 49.9. A16 naar Breda bij Langeweg, 53.8. A17 naar Moerdijk, 6.6. A28 naar Zwolle, 59.8. En verderop naar Zwolle vanuit Meppel bij 100.2. A35 naar Hengelo, 69.4. A50 naar Apeldoorn, 209.5. A58 naar Bergen op Zoom bij 141.1. En de laatste, A67 Eindhoven, grens bij België bij Veldhoven, 17.9. Alle controles, check je app van Flitsmeister.
23: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
24: Het gaat online dus helemaal los.
23: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
25: Ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
28: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
29: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
28: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
29: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
28: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
30: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
27: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
31: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
32: Gekozen door jou.
31: De 90's en Zero's top 538.
32: Mark Labrand.
22: Ja, welkom terug in de tijd dat een volle batterij nog gewoon 3 dagen betekende. Dit is de 90's en Zero's top 538 met zometeen Dante Thomas en dit is Nakatomi.

Op 480 hoorde Miss California en Dante Thomas werd trouwens ooit ontdekt door Press Michelle van de Fugees. Ja. En het woord ontdekt krijgt inmiddels wel een heel bijzondere betekenis, want de superster van Press Michelle wordt momenteel ontdekt door zo'n 600 medegevangenen. Press zit een straf van 14 jaar uit. Dit is de 90s en Zero's Top 538. En zometeen, acteur Matthew McConaughey kreeg tijdens een filmscène een nogal frappante verrassing van een tegenspeler die serieus waar iedereen kent. Ja, zeker weten jij ook. En pas na de scène ontdekte Matthew wat er nou eigenlijk echt gebeurd was. Het hele verhaal zometeen. Eerst nummer 479, 538, One of Us. Dit is...

0: 90's en Zero's top 538.
1: Ja, je ging een complete dansvloer op stuk met een verse breezer in je hand. En genoeg gel in je haar om een fietshelm te vervangen. Je hoorde Komodo, Mauro Picotto, 478 in de 90's en Zero's top 538. Hey, stel, je bent zo stoned dat Teams ineens gezellig wordt. Mag je dan werken? Wat vind jij? Oké, acteur Matthew McConaughey heeft daar tijdens filmopnames ongewild ervaring mee gekregen. Voor een scène moest hij zogenaamd een joint roken. Dus de crew had keurig namaakjointjes klaargelegd. Alleen namaakjointjes neerleggen naast je tegenspeler Snoop Dogg hoort hem niet. Snoop had natuurlijk het echte werk bij zich en Matthew kwam daar vrij snel achter.
2: Right after the scene, I just feel like, man, I'm not sure that was prop. And I let go and Snoop goes, yo, Moondog, that wasn't prop weed, that was Snoop weed.
1: En toevallig is een vriend van mij afgelopen weekend bij de coffeeshop van Snoop geweest in Amsterdam. Voor jouw beeldvorming, hij belde mij om te zeggen dat hij zijn telefoon kwijt was. Wow. Maar het gaat nu weer goed, hè, Glenn?
3: Ja.

0: Houston en Justin Timberlake op 477. Je hoort de Signs. En zometeen natuurlijk nog veel meer lekkers. Guns N' Roses komt eraan. Knocking on Heaven's Door. Ingrid en Ace of Base.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538. Stemmenjacht.
2: 8 koffers. 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nostli Peralta Alvarez. Vanaf vanavond, elke werkdag om 7:05 bij Net5.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
16: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die van Jumbo.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Yes, yes! 90's en Zero's top 538.
20: Welkom met Intwine, Ace of Base en nu Guns N' Roses.
21: Radio 538, 476.

Harrison Ford verdiende ooit zijn geld als timmerman. Nu acteur Sting van de Police stond voor de klas. En ook deze, Jenny Berggren van Ace of Base, begon als lerares, maar ergens een keer per ongeluk een afslag naar links genomen. En er was in Ace of Base de sign op 474 in de 90s en Zero's top 538. En dan nu van straks Zweeds popdesigner Nederlandse rock Entwine op 473. Dit is

0: eens ruim 10 jaar terug. De lichten gaan uit, stroboscoop gaat aan. Ergens vliegt een kaal hoofd door een grijze bunker. Welkom terug in de happy hardcore jaren. Vlammen aan de Braxis, good to go.
1: 471.

0: Yes, the 90s and Zeros. Top 538. En Iris heeft zojuist een verse fax afgescheurd. Helemaal 90s met het laatste nieuws. Wat heb je zo meteen?
1: Nou, waar vanavond de stem te horen is van de verdachte van de Odido-hack.
2: Zometeen in de 90s and Zeros top 5.

0: Radio 538.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Nog 309.000.
17: Oké. Elektrisch en garantie?
18: 7 stuur.
17: Alcantara bekleding. En,
19: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Schat?
23: Hm?
22: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
23: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
22: Mafkees.
24: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
25: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
24: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
26: 538 Nieuws.
27: 3 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De politie laat vanavond in opsporing verzocht de stem horen van een verdachte van de Odido-hack. Het is de man die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als IT-collega van Odido, die toegang moest hebben tot een intern systeem. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. In Frankrijk is een enorme lading coke onderschept met een waarde van tientallen miljoenen, en volgens de Telegraaf heeft Bolle Jos ermee te maken. De drugs werden gevonden op een vrachtschip dat onderweg was van West-Afrika naar de haven van Antwerpen. Het zou daarna doorgaan naar Dordrecht. De laatste week van de coronaverhoren is begonnen en nou, premier Rutte die trapte hem af. Het ging met hem ook nog even over die onaardige appjes die tussen en over ministers werden rondgestuurd.
1: Je hebt dat toch in elk team, dat sommige mensen met elkaar zo'n cultuurtje hebben dat ze even zo'n grapje maken. Dat is een manier van stoom afblazen. Het is niet fraai, ik verdedig het niet. Hebben ze zelf ook niet gedaan. Je zag ze er ook allebei ontzettend van balen. Maar het zegt helemaal niks.
0: Onder andere oud-justitieminister Vert Grapperhaus stuurde zijn collega-ministers appjes over kabinetsgenoten. Zo noemde hij onderwijsminister Arie Slob een soepjurkje. Daar leek Grapperhaus zelf trouwens wel om te moeten lachen vorige week. En ook de KLM heeft last van de sluiting van het vliegveld van Jakarta in Indonesië. Door een vulkaanuitbarsting is alles stilgelegd, omdat er veel hete as in de lucht hangt. Veilig vliegen kan daardoor niet. KLM zegt dat alle passagiers die er last van hebben worden omgeboekt. Krijg je nog het weer, zonnig en maximaal 29 graden. Vanavond en vannacht is er in het noorden kans op een bui en is het 16 graden. En tot zover het 538 nieuws.
2: Ja, Iris, dankjewel. Zometeen door met de 90's en Zero's top 538. Eerst wat verkeer. De drie grootste files. A28 Amersfoort naar Zwolle. Voor Amersfoort-Vathorst 26 minuten extra reistijd. A28 verderop Zwolle-Amersfoort tussen Stadnulde en Nijkerk. Ook een klein half uurtje. En de A58 Vlissingenberg op Zoom voor Rilland vanuit Ierseke. Een kwartier. En dan de belangrijkste controles. A2 Den Bosch-Utrecht. Daar controleren ze bij Zijderveld. 79,7. A2 Weert-Echt. 202,1. De A6 Muidenberg-Lelystad. 69,2. Verderop bij Lelystad vanuit Emmeloord. Richting Lelystad. 83,6. A9 Alkmaar-Haarlem. 56,6. Dan de A16 richting Breda vanuit Dordrecht. Bij 49,9. A16 bij Langeweg. In de richting van Breda. Als je vanuit Dordrecht rijdt. 53,8. A17 richting Moerdijk, 6,6. A27 Almere Hilversum, 112,4. Dan de A28 naar Zwolle, 59,8. Zwolle Meppel, dezelfde weg, 99,7. A50 Zwolle Apeldoorn, 213,0. A50 Zwolle Apeldoorn, 209,5. A58 naar Vlissingen, vanuit Goes, 160,7. En de laatste is de A58 nog een keer, maar dan Goesberg op Zoom. 141,1, daar controleren ze. En wil je alle controles, check dan even via app van Flitsmeister.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
18: Het gaat online dus helemaal los.
4: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
26: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
27: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
28: Phew, we kunnen weer.
27: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
26: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
29: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
30: Gekozen door jou.
29: De 90's en Zero's top 538.
30: Mark Labrand.
2: Hey, goedemiddag. Nou, hoor eens even.
31: Hi.

69. Ja, grappig hoe energiek en vrolijk dit klinkt. Want ondertussen speelt er in de tekst ongeveer een soort half Braveheart verhaal met een accordeon. Een jonge krijger neemt afscheid van zijn vrouw en zijn kindje omdat hij zijn land moet gaan verdedigen. Nou, er breekt een enorme tyfuszooi van de veldslag uit. Zijn vrienden sneuvelen één voor één. Uiteindelijk is hij de enige overlever van de stam en gaat hij terug naar huis, bouwt alles opnieuw op en wordt uiteindelijk koning. Ja, best een stevig verhaal voor een hit waar iedere Nederlander in 1998 alleen maar stond. La la la la la. Op 468. Hey, leuk om wat van je te lezen tijdens de 90's en Zero's Top 538. Geniet je ervan? Ja? Vind je hem lekker? Je eigen lijst? Werk je er goed op? Feline stuurt een appje. Jullie zijn pas één dag bezig, mannen, met deze lijst. Maar ik heb nu al zeker 6 nummers gehoord die me aan 3 ex-vriendjes op de middelbare doen denken. Gelukkig nog steeds heel leuk contact met ze. Op weg! Racen naar de nummer 1. Die hoor je vrijdag bij Evers. En dit is 467 Cascada.

0: 166 Westlife. The 90s en Zero's top 538.
1: Het is toch eigenlijk gewoon best bizar. Die gasten stonden begin deze eeuw op elke poster boven een gezond meisjesbed. En op 23 november aanstaande staan ze voor het eerst in de Ziggo Dome. Ja, want ze vieren hun 25-jarig jubileum. Ik denk dat er intussen tijd veel is veranderd. Vroeger gooiden fans BH's aan het podium. Tegenwoordig denk ik alleen maar leesbrillen en magnesiumtabletten. Uptown Girl, ja, als je die hoort. Iedereen voelt zich 45, geen probleem. En dit is Blue.

538 en de 90s en Zero's Top 538 Bluff 465. Zo, nou, de videoband van je leven is weer een lekker terug, stuk teruggespoeld. De hele week hoor je deze lijst met Keen onderweg, ook Ritmo Dynamic. En zometeen hoor je welke superster zijn complete carrière te danken heeft aan een ex die hem verbood nog langer te naaien.

0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
4: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
5: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Zo.
10: Wat een geld.
11: 50.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
15: I am Iron Man.
14: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
16: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
17: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
18: NHA.nl.
16: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
19: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf vanavond, elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
23: Binnen 1 minuut meer.
24: 90's and zeros.
0: Top 538.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Nog 309.000.
23: Oké. Elektrisch en garantie? 7 sturen. Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats... in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
26: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
27: Yes, hallo daar.
28: De 90's en Zero's top 538.
27: Met zometeen Seal, Kane en The Four Strings.

90's en Zero's Top 538 met nu een klassieker van Seal. En eigenlijk mogen we voor zijn hele carrière 1 mei bedanken. Hij was 23, dacht aan een carrière in de modewereld. Totdat zij hem hoorde zingen, ze nam hem mee naar de muziekwinkel. Dus zonder die dame hadden we misschien een prachtige ribbroek van Seal gehad. Maar niet hits als Kiss from a Rose en deze. Dit is Crazy, Seal op 462.

De tijd dat een zaterdagavond begon met gel in je haar, verse briezer in je hand, telefoon op stil. Ja, dat hoeft allemaal niet, want ja, niemand belde je, want iedereen stond toch in dezelfde kroeg. 90s and Zeros, top 538. Je hoort de nummer 460, Ritmo Dynamic en Kalinda. Ja, aan de nu van de dansvloer naar de oversized broeken, de Timberlands en hip-hop. Uit je opgevoerde golfie,

0: Dirty Bastard op 459.
1: De 90s en Zero's top 538.
0: Ja! En we knallen zometeen door bij Frank en Arjen met meer hits. Uit die twee mooie decennia, samengesteld door jou via 538.nl. Waar je trouwens ook de lijst kunt meelezen. En Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws van 4 uur?
2: Waarom er in Volendam heel veel verklede mensen over straat liepen vandaag.
0: Veel plezier!
1: Zometeen in de 90s en Zero's top 538.

0: 538.
1: Welkom thuis.
0: Bij Radio 538.
1: Thuis.
0: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.

0: La, boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Hallo,

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
7: Mike!
6: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30 op 6.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden... of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen... of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven... Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Smin.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En mueslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Nieuws.
5: 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Steeds meer bedrijven geven medewerkers hogere rijkostenvergoeding. De diesel- en benzineprijzen blijven stijgen. Dat komt omdat olietankers niet meer door de straat van Hormuz durven na nieuwe aanvallen tussen Amerika en Iran. Bedrijven mogen medewerkers 25 cent geven zonder belasting te betalen, maar sommigen verhogen het al naar 30 cent. Problemen op de A28 bij Nijkerk. Daar mag het verkeer niet meer over de Harderbergenbrug heen. Rijkswaterstaat heeft die afgesloten om veiligheidsredenen. Het verkeer op de A28 wordt dan ook omgeleid. Het is niet duidelijk hoe lang de brug niet gebruikt kan worden. Bondskanselier Merz is diep geschokt door de verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt. De partij haalde bij de deelstaatsverkiezingen bijna 44% van de stemmen. De partij van Merz halveerde. Hij erkende dat dat onder meer komt door zijn lage populariteit. Onze premier Jette noemt het een wake-up call. En in Volendam liepen vandaag veel verklede mensen over straat. Niet in klederdracht, maar allemaal andere outfits. Na 4 dagen kermis haalde Volendam namelijk nog 1 keer alles uit die verkleedkist. Hoewel het voor sommige mensen maar de vraag is hoe lang ze het volhouden.
7: Ja, ik kan beter, maar goed. We blijven gewoon, hè.
6: Ja, er kwamen ook veel BN'ers naar de kermisfeesten dit weekend. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht in het noorden kans op een bui. Het is 16 graden. Morgen begint droog, later op de dag regen en 19 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
8: Dankjewel, Iris.
9: Zo, die zat er flink doorheen, hè?
6: Ja, die had lekker doorgehaald, denk ik, dit weekend.
9: Dan de langste vertragingen. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Sint-Joost en Echt 19 minuten. Komt door een auto met pech. A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Daar een flinke vertraging, 47 minuten. De A58 dan tot slot Tilburg-Breda tussen Tilburg-Centrum-West en Bavel 31 minuten. Komt door een ongeluk.
10: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
11: Ja, geweldig, hè?
10: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
11: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
10: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
11: Aan tafel!

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
4: Gekozen door jou.
3: De 90's en Zero's top 538.
4: Frank en Aylen.
5: En ze zijn lekker. Jeroen van der Boom zometeen op 456. Ook de Sun Club naar Ilse de Lange. Dit is The Great Escape op 458.
4: Radio 538. 458.

0: Fiesta, de Soundcloud op 457.
1: Hallo allemaal, leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eigen.
0: Het is maandag, het is 7 september 2026. Het is 12 minuten over 4, maar dat is show.
2: Hoe oud ga jij morgen worden?
0: Had ik het nou bij jou laatst niet goed?
2: Nou, mag hopen van wel. Je zat ruim aan de onderkant, dat klopt.
0: Nee, ik denk echt... Het vind een van de lastigste vragen die er zijn. Ik weet het toevallig.
2: Ja.
0: Ik word morgen 45.
2: Oh, 45?
0: Oh jee, wat is dit?
2: Okay, en kwam je er in dit levensjaar achter hoe je een tandpasta open moet maken?
0: Yes.
2: Je was dus 45... Nee, je wordt 45. 44?
0: Ja, ik kreeg net weinig steun van Eiren, maar ik weet zeker... Ik wil het even voorleggen aan onze luisteraars.
2: Is goed.
0: Die zijn tenminste eerlijk en gebalanceerd.
2: Eerlijk
0: en,
2: zijn ze, ja.
0: Ja, dat zijn eerlijke mensen.
2: Gebalanceerd betwijfel ik.
0: Ja, ik kon het mezelf ook zeggen. Nee, luister. Je hebt toch tandpasta dat dicht zit als je de dop openmaakt?
2: Ja.
0: En hoe maak je dat open? Dus dan pak ik een schaar of ik ga even een mes halen beneden. Of
2: maar wacht even, zit er een zilverfolietje op? Of is het zeg maar met een met van die kantelen erin?
0: Nee, voor de zilverfolie ga ik niet naar beneden op mijn schaar.
2: Ik weet het niet!
0: Nee, de zilverfolie die kan je gewoon zo eraf trekken vaak.
2: Oh, ja, ja.
0: Maar het gaat erom als hij helemaal geplastificeerd dicht is gemaakt. Dus ja. Weet je, er zit geen opening aan. Hij is echt dicht.
2: Uh-huh.
0: Alsof er een foutje in de fabriek is gemaakt.
2: Ja, ja.
0: Ik wil niet beweren dat ik ooit op het punt heb gestaan om erover te klagen, omdat ik een foutje uit de fabriek had en opeens dacht, dat verklaart die aanbieding. Dat heb ik echt gehad. Maar ik ga altijd beneden een mesje halen.
2: Oké. Gaan we het voorleggen? Even zo van, weten jullie hoe je het openmaakt?
0: Ik ben er inmiddels achter. Ah, er zit dus een gaatje aan de andere kant. Een soort sterretje. En dat sterretje past precies op de achterkant van het tandpasta, waardoor je hem open kan draaien.
2: Daar heb jij 45 levensjaren
0: voor nodig. Daar heb ik 45 levensjaren voor nodig gehad op de achterkant. Wow. Maar laat mij, lieve luisteraars, alsjeblieft weten dat ik niet de enige ben.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Hey, en we hebben de 90's en Zero's top 538.
2: Ja.
0: En dat is genieten de hele dag hier bij 538. Welkom.

0: luisteraars alsjeblieft weten dat ik niet de enige ben.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hé, hey, en we hebben de 90's en Zero's top 538. Ja. En dat is genieten de hele dag hier bij 538.

0: 90's en Zero's top 538 op 455. Nathalie Imbruglia en Thorn.
1: En de dag voor jouw verjaardag.
0: Ja.
1: En met de openbaring dat jij, toen je 44 was, tot je 44ste, niet wist hoe je een tandpasta open moest maken.
0: Nee, dat moet met de dop blijkbaar.
1: Moest met de achterkant van de dop.
0: Ja, en ik zie echt ik heb volgens mij een 100% score in de app. Zie ik. Allemaal mensen.
1: Gaat
0: allemaal, ik zie Team Frank geappt worden.
1: Wat is dit? Als iemand reageert met. Ah,
0: Team Frank.
1: Oké. We hebben ook Jeroen aan de telefoon.
0: Jeroen.
2: Hoi.
1: Hoi.
2: Hallo.
0: Hey. Hoi. Jij hebt net iets nieuws geleerd. Jij wist dat niet, dat je zo'n tandpasta open kon krijgen?
2: Nee, juist wel. Ik weet het al echt heel lang.
1: Ja,
2: ik denk dat ik 25 was, ja.
1: 25.
0: En hoe oud ben je nu?
2: Oh, ja. 43.
1: Oh, kijk. Ja. Oeh, ai. Dankjewel, Jeroen.
2: Ja, is goed.
1: Jeroen, hoi.
2: Doei.
0: Wat is de gekke campagne waar jij mee gestart bent?
1: Nee, maar, nou ja, gewoon campagne. Ja. Het is wonderbaarlijk.
0: Het zou feestelijk moeten zijn dat ik morgen jarig
1: Misschien
0: ben.
1: Misschien moeten we morgen nog meer dingen waar je achter bent gekomen in het leven.
0: Ja, of ook nog wat ik nog moet leren. Ja. Dat kan ook natuurlijk.
1: Vuile zakken van die trekkoortjes. Kan je...
0: Hou.
1: Nou ja, laatst ontdekte jij ook dat de Jumbo van die pizzabollen heeft.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja. Ik kan het...
1: Dan kan je dus gewoon heel goedkoop van die deegbollen kopen. Kan je pizza's maken? Zo, welkom in de wereld.
0: Ja, ik zou wel weer naar buiten moeten. Daar ben ik helemaal met je eens.
1: Ja, maar we helpen je elke keer.
0: Dankjewel, je bent de liefste. Dat hoort iedereen. zit er iemand te luisteren?
1: Ja, die er, hoe toepasselijk, er laat achter kwam of tot aan de bevalling pas achterkwam dat ze zwanger was.
0: Zou mij kunnen gebeuren inderdaad. Ja. Ik denk, hè?
1: Het is dat je niet zwanger kan raken, maar anders
0: het
1: zeker weten.
0: Het is niet nummer 1, niet nummer 2, het is een kind.
1: Ja.
0: Ja, je hoort er wel eens over. Maar zou er iemand zitten te luisteren die dat heeft meegemaakt?
1: Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het net iets vaker voorkomt dan je denkt.
0: En dan dus echt laat, hè? Laat echt dat je erachter komt. Dat je denkt, waarom heb ik die buik en waarom voel ik me zo?
1: Ja, misschien of waarom heb je zoveel buikpijn?
0: Kan en uiteindelijk ook nog, ga je naar de dokter die zegt, je bent gewoon al 7 maanden zwanger.
1: Ja, of aan het bevallen. Het zou kunnen.
0: Laat bent.
1: Ja.
0: Okay.
1: Zit jij nu te luisteren? Ja, de kans is waarschijnlijk klein. Maar kwam je er pas heel laat achter? Of misschien zelfs tijdens de bevalling pas dat je zwanger was?
0: Ja, zou je ons willen bellen? 0909-3000-538. Ja, of laat het even weten in de 538-app. Hè? Het is de middagshow van 538 met de 90's en Zero's top 538. Nu de Sister Sisters.

0: 54.
1: In de 90s en Zero's top 538 hier op 538 in de middagshow. Waar we zo meteen Warren G, de Nate Dogg tegenkomen. Regulate, waar maar één goede versie van is en die gaan we draaien.
2: Ja.
1: De fans die weten waar ik het over
2: heb. Ik weet niet waar het over
1: is. Er is ook een versie waar niet in gezongen wordt. Ja, bizar!
2: Echt?
1: Ja, die willen we niet. Die komt de lijst niet in. Dat zometeen. En we hebben ook nieuws met Iris natuurlijk. Wat heb je mee, Iris?
2: Wat oud-premier Rutte te zeggen had over die avondklok bij zijn coronaverhoor.
3: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Met morgen rond 8:15.
3: Begin de dag met een mooi bedrag.
5: Ja! 38 euro!
3: De 538 ochtendshow.
4: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
3: De juiste heb je gevonden. Morgenochtend bij Radio 538.
6: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
2: Het gaat online dus helemaal los.
6: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Deals bij Bol.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl.

0: Autodeals Bijbel.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
4: teruggeleverd kosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Ja, vanavond en vannacht in het noorden kans op een bui. Het is 16 graden. Morgen begint droog, later op de dag regen en 19 graden.
5: Ik doe even zo'n 90 sit-ups.
4: Nou,
5: ik
4: schrik me helemaal op.
5: Ik zak erbij je. Dan de langste vertragingen. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schavendeel 44 minuten. Ook al lang op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Industrieterrein Avelingen 38 minuten. En de A50 Arnhem-Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen, de laatste lange. Daar is hij in 29 minuten.
6: De 90s en zeros tot 538.
5: Met Jennifer Page zometeen een crush. Eerst Warren G. Nate Dogg, dit is Regulate.
7: 453.

0: goede versie. Met Michael McDonald erin. En Warren G. Nadok, Work Your Late op 453 in de 90s. En Zero Stop 538.
1: Ja, laatste week van de corona-verhoren. En ik zag wat kleine dingetjes van Rutte langskomen. Toen dacht ik, die man die blijft toch wel echt rechtlijnig, hè?
2: Ja, oud-premier Rutte die trapte hem inderdaad af deze laatste week. Hij zei bijvoorbeeld dat zonder de avondklok de zorg het niet had gered. En als iedereen zich gewoon had gehouden aan de adviezen, zoals afstand houden en geen handen schudden, hardere maatregelen niet nodig waren geweest. Wel geeft hij toe dat het kabinet de beslissingen vaker had moeten evalueren.
1: Ja, hij zei, ik had liever gewoon wat vaker met mijn voeten op tafel willen zitten en eens even lekker het willen overdenken.
2: Ja,
1: was geen tijd voor.
2: Nee. De politie laat vanavond in het programma Opsporing Verzocht de stem horen van een verdachte van de Odido-hack. Het is de stem van de man die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten.
1: Zo slim gedaan.
0: Het is eigenlijk een soort stemmenjacht, alleen dan heel serieus.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Maar ik ben zo benieuwd, want je hoort altijd wel iets in een stem, toch?
1: Ik niet. Maar hopelijk als je diegene kent dichtbij, dan ja.
2: Ja, een klein accentje of een
0: ik denk dat ze plat gebeld gaan worden. En waar begin je dan?
1: Dat.
0: Maar goed, we kunnen het zo even checken. Want kunnen een politiewoordvoerder even spreken over dat fragment van vanavond.
2: Rijkswaterstaat is de Harderbergerbrug in A28 bij Nijkerk aan het checken. Die is direct gesloten vanmiddag na een inspectie. Er staan flinke files nu. Eerder ging de Merwedebrug bij Gorkum dicht voor vrachtwagens. En Carlos Alcaraz doet volgend jaar mee aan het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. De nummer 3 van de wereld won er 2 jaar geleden. Maar dit jaar meldde hij zich af omdat hij te moe was. Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij met de komst van Alcaraz. Hij staat trouwens deze week ook nog in de kwartfinale van de US Open.
0: Ja, want hij had een blessure aan zijn pols, hè?
2: Ja.
0: Daardoor was hij er even uit ook. Maar moet hij niet gaan afbellen volgend jaar?
2: Nee,
0: hij moet gewoon komen. Iris Dunk.
2: Graag gedaan.
0: De 90s en Zero stop 538 met Charlie Lonois en Metal Tier.

0: niet geloven dat we iemand aan de telefoon
1: hebben. We hebben zeker weten iemand aan de telefoon. We hebben Thijs.
2: Thijs?
3: Ja?
2: Jij kwam er later achter dat je zwanger was?
3: Ja, mijn vriendin die was zwanger.
2: Oké.
1: Maar vertel.
3: Ja, ik was aan het werk precies 2 weken geleden maandag. En kreeg ik op een gegeven moment een belletje van mijn vriendin van... ik heb last van mijn buik, ik denk dat ik niersteen heb, bla bla bla bla bla. Dus ik denk, ik rij even naar huis. En terwijl ik onderweg ben naar huis, word ik gebeld. Thijs, help, ik ben bevallen. En ik hoor onze kleine meid op de achtergrond krijsen.
1: Nee.
3: Dus ik zeg pardon en ze drukt me alweer weg. Dus ik reis als een malle moer naar huis.
1: Ja, maar jij...
2: Wacht Thijs, jij wist niet dat je vriendin zwanger was?
3: Nee, wij wisten niet dat ze zwanger was. Daarvoor bellen wij toch ook?
1: Ja, maar ik kan
2: het gewoon niet geloven. Oké, en opeens heb je een dochtertje.
3: Ja, dus ik kom hier boven gerend. Dus ze staat er in de hal met die kleine in de hand. Alles onder het bloed, tot aan het plafond. Dus we hebben meteen 112 gebeld. En die kwamen met de rapiddienst en een aantal ambulances kwamen ze aangereisd. En die hebben de kleine meid geholpen.
1: Maar wacht even, was zij alleen? Is ze helemaal alleen bevallen?
3: Ze is alleen. Ze is helemaal alleen bevallen.
2: En is ze gezond? Is ze oké?
3: Ja, ze is, naar omstandigheden is het helemaal goed, ja.
1: Maar dan ben je toch in complete shock, nou, alles?
2: Ja.
3: Ik was de eerste dag wel even van mijn apropos, ja. Zacht uitgedrukt.
2: En hoe heet jouw vriendin?
3: Davy.
2: En hoe was dit voor Davy? Want die dacht, ik heb nierstenen.
4: Ja, dat dacht ik inderdaad.
1: Oh, hi Davy.
2: Davy.
1: Hallo. Hoi.
2: Davy, ik moet het vragen. Hoe kan het zijn, want hoe lang was je zwanger?
4: 37 weken ongeveer.
2: Hoe kan het dat je dat niet weet?
4: Ja, ik heb geen buik gehad, ik heb geen klachten gehad. Ze is helemaal verstopt, heeft ze gezeten.
1: Je hebt nooit iets gevoeld van rare draaiingen, schopjes, iets?
4: Nee, een beetje maagzuur, maar dat is ook alles geweest eigenlijk.
2: En je menstruatie dan?
4: Ik had een spiraal, dus die had ik sowieso al niet.
1: Dat is ongeveer het laatste waar je aan denkt.
4: Ja.
1: En hoe dus dacht je, waarom dacht je nierstenen dan? Of wat?
4: Nou, ik had heel de ochtend dus al weeën. En toen heb ik het opgezocht. En toen stond er dat het nierstenen konden zijn of een blaasontsteking. Dus daar was ik eigenlijk van uitgegaan. Maar op een gegeven moment werd het zo heftig. Toen zijn mijn moeder en mijn vriend naar huis gekomen. En toen was ze al ter wereld.
1: Ja, maar...
2: Hoe is die bevalling gegaan?
1: Ja.
4: Ik ben op het toilet gaan zitten en toen is de wc ingegleden.
1: Davy, heel even. Wanneer denk je, oh mijn god, er komt een kind? Is het op het moment dat het babytje eruit is? Of denk je op een gegeven moment, wacht, volgens mij is dit iets anders?
4: Nee, echt een minuut voordat ze eruit kwam, dacht ik, nou, dit zijn geen nierstenen, dit is iets anders.
2: Oké, iets
4: anders. Voordat ik dat kon bedenken, was ze er eigenlijk al.
2: En toen zat je opeens daar op die toilet met een dochtertje?
4: Ja.
2: Oké, hoe was dat? Wat denk je dan?
4: Ja, heel gek. Heel gek, maar...
2: heel gek,
4: ik moet zeggen dat 2 weken later weten we eigenlijk niet meer beter.
1: Nee. Je bent inmiddels al gewend. En het is inderdaad allemaal goed gegaan.
4: Ja, ze doet het heel goed. Ze is een beetje klein, maar dat is het ook. No way.
2: Dat moet je dan ook opeens maar gaan bedenken.
4: Ja, die naam hadden we natuurlijk al.
1: Maar de rest had je niet, want je gaat er toch niet vanuit, dus je had niks.
4: Nee, we hadden niks.
2: En toen moest je Thijs gaan bellen, Davy. Toen moest je gaan zeggen, joh, luister schat, je bent vader.
4: Ja, die was al onderweg. Die was er bijna. En toen heb ik in alle paniek heb ik hem gebeld en weer opgehangen. Dus die was ook helemaal... die kwam helemaal over de zeik thuis.
1: Dat snap ik.
2: Ja.
1: Wat een heftigheid. En dan met z'n tweeën, dan ben je gewoon aan het kijken zo van, we hebben een kind.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, in het begin ging het heel snel, dan komt de ambulance en dan gaat het allemaal heel snel. Maar op een gegeven moment in het ziekenhuis, dan begint het te landen en dan...
1: En dan mag je het gaan vertellen.
4: Die waren allemaal heel verbaasd.
1: Ja, dat snap.
2: Durf je nog te plassen?
4: Ja.
2: Je denkt niet bij elke aandrang, misschien komt er weer eentje.
4: Nee, gelukkig niet. Ja,
1: Was
4: wel even gek.
1: Ik heb zoveel vragen, maar nog één laatste ding. Zijn er nu je terugdenkt, dat je denkt, dat waren signalen. Ik werd misselijk.
4: Ja, wij zijn met 7,5 maand zijn we nog op vakantie geweest naar Ibiza. En toen ben ik ook eigenlijk heel veel vakantie ziek geweest. En ja, er zijn wel vaak momenten geweest dat ik wat zieker was. Maar dat zijn dan de enige signalen die ik heb gehad eigenlijk.
2: Wil je alsjeblieft een foto van jullie drieën sturen? Want ik zou zo graag gezichten willen bij dit ongelofelijke verhaal.
4: Ja, dat zal ik doen.
2: Thijs, Davy.
1: En jullie hebben alles nu goed geregeld of kunnen nog iets betekenen?
4: Nee, alles is goed geregeld, gelukkig. Toilet
2: is
4: verschoon.
1: Het plafond, Frank is heel lang. Moet dat nog gewit worden?
2: Ja. Ah, jongens, ik ga dit verhaal nooit meer vergeten.
0: Of jullie moeten een 538 rompetje hebben.
1: Oh, ja,
2: als we die hebben, sturen we die op. Dankjewel!
4: Dat is helemaal goed.
2: Doei!

0: 538.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
7: 50.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: De P

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: 538 Nieuws.
15: 5 uur.
16: Ik ben Iris Schut. De politie denkt nog wel een paar dagen bezig te zijn met het onderzoek in Overasselt, waar vorige week een schietincident was waar 35 mensen voor zijn aangehouden. Er worden nog steeds voorwerpen gevonden, onder meer wapens en een kogel. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk op de A28 blijft sowieso de komende 2 dagen nog dicht, dat zegt de ANWB. Er lijken problemen te zijn met de constructie. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat er precies aan de hand is. Er staan nu flinke files op de A28. Buitenlandminister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat er nauwelijks hulpgoederen Gaza binnenkomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen nu er zo weinig hulp komt. Sjoerdsma blijft bij Israël aandringen op toegang tot Gaza voor hulpgoederen. Zeker omdat mensen daar in nood zijn. En Anis Hadj Moussa die heeft net gewoon meegetraind bij Feyenoord en zal morgen ook meegaan naar Barcelona voor de Champions League wedstrijd woensdag. Dat meldt Rijnmond. De aanvaller hoopt een contract te tekenen bij het Saoedische Al Ittihad. Hij was dan de duurste Feyenoorder ooit geworden met een transfer van minimaal 40 miljoen euro. Maar de clubs werden het niet eens over de betaling. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht in het noorden. Kans op een bui. Het is 16 graden. Morgen begint droog. Later op de dag veel regen en 19 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer.
17: En dan de langste vertragingen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 33 minuten. A27, daar een hele flinke. Breda-Gorkum tussen de Keizersveerbrug en industrieterrein Avelingen. 1,5 uur vertraging. De file is over 12 kilometer, komt door een ongeluk. En de laatste op de A27, Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Gorkum, daar 40 minuten.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
22: NHA.nl.
14: Ametropie?
15: Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
22: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
23: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
24: De 538 lekkerste 90's en zero's hits.
25: Gekozen door jou.
24: En Zero's top 538.
25: Frank en Aaron.
17: Een hele goede middagshow. De 90's en Zero's top 538. Met Enrique Iglesias, dan Melanie C. en Lisa Left Eye Lopez. Never be the same again.

0: Iglesias. In de 90's en Zero's top 538 op 448.
1: Nou, dat gaan we allemaal kijken, maar vooral luisteren.
0: Het is eigenlijk nog spannender.
1: Ja, naar opsporing verzocht.
0: Ja. Ja. In februari werden er miljoenen klantgegevens buitgemaakt bij de hack van Odido. Misschien ook wel jouw gegevens. Vanavond laat de politie in opsporing verzocht voor het eerst de stem horen van een man die mogelijk een belangrijke rol speelde. Dus ja, we gaan met z'n allen luisteren.
1: En ja, wat voor type is het? En misschien herkent inderdaad iemand hem.
0: Wat weten we allemaal over hem? En kan zijn stem ook leiden tot zijn identiteit? Dat zijn de grote vragen. We gaan erover doorpraten met Thomas Aling. Hij is woordvoerder van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Thomas, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat weten we allemaal over deze meneer waar we vanavond die stem van gaan horen?
2: Nou, jij zei nog even mogelijk dat hij belangrijke informatie kreeg. Maar hij heeft echt belangrijke informatie gekregen. Dus hij was de spil om te zorgen dat al die informatie uiteindelijk openbaar werden gemaakt.
1: En we weten zeker dat het zijn stem is en niet hij.
2: Dat hebben we door een stemdeskundige van de politie laten nakijken. En we gaan hier uit van een echte stem. Een Nederlands sprekende meneer. Die ook aardig goed in de termen was van de ICT en de Engelse bewoordingen. En daardoor kwam hij ook vertrouwd over bij de medewerker.
0: En hoe weten we dat hij zo'n grote rol heeft gespeeld?
2: Nou ja, hij heeft in ieder geval dingen gedaan dat die medewerker, echt medewerkster in dit geval, ervoor zorgde dat hij op een link ging klikken. En daardoor dus dat een andere partij, de beller, toegang kreeg tot het hele systeem van Odido.
0: Nu wordt het allerspannendst natuurlijk of iemand iets gaat herkennen. Want wat is precies het doel van zijn stem laten horen? De hoop dat iemand denkt, hé, dat is die en die?
2: Ja, nou dat is het eigenlijk. Het is vrij eenvoudig, maar erg cruciaal voor het onderzoek. We hebben een stem, daar zijn we erg blij mee. Een Nederlands sprekende stem. Er zit een bepaald aantal kenmerken in. Hij gebruikt ook een stopwoord. Dat zal vanavond in de uitzending komen. En hopelijk, ja, als je die persoon kent, hè, vrienden, familie, dan zou je daarom ook toch die persoon niet kunnen herkennen. En dan hopen we natuurlijk dat deze mensen, getuigen om het zo te zeggen, de politie gaan bellen.
0: Ja. Dat iemand denkt, hé, dat is die en die?
2: Ja, nou dat is het eigenlijk. Het is vrij eenvoudig, maar erg cruciaal voor het onderzoek. We hebben een stem, daar zijn we erg blij mee. Een Nederlands sprekende stem. Er zit een bepaald aantal kenmerken in. Hij gebruikt ook een stopwoord. Dat zal vanavond in de uitzending komen.

0: dat we een stem hadden. Voor degene die die callcenter medewerker van Odido had gebeld, dat we daar de stem van hadden. Nou, toen had hij al kunnen denken van, oh shit, dat ben ik. En we hebben toen ook aangegeven, we gaan naar buiten als die persoon zich niet komt melden. En dat is dus vanavond.
1: Want hoe gaat de politie te werk als er vervolgens iemand gaat bellen die zegt, ik
2: herken mijn oom.
1: Dat ja.
0: Ja, nou ja, dan zijn we natuurlijk blij voor die tip. Van die tip en dan gaan we die tip na en dan gaan we kijken, nou, hoe komt hij daarbij, waarom zou het dat zo zijn. En alle mogelijke kenmerken gaan wij dan bevragen en dan gaan we kijken inderdaad of het klopt, dat hopen we natuurlijk wel. Maar daar zit nog wel heel veel onderzoek omheen als iemand zegt het is Jan Janssen, bij wijze van spreken.
1: Ja. Is er ooit een succesverhaal geweest van iemand die herkend is aan zijn stem?
0: Aan stemmen wel, maar dat was vaak in combinatie. Dat bijvoorbeeld overvallers die dan een bivakmuts op hebben. En daar wordt dan een bepaalde taal met elkaar gesproken. En bepaalde woorden die daar werden gebruikt. Daar zijn we als mensen voor aangehouden, ja. Want ze waren bivak dus onherkenbaar. Nou, dat is vandaag natuurlijk ook. Hier hebben we geen foto, we hebben alleen de stem van die persoon.
1: Ja.
2: En vanavond moeten we allemaal gaan luisteren.
1: Nou, en wat ongelooflijk spannend ook voor jullie zeg. Ik hoop dat het gaat helpen om weer een stap verder te komen. Vanavond dus te horen, niet te zien, te horen in Opsporing Verzocht.
0: Klopt.
1: Thomas, bedankt en heel veel succes bij deze zaak.
0: Dankjewel.
3: Montag lieben, glazen, gloren. 406.

0: in de 90's en Zero's Top 538 op 445 en fuck you.
1: Ik zit lekker in het seizoen B&B.
0: Ja, nou jij zit zelfs in de auto te kijken. Oh, mag dat niet?
1: Te luisteren.
0: Oh, te luisteren. Het viel mij namelijk op dat voordat Eigen wegrijdt op de parkeerplaats ben je echt 10 minuten verder.
1: Ja.
0: Dat echt, zij stapt in de auto en dan denk je...
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Maar dan zit ze altijd even B&B aan.
1: Ja, oh, een beetje opruimen en zo en wachten tot Frank eindelijk wegrijdt.
0: Nee. Dat geloof ik ook, ja.
1: Nee, maar dan zet ik het aan en dan kan ik lekker luisteren. En toen moest ik zo ontzettend lachen, want die
0: vrouw... Ja, van het luisteren?
1: Ja, van het luisteren. Ja, ja. Ik had hier geen beeld bij nodig.
0: Nee, nee, ik snap.
1: Maar Mireille, die woont op zo'n mooie, lekker groot kasteel.
0: Hoe weet je dat het een groot kasteel is?
1: Ik weet, van horen zeggen dat ze elke keer, het is hier zo groot, moet zoveel gebeuren. Ja. Nou, en zij zoekt dus een man die erg handig is, Mireille. Ja, ja. En toen zat ze een beetje die vent, zegt, maar ben jij goed dan met je handen? Hey, kan je dit? En die man zegt, tuurlijk. Oud darter. Maar die kreeg op een gegeven moment een zaag in zijn handen. En die kon er helemaal niks van. Dus zij op een gegeven moment, nou, dat ga ik dat wel even zelf doen. En toen ging ze heel makkelijk, ja, maar jij hebt droog hout. En voor mij was een hele discussie. Maar zij was volledig klaar met die man. Want als je geen hout kan zagen...
0: Als je niet weet hoe je hout moet zagen, ja, dan lig je eruit.
1: Gaat het natuurlijk niet werken.
0: Ja, maar ik ben daar dol op. Mensen van die hele kleine afknappers hebben.
1: Ja. Maar echt ook redelijk onredelijk, omdat je denkt... laat die man even 5 keer zagen en dan lukt het echt wel.
0: Maar dat een trillend ooglid is al genoeg om iemand de deur te wijzen. Ja, daar kan ik niet mee leven.
1: Daar kan geen oplossing tegenop. Nee. Of mensen die als ze ademen door hun neus zo fluiten. Zo...
0: Oh ja.
1: Dat je dan denkt, kan niet, wegwezen.
0: Kleine afknappers, ze willen alle verhalen gaan verzamelen. Heb jij iemand wel eens de deur gewezen? Iemand je leven uitgegooid, een relatie verbroken? En dat je achteraf dacht, daar was wel een hele kleine reden.
1: En vooral dat je ook gewoon van jezelf weet, het is best onredelijk.
0: Ja,
1: onredelijk.
0: Ja,
1: maar je kan er niks aan doen.
0: Ja, jij kan er niet mee leven, toch? Heb je wel eens iemand echt de deur gewezen vanwege een hele kleine reden? Van oké, deze relatie is voorbij. Ja. Want, echt dat. Wil je het even doorgeven? We gaan alle verhalen verzamelen. Ja. We willen, als je verhaal hebt, laat het even weten. Kunnen we het even verzamelen?
1: Stuur het even naar ons in de gratis app.
0: Ja, hij is gratis, die app. Ja. Laat het eventjes weten. In de 538 app. En bellen mag ook in 0909-3000-538. En we zoeken die hele kleine redenen waardoor jij iemand de deur hebt gewezen. Wij gaan de verhalen verzamelen. We hebben het nieuws ook zo, Iris. Wat heb je mee van ons?
2: FC Utrecht is de vuurwerkgooiers op het spoor.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij.
11: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïne-shakes.
12: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
14: Milner.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
16: Lekker bezig.
18: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
19: Het gaat online dus helemaal los.
18: Tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
20: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: It's the dodo.
3: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht in Noorden kans op een bui. Het is 16 graden. Morgen begint droog. Later op de dag regen en 19 graden.
4: Dan de langste vertragingen. De A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen Dintelhavenbrug en Brielen. Daar is een auto met pech, 35 minuten. Een hele lange vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen de brug over de Dongen en Nieuwedijk, 1 uur en 8 minuten. De file is over 11 kilometer. En de laatste lange op de A27, ook een flink hoor. Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum in een uur. En dat komt daar door een ongeluk.
1: De 90s en Zero's top 538.
4: Met Tupac en Dear Mama zo direct naar Fats & Small.
5: Radio 538. 444.

0: zegt in de app, ooit een relatie verbroken omdat hij naar Amsterdam wilde verhuizen. Ik snap dat.
1: Echt?
0: Ja, dat je denkt, daar wil ik helemaal niet heen.
1: Ja.
0: Ik kan daar niet parkeren. Oh. Ik kan daar met de auto niet in. Ja. Laat maar.
1: Ja.
0: Ja, redenen om je relatie te verbreken, maar dan echt de allerkleinste.
1: Ja, echt van die hele kleine, dat als je het zou vertellen tegen iemand, dat hij blijft knikken en zegt, en? Wat nog meer? Maar dat de reden was.
0: Dat was hem al inderdaad, ja. Gewoon, nou, al is het een verkeerde kleur trui.
1: Dat was het.
0: Ja, nee, hij had een rode trui aan. Toen dacht ik, dit gaat niks worden. Ja. Om welke kleine reden heb jij een relatie verbroken? We zijn alle verhalen aan het verzamelen, dus laat het nog even weten in de 538-app als je wil.
1: En de eerste stadionverboden zijn we uitgedeeld. Wel lekker bezig daar.
2: Ja, FC Utrecht die heeft dat gedaan na de ongeregeldheden van zaterdag. Tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werden er namelijk bekers en vuurwerk op het veld gegooid. De wedstrijd wordt morgen uitgespeeld zonder publiek. Go Ahead Eagles staat voor met 3-1 en er zijn nog 26 minuten te gaan. Het gaat nog zeker 2 dagen duren voordat de A28 bij Nijkerk weer open gaat. Er zijn problemen met de Hardenbergenbrug en daardoor moet het verkeer nu omrijden. Rijkswaterstaat inspecteert de brug nu. Patricia Pai is weer terug op tv in de realityserie van haar dochter Christina Curry. Natuurlijk, de Addams Family keerde vorige week terug. Maar nu keert ook een andere tv-diva terug met haar reality show. Patty Bart keert na 22 jaar terug.
0: Zo.
2: En dat doet ze met Patty's Posse 2.0. De opnames zijn al begonnen en is volgend jaar te zien op RTL 5 en Videoland.
0: Maar het is een kwestie van tijd, dan zitten we naar de Osborns weer te kijken.
2: Ja, alles wordt eruit
0: gekast. Alles komt weer terug.
2: Ja. En in Volendam liepen vandaag heel veel verklede mensen over straat. Niet in traditionele klederdracht, maar allemaal andere outfits. Na 4 dagen kermis haalde Volendam nog 1 keer alles uit de verkleedkist. Hoewel het voor sommige mensen maar de vraag was hoe lang ze het vol hebben gehouden vandaag.
3: Ja, ik kan beter, maar goed. Maar blijven gewoon, hè.
2: Ja, die heeft alle 4 dagen meegepakt.
0: Maar was dit zo'n check doorrookte mevrouw van 63?
2: Nee.
0: Of was dit een meisje van 24?
2: Dit was een meisje van 24.
0: Oh, ja, die heeft het heel leuk gehad.
2: Ja, dat wel.
0: Iris, heel veel dank.
2: Graag gedaan.
0: Dit is 538. Wij doen de 90's en zero stop. 5, 3, 8, 4, 43.

0: met Fairground uit de 90's of de Zero's. Niet te raden.
1: Oh, gelukkig. Ik dacht dat je het ging vragen. Ik denk, oh, jee. Oh jee.
0: Ja, 1995 dus.
1: Oh ja.
0: Ja, dat weet je nooit bij Simply Red. 442 in de 90's en Zero's top 58. Inderdaad, we zijn weer begonnen met ons lijstje. De hele week, hè?
1: Ja, oh, nee, hij is zo fijn.
0: Hij is heel fijn. Ja. We gaan de verhalen verzamelen.
1: Ja, wat was voor jou nou een onredelijker afknapper? Wat is kleins waarvan je dacht, ja, het is klaar. Hier kan ik niet meer leven.
0: Waarbij je ook achteraf dacht van, oh ja, het is wel... ja, god ja, het is wel een beetje lullig geweest voor mij. Paulien?
2: Nee. Ja, hallo.
0: Hi, waar heb jij iemand voor afgeschreven?
2: Ja, hij had tijdens het eten had hij een knak in zijn kaak.
0: Ja, weg ermee.
2: Ja, dat kon, ik kreeg zelf geen hap meer door mijn keel, dus dan dacht ik, ja, dan is het klaar.
0: Maar een soort klikje of zo? Gewoon zat iets in de weg?
2: Ja, ja, het geluid van het knakken van een kaak.
1: Oh, eigenlijk alsof je vinger knakt zo.
2: Ja, oh, ja, dat.
1: Ja, dat
2: ja,
1: is niet
2: fijn.
1: Daar
2: kan ik niet mee leven.
1: Nee, dat is, nee. Dat is...
0: En waar ben je nu mee geëindigd?
2: In ieder geval iemand die niet knakt met zijn kaak.
0: Goed zo, Paulien. Je hebt hem gevonden. Dank je wel.
2: Ja, dank je wel.
0: Vincent, die app. Platte billen.
1: Ja.
0: Is het dus.
1: Gewoon klaar, kan ik niet mee leven.
0: Barbara?
3: Hi, goedemiddag.
0: Om welke kleine reden heb jij ooit een relatie verbroken?
3: Nou, dat is al een hele tijd geleden. Dat is 1993 geweest. En ja, ten tijde van de Bijlmerramp, dat was mijn allereerste echte vriendje waar ik al 7 maanden mee had. En op 4 oktober 93 zei hij, oh ja, dat was een mooi fikkie toen de tijd. Daar ben ik nog wezen kijken.
0: Oeh,
3: toen zei ik, nou, dit is klaar.
0: Ja, dat is wat gevoelloos.
1: Ja.
3: Ja, ja.
1: Ik vind het niet geheel onredelijk.
3: Nee, ik zat daarnaast op school, dus ik heb het redelijk dicht van dichtbij meegekregen. Dus ik was daar behoorlijk van onder de indruk.
0: Dat snap ik, ja. En we zitten ook in onze 90's en Zero's top 538. Dus toepasselijk dat je even belt.
3: Nou ja, heel toevallig, hè?
0: Ja. Dank.
3: Graag gedaan. Bye. Bye. Uitzending. Hoi, hoi.
0: Monique.
4: Ja.
0: Hi.
4: Mijn verhaal gaat ook over begin jaren 90. Heel toepasselijk. Ik had een vriendje die na het stappen altijd een patatje oorlog, zoals jullie dat zeggen, en wij hier in Brabant een frietje ct-saus bestelden. En vervolgens, als het op was en we gingen ieder onze eigen weg, dan verwachtte die van mij eigenlijk nog een lekkere dikke tongzoen. Dus daar heb ik het toen maar mee uitgemaakt.
1: Vanwege het patatje oorlog dat hij had gegeten.
4: Dat
1: daarna wilde hij zoenen.
4: Zo vies om daarna te kussen, ja.
0: Oké, okay, ja, ik ga even van alle kanten in dit verhaal. Ik dacht jij gaat zeggen, hij noemt het een patatje en geen frietje, dus hij moet de deur uit, maar dat viel mee.
4: Nee, het ging om die kus daarna.
0: Ja, patatje oorlog en...
1: Dat is met uitjes en alles.
0: En een tongzoen, dat is geen goede combinatie.
4: Nee, helemaal niet. Snap niet ik. Aan te raden. Nee.
1: Snap ik.
0: Goed.
1: Nou, helemaal terecht.
0: Fijn dat je daar op tijd vanaf bent gekomen.
4: Ja.
0: Monique, ja, leuk dat je even inbelde.
4: Goed.
0: Doei.
4: Doei.
0: Tupac, Dear Mama, de top 538 op 4.

0: 538.
1: Welkom, welkom, welkom.
2: Welkom thuis.
1: Bij Radio 538.
2: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
1: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538-werkdag.
2: Thuis.
1: Bij Frank en Ayren en de 538-middagshow.
4: Van Maarten.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
3: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Joehoe!
18: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
19: Mike!
18: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 21:30.
20: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
21: Fomar, voordeel markt!
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
24: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
25: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
26: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
27: Yes, hij doet het.
28: Ja hoor, dat kan zeker.
29: Rozer!
26: Ah ja.
0: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
25: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
17: 538 Nieuws.
26: 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Nere Schut. FC Utrecht heeft de eerste mensen op het spoor die onrust stookten bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles afgelopen weekend. Er werden bekers en vuurwerk op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd moest worden gestaakt. De club heeft al een paar stadionverboden uitgedeeld en morgen wordt de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De transportbranche baalt van de problemen met een brug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Dat kost de sector €1 miljoen per dag. En de brug blijft nog zeker 2 dagen dicht. Vrachtwagens mogen ook al een tijdje niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum. De laatste week van de coronaverhoren begon vandaag met de oud-premier Rutte. Het ging daar ook nog even over die onaardige appjes die tussen en over ministers werden rondgestuurd.
28: Je hebt dat toch in elk team, dat sommige mensen met elkaar zo'n cultuurtje hebben dat ze even zo'n grapje maken. Dat is een manier van stoom afblazen. Het is niet vrij, ik verdedig het niet. Hebben ze zelf ook niet gedaan. Je zag ze er ook allebei ontzettend van balen. Maar het zegt helemaal niks.
27: Onder andere oud-justitieminister Vert Grapperhuis stuurde zijn collega-minister appjes over kabinetsgenoten. Ze noemde hij oud-onderwijsminister Arie Slob een soepjurkje. Daar leek Grapperhaus zelf trouwens wel om te moeten lachen vorige week. En in de Champions League wordt deze week stilgestaan bij de overstromingen in Nepal. Voorafgaand aan de wedstrijden morgen woensdag en donderdag is er een moment van stilte. De overstromingen hebben inmiddels al bijna 1400 mensen het leven gekost. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht in het noorden kans op een bui. Het is 16 graden. Morgen begint droog, later op de dag regen en 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
29: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Soeterwoude-Dorp en Leidschendam. Een auto met pech, 28 minuten daar. A27 Breda-Gorkum tussen Hooipolder en Werkendam, 25. En de laatste, dat is een flinke op de A27. Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. Een auto met pech, 1 uur en 20 minuten vertraging.
30: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
31: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
32: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
31: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
32: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
33: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
34: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
35: Gekozen door jou.
34: De 90's en Zero's top 538.
35: Frank en Aaron.
29: Een hele goede middagshow. Leona Lewis, Bleeding Love zometeen. Ook Snap en Robbie Williams op 439. Dit is Come On Down.
36: Radio 538
37: 439.

0: nummer 37 is voor Leona Lewis en Bleeding Love. Vanavond start er een nieuw televisieprogramma op Net 5.
1: Genaamd Buzz.
0: Buzz heet het. En er is een hoop om te doen geweest.
1: Het wordt omschreven als de groepschat van Nederland.
0: Ja, maar het is weer niet de opvolger van Yvonne Coldeweijer die niet doorging.
1: Nee, dit is het anders.
0: Die zou natuurlijk Juice gaan doen, ja, op Net 5. Maar dat is allemaal niet doorgegaan. Weten we allemaal.
1: Ja, weten we.
0: Maar nu dus op Net 5 vanavond een nieuw programma dat heet Buzz. En wij zijn er extra nieuwsgierig naar. Omdat we ook, we zijn ook een beetje trots.
1: Ja, absoluut. Ja, mega.
0: Want ze is al af en toe op televisie te zien. Maar dit wordt wel echt haar eerste grote project dat zij gaat doen op de Nederlandse televisie.
1: Ja.
0: Het is namelijk onze eigen Julia! Julia!
2: Oh jongens!
0: Hey! Zij zit in dit gloednieuwe televisieprogramma.
2: Ja, zeker. Een van de gezichten. Ja, we hebben een lekker poeltje bij elkaar weten te vinden.
0: Jij wordt televisiester.
2: Ja! Nou, ik blijf wel radioster.
0: Nou, ik voel nu al de verandering.
2: Nee. Het is heel leuk. Het is allebei zijn charme. Het is allebei totaal iets anders.
1: Maar wat merk jij dan, Frank? Want jij kent haar al zo lang.
0: Nou, weet je wel, voordat ze de microfoon aan gaat, check ze even of de haar goed zit. Weet je wel. Ze had ook een duur luchtje op.
2: Ja, een duur. Ja, je bent een dure man.
0: Je bent namelijk na de opnames hier even geweest om gedag te zeggen. En voor dit radiooptreden heb je weer andere kleren aangetrokken.
2: Ja, maar ja, jij is mijn kloffie. Ik weet niet of dat nou goed is.
0: Maar Julia, wat is het precies, Bas?
2: Ja, je moet het een beetje zien als een soort van groepschat van je beste vrienden. Weet je, iedereen heeft wel een groepschat op zijn telefoon. En als daar een nieuwtje in wordt gestuurd, gaat de een daar net te serieus op in. Die ander die stuurt een slechte grap. Weet je, de ander die gaat er te lang over door. En eigenlijk een beetje dat gevoel, eigenlijk gewoon wat jij en ik met je vrienden bespreken, dat is Buzz.
1: Maar dat is vrij ongefilterd ook.
2: Absoluut.
1: Gaat dat
2: echt
1: worden?
2: Compleet mijn privéleven op tafel gooien. Dat is wel een dingetje natuurlijk.
1: Oh, dat is wel leuk.
0: Wie zit er allemaal in? Want jij je presenteert het niet, hè, voor de duidelijkheid.
2: Nee, het wordt gepresenteerd door Wiesje Hille en Iris Endhoven.
0: Ja.
2: En iedere dag, we zitten dus elke dag met z'n vieren aan tafel. En dat zijn, nou ja, wisselende tafelsamenstellingen.
0: Maar het is niet een vrouwelijke versie van VI, toch?
2: Nee. Want we hebben ook mannen. Hallo.
0: Ja, okay.
2: Stefano Holwijn is erbij. Tim Sanders. Mark Baanders. En qua vrouwen Jamie Faas komt. En dat is ook zo kut als je dan nu al iemand vergeet.
0: Ja.
2: Nou, even kijken vanavond.
0: En welke onderwerpen worden...
2: Wat wordt dan Lale. Lale, natuurlijk.
0: Ja. Wat wordt er allemaal bijvoorbeeld vanavond besproken? Wat zijn dingen?
2: Er is bijvoorbeeld een nieuw spel uit GTA V. En daar kan je een relatie nemen met een fictief persoon. En of dat dan wordt gezien of valt onder vreemdgaan. Nou, bijvoorbeeld dat soort dingen.
0: Ja, ja.
2: Mag jouw partner jouw locatie hebben? Hebben jullie elkaar op zoek mijn vrienden? Nou ja, eigenlijk dat soort onderwerpen. Het is echt heel erg leuk, al zeg ik het zelf.
1: Maar er worden allemaal, dat zijn echt wel jonge mensen op Net 5. En dan verwacht je dat jonge mensen gaan kijken of dat die oude dino's zoals wij nog in gaan schakelen.
2: Het is natuurlijk moeilijk om een jongere doelgroep te bereiken via televisie. Dat is gewoon een feit. We gaan het wel proberen. Ik denk dat het wel echt serieus potentie heeft. Het is echt leuk om naar te kijken. En we gaan natuurlijk ook heel veel snippets online gooien. Dus we hopen dat het online groot wordt.
0: Hey, en hoe vind jij het als radiomeisje om op televisie te zijn? In zo'n studio met allemaal mensen, productie, regie en redacteuren.
2: Ja, ik weet niet. Het is eigenlijk wel een beetje hetzelfde als radio, toch?
0: Hetzelfde?
2: Ja, ik zei net nog helemaal dat het anders was. Ik praat mezelf nu alweer tegen.
0: Maar radio, kijk, dat doe je met 2-3 mensen. En televisie is het echt met een fabriek is dat.
2: Er zit echt zo'n ongelooflijk team achter. Ja, ik zit hier soms wel eens op zondagavond in mijn eentje.
0: En ben je er al achter dat als je even je stem verheft, dat iedereen dan voor je gaat rennen?
2: Nee, we blijven gewoon lekker.
0: Heb je al een keer laten vallen, zo kan ik niet werken? Ook heel televisie, hè?
2: Nee,
0: nog niet.
2: Ik heb wel laatst een broodje gevraagd, een broodje eten, maar dat kon niet.
0: Na één hap heb je toen weggegooid van, dit is niet bij de vroeg.
1: Het is oud.
2: Nee, maar ik vind het. Mensen zeggen altijd, ja, mensen met televisie, die zijn altijd arrogant en heftig. Maar ik vind dat het dus hartstikke meevallen. Ik vind het hartstikke leuke mensen allemaal.
0: Ja, nu nog. Omdat de eerste aflevering nog moet komen. Dat is zometeen Net 5, 7:50. Gaan wij door met de 90's en Zero's Top 538 met Smash Mouth. 436.

0: Damn, I Think I Love You van Star Maker. En Radio Nuts van de Fugees voor je ook zometeen.
1: Leuk!
0: En ook nieuws zometeen met Iris. Wat heb je mee, Iris?
2: Waarom inwoners van Nijkerk woensdag thuis moeten blijven.
3: Luister naar Radio 538.
4: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
3: En je hoeft alleen maar
4: de juiste stem te halen.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: 8 koffers, 8 stemmen.
3: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Doe mee en meld je nu aan.
3: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
5: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 15.000. Potverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas. Hey.
15: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
11: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
15: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
16: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
21: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
24: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
26: Dames en heren, de daluren beginnen.
27: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
28: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
29: Mama! Mama! Mama!
0: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Weer op 538. Vanavond en vannacht het noorden kans op een bui. Het is 16 graden. Morgen begint droog, later op de dag regen en 19 graden.
6: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen het Ringvaartaquaduct en Hoge Maden. Een vrachtwagen met pech. 17 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum 31 minuten. En de laatste lange op de A27. Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. Daar 12 minuten.
7: De 90's en Zero's tot 538.
6: Keen, Everybody's Chasing en de Backstreet Boys zometeen.
8: Radio 538, 434.

0: dit onze allergrootste blender ooit geweest?
1: Nou, ja, denk wel een van de.
0: Een van de.
1: Deze was niet oké.
0: Starmaker op 4.33 in de 90's en Zero's top 538. Daar later kwam de Chaotic uit.
1: Ja.
0: En we hebben vaker dit soort lijsten.
1: Ja.
0: En toen dachten wij, toen we een keer Starmaker of Chaotic hadden, toen dachten wij, moeten we even Sita bellen natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Even terugblikken op die periode. Maar het bleek net een liedje te zijn die Sita niet had ingezongen. Nee, die blijkt dus niet alle liedjes te hebben gedaan.
1: Ze maar even dus dat gesprek zaten ja. Zo. Oké. Okay.
0: Nee, nou, we bellen jou over dit en dat liedje. Zei, dat heb ik helemaal niet gezongen. Het was een kort gesprek. Was dat
1: heel
0: toen.
1: Kort. Ja. Nog gezellig.
0: Ja. Ja. We hebben overwogen haar weer te bellen, maar dachten nee. Dat we dat niet doen.
1: Hey, Iris Nijkerk die vraagt de inwoners op woensdag of lekker thuis blijven.
2: Nou, mensen moeten zich in ieder geval wel afvragen of ze echt de weg op moeten. Er staan namelijk flinke files door die dichte brug op de A28. Die is vanmiddag dicht gegaan. En het OV rijdt ook niet door een staking. Verder vandaag in het nieuws. De verdachten in de zaak over Hasselt werden eerder al verdacht of veroordeeld voor onder meer ontvoering en oplichting. Daar is het AD achter gekomen. Zo stond een man die wordt verdacht van het doodschieten van de beveiliger eerder ook al voor de rechter voor een schietincident. Een ander ontvoerde en mishandelde een oudere man. Prins Harry en zijn vrouw Meghan keren inderdaad niet terug als werkende leden van het Britse koningshuis. Ook niet nu ze weer in Engeland wonen. Dat bevestigt koning Charles in een brief die volgens de BBC is verstuurd naar het team van Harry, de Britse regering, het leger en vertegenwoordigers van de koning.
0: Het is ongelooflijk hoe zij elke dag nieuws maken, hè, die twee.
2: Ja.
0: En wat mij dan zo verbaast is dat niemand zag aankomen dat ze teruggingen naar Engeland.
2: Nee.
0: Toch?
2: Klopt. Dat was echt een verrassing.
0: Elke dag, weet je, allemaal geruchten over die twee en niemand
1: had door. Er was toch niet al heel lang gerucht. Die waren er toch niet als ze terug zouden komen? Als ze terug zouden komen, die geruchten waren er toch niet?
0: Nee.
1: Nee.
0: Dat is precies wat ik
1: dacht. Nee, maar ik bedoel.
2: Wat ben je nou te zeggen?
1: Nou, ik dacht dat jij zei, elke dag zijn die mensen in het nieuws en niemand wist dat ze terugkwamen.
2: Dat is ook wederom exact wat hij zei.
0: Leuk dat je luistert.
2: Heel fijn. Hey, en leuk nieuws dan voor Humberto Tan. Hij wordt namelijk opnieuw vader. Dat vertelt hij tegen RTL Boulevard. Samen met zijn vriendin verwacht hij een dochter. Het wordt voor Humberto zijn vierde kind. Ja, wat wou je zeggen? Ik zie aan jouw gezicht dat je iets wil zeggen.
0: Ik hoor jou nu voor het eerst vertellen. Ik wist het niet.
2: Oh, nou.
0: Wow.
2: Samen met zijn ex-vrouw Ineke hebben ze al 3 kinderen. Dochters Isa en Julia en zijn zoon Benjamin, die inmiddels 18 jaar is. Ja. Maar hij wordt dus, hij gaat voor een
0: tweede
2: leg.
0: Want hij had wel al verteld inderdaad dat hij weer verliefd was. Maar we wisten niet zoveel. Maar nu weten we in één keer heel veel.
2: Ja, zijn vriendin van 36 is zwanger.
0: Oké, dus zij is een stukje jonger.
2: Ja, hij is 60.
0: Zo. Hij is 60 en er komt dus een kindje aan.
2: Er komt een kindje aan.
0: En helemaal gepland en iedereen is blij.
2: Ik heb het nog niet gezien, want het zit in RTL Boulevard nu ongeveer.
0: Ja?
2: Dus daar gaat hij er meer over vertellen.
0: Nou, van harte toch? Hey.
1: Zeker.
0: Dat is de hoeveelste leg? Dat heet dan de...
2: Tweede leg.
0: De tweede leg.
2: Ja.
0: Dat dan. Nou, superleuk.
2: Ja.
0: Eerst dank, hè.
2: Graag gedaan.
0: Je hebt alles meegekregen?
1: Ja, niet echt. Oh, wie was dat net?
0: Nee. Humberto krijgt een nieuw programma.
1: Wat? Ja.
0: De 90's en Zero's top 538 met Everything But The Girl nu op 402.

0: We've got it going on op 430 in de 90s en Zero's top 538. Floris!
1: Hey!
0: Floris! Hey. Grote dag vandaag.
1: Nou, hoezo? Omdat het wat ander. Het is een andere maandag.
0: Exact.
1: De afgelopen weken.
0: Exact. En Ayren die was daar donderdag al een beetje naar aan het winten, volgens mij. Die voelde al iets.
2: Dacht, er gaat iets veranderen. Ja, kwam met een soort sprankeling in je ogen. Ik denk, die gaat wat doen.
0: Nee, dat was anders. Jij zei, wie kan het best een geheim bewaren?
2: Oh! Ja.
0: Dat zei je toch donderdag?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en toen zei ik, moet je niet bij Ayren zijn. Maar jij wist dit al.
2: Ja, ik wist
0: het. Jij
2: dit.
0: Wist
2: Maar dan was er expliciet tegen mij gezegd, jij mag dit niet vertellen.
0: Oh, maar dan kom ik daar helemaal op terug. Wat kan jij goed een geheim bewaren?
2: Ja, als het eenmaal een Ayren kluis is, dan is hij verstopt. Ja.
0: Ze wist het al. Wat gaat er veranderen, Floris?
1: Nou, we gaan nu elke dag om 7 uur hoor je 3 trending tracks op 538. Dat zijn eigenlijk 3 nummers die iets te maken hebben met wat er gebeurt vandaag. Dus eigenlijk ben je in een paar nummers ben je bij over wat er gebeurd is vandaag. En één van die trending tracks heeft iets te maken met dit.
3: Die jou gewoon adviseert van, oh, die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vlieg dan daarheen, land hem daar weer en rijd door.
0: Ja.
1: Weet je, ja. Niet zeggen, maar heb je enig idee waar het over gaat?
0: Ja, dit weet ik wel, ja. Dit is een lang gekoesterde wens van mij die in vervulling gaat.
1: Echt?
0: Ja.
2: Die in vervulling gaat ook.
1: Ja, het gaat gebeuren. Ja? Het heeft iets te maken met een van de trending tracks. Nou, dat gaat gebeuren. Het heeft iets te maken met de trending tracks van vandaag. Een van de trending tracks. Mocht je nu zitten te luisteren en je hebt zoiets, ik weet waar dit over gaat, drop het in de app van 538. Freestylers, push up op 429 in de 90s en Zero Stop 538. Die morgen om

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Wat een geld.
6: 18.000, wat verdikken we.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf vanavond, elke werkdag om 7:05 bij Net 5.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Dodo. Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. De agent die begin dit jaar een trap uitdeelde aan een vrouw op Utrecht Centraal en een andere vrouw sloeg met zijn wapenstok, wordt niet vervolgd. Het OM vindt dat de agent geweld mocht gebruiken omdat de vrouw niet meewerkte bij haar aanhouding. Een filmpje daarvan zorgde voor veel ophef. De problemen met de Hardenbergerbrug bij Nijkerk hebben ook gevolgen voor schepen. De Arkervaart onder de brug is dicht, net als de wegen daarnaast. De brug waar de A28 overheen loopt is sinds vanmiddag gesloten na een inspectie. Er mag zeker 2 dagen geen verkeer overheen en het zorgt voor flinke files. Het gerechtshof heeft tot ruim 11 jaar cel opgelegd aan 6 verdachten voor lidmaatschap aan een criminele organisatie. Sommigen zouden ook betrokken zijn geweest bij de voorbereiding op de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het gebeurde in 2019 toen hij de kroongetuige bijstond in het Marengo-proces. En meerdere concertzalen en poppodia waarschuwen hun bezoekers voor de landelijke OV-staking woensdag. Zo roept Paradiso in Amsterdam op om met de auto te komen of om met iemand mee te rijden. Voor zover bekend gaan alle concerten en voorstellingen wel gewoon door. Krijg je nog het weer in het noorden, kans op een bui. Het is 16 graden vannacht. Morgen begint droog, later op de dag regen en 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog momenteel, allebei op de A4. Eerste Amsterdam-Den Haag bij Hoge Maden door een ongeval. Een vrachtwagen met pech, 6 minuten. En verder op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam ook door een ongeval, 14. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht. Hectometerpaal 52,9. A6 Muidenberg-Lelystad 69. A7 Den Oever-Bolsward 107,6 en verderop de A7 Duitse grens Groningen 245,0. A16 Dordrecht-Breda 58,9. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,6. A27 in beide richtingen Hilversum-Almere 108,4. A28 Zwolle-Meppel 99,7. A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0. A58 Breda-Berg-op-Zoom 94,5. En A67 de laatste Eindhoven richting de Belgische grens op de rem bij 18,0. 3 tracks die iets te maken hebben met het nieuws van de dag hoor je zometeen op 538, de trending tracks. 1 daarvan heeft iets hiermee te maken.
5: Die jou gewoon adviseert van, oh, die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vlieg dan daarheen, land hem daar weer en rijd door.
4: Ja, weet je waar dit over gaat? Drop het in de app van 538.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
8: I am Iron Man.
7: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op 1 kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
9: Hardlopen, high rocks, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon. Moon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Morgenochtend vanaf 9 uur.
13: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
12: De 90s en zero's top 538.
4: Ja, in 3 tracks ben je bij over wat er speelt vandaag. Dit zijn de trending tracks van vandaag. Met als eerste de zangeres die door een fan op TikTok ineens weer helemaal viraal gaat. Met deze hit uit de Zero's. Ilse de Lange, So Incredible.

0: Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten.
1: 538 Trending Tracks.
0: Elke dag om 7 uur hoor je 3 tracks die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Met als eerste vandaag hoorde je na 7 uur Ilse de Lange en So Incredible. Ja, een track uit de Zero's die op TikTok ineens een tweede leven krijgt door een fan die het online weer helemaal populair heeft gemaakt. En zelfs Jutta Leerdam heeft nu een TikTok geplaatst met het nummer eronder. Dat is op zich wel wat we zouden noemen So Incredible. Krijgt een nieuw leven die van Ilse de Lange. En je hoorde net Rutger van Barneveld. Heel veel aangevraagd vandaag op 538 ook. Ja, met die warme nazomerdag van vandaag. Op naar, ja, misschien wel de laatste zwoele zomernacht van het jaar.
1: 538 Trending Tracks.
0: Ja, en de hint voor de volgende trending track is dit.
2: Die hebben gewoon adviseerd van, oh, die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vlieg dan daarheen, land hem daar weer en rijd door.
0: Ja, Michiel, jij weet waar dit over gaat.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat gaat over vliegende auto's.
0: Ja, dat was in het nieuws vandaag.
3: Oh, dat heb ik helemaal gemist, dus dat weet ik niet.
0: Oh, ja, nee, het is een Nederlands bedrijf in Raamsdonksveer mag als eerste ter wereld vliegende auto's maken. Dat is een auto met 3 wielen. Dat is een auto waar je mee kunt opstijgen en verderop kunt landen. Je moet er wel alleen een rijbewijs voor hebben en een vliegbuffet.
3: Ja, maar dan ben ik toch heel benieuwd hoe het gaat met de luchtregels en de verkeersregels. Want dat is natuurlijk een gigantische bende als dat allemaal maar door elkaar mag vliegen.
0: Ja, dan wordt Nederland één groot Schiphol. Dat moet ik ook niet hebben. Nee, volgens mij is het, je mag echt op bepaalde plekken opstijgen en op bepaalde plekken landen. Dus dat wordt wel helemaal gereguleerd, volgens mij.
3: Ja, maar hoe ga je dan over een stad heen? Ik bedoel, dat moet toch allemaal veilig zijn?
0: Ja.
3: Dat kan toch niet zomaar?
0: Ja, Michiel, 2028 komen de eerste exemplaren. Dus ik denk dat ze nog heel even naar de tekentafel gaan hoe ze dat gaan oplossen.
3: Ik denk dat ze Google Maps moeten uitbreiden. Ja, met een soort technologie die dat allemaal aanstuurt.
0: Dat denk ik ook. Maar een leuk gezicht gaat het zeker worden. Volgens mij worden ze eerst voor de brandweer en voor hulpdiensten gebruikt. Dus die zullen daar verantwoordelijk mee omgaan.
3: Oké, nou gelukkig.
0: Michiel, je wist het goede antwoord. We sturen een 538 prijzenpakketje kant op.
3: Oké, geweldig.
0: Wens ik je een mooie avond.
3: Hey, dankjewel.
0: Ja, we gaan op weg naar vliegende auto's. De trending track, de derde van vandaag, is Captain Hollywood en Flying High.

0: Choose in Texas bij 538. Het zou toch lekker zijn, hè? Als jij binnenkort net zo goed nieuws krijgt als...
1: Manon uit Haarlem, een hele goede middag.
2: Ik ga voor Irene Moors.
0: Is het Irene Moors?
1: Nee! Manon! Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro.
2: Ah, ik kan wel huilen.
0: Vanaf maandag terug de 538 stemmenjacht met jouw kans op keiharde knaken. Aanmelden via 538.nl.

0: Lost Frequencies en Callum Scott. Where are you now bij 538? Goedenavond, Floris hier. Ik zag een filmpje op Instagram vandaag over Mirko uit Italië. En die heeft een wereldrecord te pakken. Dat heeft iets te maken met dit geluid. Ja, laat ik het zo zeggen. Hij had wat te vieren. Oké, waar die zo goed in is, hoor je zo.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Thuisbatterij.
20: Einde salderingsregeling.
21: Terugleverkosten.
22: Zonnepanelen uitzetten.
13: Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
21: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
23: De lekkerste 90s en zero's hits.
22: Gekozen door jou.
23: De 90s en zero's top 538.
0: En ook uit de zero's deze klapper van Kenaan. Dit is Waving Flag.

0: Stars and All My Soul. Kan jij sabreren?
1: 538.
0: Ja, dat heb je misschien wel eens gezien. Sabreren, dat is dat je een fles champagne bijvoorbeeld, dat je die openmaakt met zo'n zwaard. Dan moet je volgens mij zo op de naad van de fles met dat zwaard zo naar boven schuiven. Dan hou je die fles zo schuin omhoog. En dan als je hem nog goed naar boven schuift, dan kun je dus die fles openmaken. Schiet gewoon eigenlijk het laatste stukje van de hals van de fles schiet er vanaf. En dan is die open, dan kun je hem uitschenken. Ik heb het wel eens gezien op filmpjes. Ik heb het nooit geprobeerd. Misschien heb je dat ook. En dan toch bang dat die fles uit elkaar sodemietert. In mijn handen. Wil je allemaal scherven in mijn handen? Belangrijker nog, hè? Geen champagne om te drinken. Misschien wel het allerbelangrijkste. Nou, voor wie dat wel anders is, dat is Mirko Reiner. Dat is een kerel uit Italië. Ik zag een filmpje van hem op Instagram. Ja, zo kom ik erop. Die Mirko, die kan zo snel sabreren, dat hij dacht, weet je wat ik doe? Ik ga een wereldrecordpoging doen. Zoveel mogelijk champagneflessen open sabreren in 1 minuut. Ja, en dat dan dus zoveel mogelijk. Nou, dat is hem gelukt. 91 flessen heeft hij gesabreerd in 1 minuut. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram, op mijn story. Dan zie je hem gaan. Onze Mirko, zeg maar 91 keer dit. Ja, maar 91 flessen openmaken in 1 minuut, joh. Nou, dan heb je wel echt wat te vieren.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Sienna Spyro. Great Expectation.

0: Afrojack, Alloy Black, In My World bij 538. Morgenochtend, 8:15 in de ochtendshow, maak je weer kans op een heerlijk geldbedrag. Begin de dag met een mooi bedrag, €538 maximaal te winnen. En vanmorgen hing Albert van Linden aan de telefoon in de show. Het ging daar over de overtreding van PSV-speler Ruben van Bommel en wat hij daar nou van vond.
1: Ja, nou, dat is in ieder geval een lekker ding, maar...
0: Morgenochtend, 6:00 zijn ze er weer.

0: Fleming en Meteor niet nodig bij 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een raar bericht vandaag over een haai. Zo'n beest, zo'n vis in de zee, een haai. Maar die haai is volgens mij, als ik het zo bekijk, ja, die is voor het Nederlands elftal voetbal. Waar dit over gaat, hoor je zo.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
2: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
1: Thuis.
2: Bij Frank en Eiren en de 538 middagshow.
4: Van Maarten.

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
11: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Joehoe!
15: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
14: Mike!
15: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 19:30.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
21: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
22: FOMAR! Voordeelmarkt!
23: FOMAR! Voordeelmarkt!
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Stap in een Mercedes...
0: en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur.
4: Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In Rotterdam-West heeft een uitstaande brand gewoed in een appartementencomplex, meldt Rijnmond. Omdat de bron van het vuur lastig te vinden was, kwam er veel brandweer op af. Het begon op het balkon en uit voorzorg moest ook het dak worden opengebroken. Twee kinderen en twee volwassenen zijn aangekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven in Servië. Duizenden mensen kwamen erop af om afscheid te nemen. Veel Serviërs zien hem nog altijd als een held. Er was een kerkdienst in de hoofdstad Belgrado en daarna werd hij een stukje verderop begraven, naast het graf van zijn dochter. En een opmerkelijk wetsvoorstel in Oekraïne. Een oppositielid wil namelijk porno legaliseren. Dat is nu nog verboden. Met legale porno kan de overheid 25 miljoen per jaar aan belastinggeld verdienen om de oorlogskas te spekken. Veel Oekraïense OnlyFans-modellen hebben de afgelopen jaren het land verlaten uit angst om vervolgd te worden. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
16: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is...
26: Rustig.
16: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1 naar de Amsterdam, hectometerpaal 14.7. A2 Amsterdam-Utrecht 52.9. En de A4 Leiden-Den Haag 42.1. A6 Muidenberg-Lelystad 69.2. Verderop de A6 Lelystad-Emmeloord 83.6. A7 Duitse grens Groningen 245.0. A9 Alkmaar-Haarlem 56.5. A9 verderop Amstelveen-Diemen 7.1, A12 Gouda-Utrecht 56.5, de A16 Dordrecht-Breda 45.6. A16 verderop Breda-Dordrecht, andere kant op eigenlijk 51.7. A22 Beverwijk-Velsen 14.7. A27 in beide richtingen Hilversum-Almere 108.4. En de A28 Zwolle-Meppel 104.1. A35 Enschede-Hengelo 69.0. A50 Zwolle-Apeldoorn 213.0. A58 Bergen-op-Zoom-Goes 140.8. En verderop de A58 Goes-Vlissingen 160.6. Laatste voor nu A67 Eindhoven in de richting van de Belgische grens op de rem bij 18.0.
27: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
28: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
28: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Alle Sigma verf bestel je bij
30: vanaf 9 uur.
31: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
30: De 90s en zero's top 538.
16: En het verhaal over een haai.
32: Hai, hai.
16: Ja, een haai met een hele bijzondere kleur. Hoor je over 5 minuten.

0: Sabrina Carpenter en Thees. Wat een rare haai, joh.
1: 538.
2: Doris Molenaar.
0: We schreven dat ook, hoor. Een haai. Een haai is zeg maar niet je favoriete dier om naar te kijken. Heb je dat ook? Ik vind het doodeng, joh. Het is toch echt dat horrorscenario wat ik wel eens heb in een droom. Dat je dan in de zee aan het zwemmen bent en dat je dan ineens wordt meegenomen door een haai. Ja, door een haai. Vreselijk. Ik vind het dan wel weer leuk, dat herken je dan misschien ook wel, dat dit is wel leuk om naar te kijken. In een natuurfilm. Gewoon lekker op de bank onder een kleedje. Geen gevaar. Gewoon dat je het een beetje kunt aanschouwen zonder dat je in gevaar bent. En helemaal van die bijzondere haaien. Ik zag vandaag ook een bericht op internet over een haai die gevonden is in Costa Rica. Dat is een hele zeldzame. Het is eigenlijk een soort albino haai. Hij heeft die witte ogen. Hij heeft een fel oranje kleur. Het is een heel raar gezicht. Dat komt dan door, die oranje kleur komt door xanthisme. Dat is dan een aandoening waardoor je heel veel geel pigment hebt. En daardoor word je dus, kun je dus een beetje gelig oranje uitslaan. Maar het is dus een volledige oranje haai, zeg maar.
2: Hai.
0: Een hele oranje haai. Het is alsof die oranje geschminkt is. Op zich, hij is er wel vroeg bij. Het EK is pas over 2 jaar.
1: 538. Favorite. Douwe Bob. Note to self. Favorite.

0: Beyoncé en Jay-Z, Crazy in Love. 90's and
1: zeros. Top 538.
0: Is in volle gang. Vanmorgen afgetrapt. En komende vrijdag hoor je de nummer 1 90's and zeros hit van dit moment. De 90's and zeros top 538. Morgenochtend om 9 uur gaat de lijst weer verder. En als je dan zoiets hebt van oké, maar hè, waar moet ik dan allemaal zin in hebben voor morgen? Nou, dit morgen allemaal op de planning.
2: 423. 303 465 366 339 319.
0: Morgenochtend, 9 uur, gaat de lijst weer.

0: Direct bij 538, hun nieuwe single. My Friend, hoorde je. Goedenavond, Floris hier. Ik hoop dat je tips voor me hebt. Ik doe altijd boodschappen voor mijn vriendin overdag. Want overdag heb ik tijd. Mijn vriendin die werkt overdag. En dan moet ik wel eens boodschappen doen. En ik moest nu een fles spiritus kopen vandaag. Wat wil ze daar nou mee doen? Ze wil dat in haar auto doen. Als ruitenwisservloeistof. Maar ik heb gewoon het idee dat spiritus in je auto doen als ruitenwisservloeistof, dat geen goed idee is. Maar misschien, als je nu aan het luisteren bent, dat je dit weet. Dat je weet of dit kan, of dit inderdaad gewoon goed werkt. En of er misschien nog andere dingen zijn die je kunt doen. Zeg maar, in plaats van een fles ruitenwisservloeistof in je auto gooien. Pak de app van 538 erbij, rechtsbovenin. Even op het WhatsApp-icoontje klikken, word je naar WhatsApp gestuurd. En geef het aan me door. Kan je spiritus gebruiken als ruitenwisservloeistof? Ja of nee? Of heb je een alternatief? Ben benieuwd.
1: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met morgen rond 8:15.
1: Begin de dag met een mooi bedrag. Ja! 538 Ochtendshow.
2: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: De juiste heb je gevonden. Morgenochtend bij Radio 538.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
17: Langer mee doen is goedkoper.
16: Zeker, kwaliteit rendeert.
18: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
20: Nee.
5: Nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Nog 309.000.
21: Oké. Elektrisch en garantie?
22: 7 sturen.
21: Alcantara bekleding.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
24: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
27: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
28: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
29: 538, morgenochtend vanaf 9 uur.
30: De lekkerste 90's en zero's hits.
29: Gekozen door jou.
30: De 90's en zero's top 538.
0: En ook uit de 90's deze ramknaller van Corona. The Rhythm of the Night is hier.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Zou jij spiritus in je auto gooien?
1: 538.
0: Ja, hoe kom ik er nou op? Ik krijg altijd even een boodschappenlijstje van mijn vriendin overdag. Want dan heb ik de tijd en zij is dan aan het werk. Dus ja, dan doe ik even netjes boodschappen. En vandaag stond er spiritus op het boodschappenlijstje. Toen vroeg ik me af, waar wil je nou die spiritus voor gebruiken? Ze zei, ja, de ruitenwisservloeistof in mijn auto is leeg. Dus dan doe ik er een beetje spiritus in. Ik zeg, nou, volgens mij is dat niet zo'n goed idee. Maar toen dacht ik, ja, als je nu aan het luisteren bent, heb je hier misschien wel verstand van. Kun je spiritus in je auto doen? Als ruitenwisservloeistof. Of gaat die dan kapot? Dus, of is er dan, en als die dan kapot gaat, is er misschien een alternatief. Dat je niet zo'n dure fles van dat ruitenwisservloeistof hoeft te kopen. Dat je dat goedkoper kunt oplossen. Ik kreeg een berichtje binnen in de app van 538, onder andere van Peter. Die zei, ja, ik zou er geen spiritus in doen. Dat is slecht voor de rubbers. Wel prima om de ramen mee te poetsen. Een beter alternatief is gewoon ruitenwisservloeistof van de Action. Die is natuurlijk een stukje goedkoper. Ja, dus spiritus in je auto doen als ruitenwisservloeistof. Ik kreeg dit onder andere van Marianka.
2: Ja, dat kan zeker. Beetje mengen met water en hoppa. Groetjes, Marianka. Succes.
0: Nou, spiritus met een beetje water. Jolien.
3: Ja, Floris, dat kan wel. Je doet er alleen een klein beetje water bij.
0: Oké. Okay.
3: Het is helemaal toppie en veilig. En het maakt het echt super goed schoon.
0: Oké, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Antoinette.
4: Ik doe in de zomer meestal een klein beetje spiritus, een beetje afwasmiddel en de rest water in mijn ruitenwisservloeistof.
0: Oké, okay. Ja, dit is dus niet, een gek idee volgens mij. Luc kwam nog binnen.
5: Hey Floris, die spiritus in die auto doen, dat kan makkelijk. En als je er een goed vlammetje bij houdt, heb je ook nog een leuke show.
0: Ja, dat is dan ook alweer zo, ja. Je moet wel een beetje uitkijken, spiritus is natuurlijk ontzettend brandbaar. Maar er zit direct te denken, als je de spiritus in je auto kunt doen als ruitenwisservloeistof, kun je dan ook de barbecue aanmaken met ruitenwisservloeistof.
6: Jouw hits hoor je op 538.
1: Cat's Eye, Animal.

0: Dave, All I Know bij Radio 538. Misschien, weet je wel van jezelf, heb je wel eens een keer iemand een klap voor zijn kop gegeven? Gewoon echt een klap voor zijn kop. Ik zelf nooit, maar Dylan, van de avondshow, jij?
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar er is wel iemand in het team van de 538 avondshow die dat wel heeft gedaan.
1: Nou ja, onze regisseur die heeft een keer iemand een klap voor zijn kanus gegeven. En dan zou je zeggen dat je nooit meer welkom bent op zo'n plek. Maar ze was gewoon weer welkom en ze hebben het echt nog net niet vast moeten binden om te voorkomen dat het weer helemaal misging.
0: Oké, ik ben wel benieuwd naar het verhaal achter deze gewelddadige redacteur van de 538 avondshow. Zometeen Bas en Dylan hier op 538.

0: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
1: En op de camping in Frankrijk.
0: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538. De 538 lekkerste 90s en zeros hits.
0: Morgenochtend vanaf 9 uur. 90s en
1: zeros. Top 538.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je

sale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: 538 Nieuws. 9 uur.
7: De brug op de A28 bij Nijkerk is er zo slecht aan toe dat de veiligheid niet te garanderen is, zegt Rijkswaterstaat. De A28 blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers van de brug zijn zand en grind weggespoeld. Dat was al zo, maar het is nu zo hard gegaan dat er snel ingegrepen moet worden. De Duitse klimaatactivist die wordt gezocht voor het plegen van zeker 2 aanslagen bij Duitse elektriciteitsstations wil dat misschien ook in Nederland doen, meldt een Duitse krant. Bij forensisch onderzoek werd een lijstje gevonden met mogelijke doelwitten en daar staat ook Doetinchem op. In Overasselt zijn vandaag opnieuw vuurwapens gevonden. De politie wil niks zeggen over de wapens of de plekken waar ze zijn gevonden. Ze verwachten ook de komende dagen nog bezig te zijn met het uitkammen van het dorp. In totaal zijn 35 mensen aangehouden voor de schietpartij van vorige week. En Cambuur laat vanaf dit weekend weer uitsupporters toe bij hun wedstrijden. Wel zijn er netten geplaatst rond het uitvak. De afgelopen 2 weken waren uitsupporters niet welkom nadat supporters van Feyenoord vuurwerk in het thuisvak gooiden. 7 mensen raakten gewond. Cambuur speelt zaterdag tegen NEC. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
8: Dan de verkeer, er is 1 vertraging op de A2 in de richting van Maastricht-Noord. Dat is voor Born 7 minuten en de flitsers check je in de Flitsmeister-app.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
16: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
15: De 90s en zero's top 538.
17: Bas en Dylan.
8: Zijn we, het is 9:03. Een gloednieuwe avondshow is hier.
18: Met zometeen de Pussycat Dolls.
19: Radio 538. Thank you.

0: 538, Jordan, de Pussycat Dolls en I Don't Need a Man.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Ze hebben onze producer, Danique, afgelopen weekend tegen haarzelf in bescherming moeten nemen. Neem ons even mee, Danique. Hoe zit dit verhaal? Je ging naar een escape room.
3: Ja, ik ging dus naar een escape room. En dat was de eerste keer weer na de vorige keer dat ik iemand dus heb neergeslagen. Omdat hij mij liet schrikken.
0: Wacht, daar moeten we heel even stoppen. Ja. De vorige keer was jij in een escape room en heb je iemand neergeslagen.
3: Ja.
0: Hoezo?
3: Ja, ik had dus een hout boekje in mijn hand. En ik dacht dus dat de escape room klaar was.
0: Ja.
3: En toen kwam ineens iemand om het hoekje met nog dat masker om. Dus ik heb gewoon vol met dat houten boekje naar hem uitgehaald.
0: Hey, maar je weet toch dat het allemaal nep is? Dat
3: ja, maar,
0: het de...
3: ja, maar op dat moment niet.
4: Hey, ja. Ja, ja,
3: maar... ik was al doodsbang.
4: Ja, ja, okay, wij hebben zeer recent hebben we een video opgenomen in een horror escape room. Ja, ik wist ook wel dat er niet echt een TBS-patiënt helemaal doordraaide.
0: Niet?
4: Ja, nee, maar ja.
0: Het zag er niet uit alsof je daar heel bewust van was.
4: Maar ondanks dat je de vorige keer een acteur in een escape room met een houten boek hebt geslagen,
3: ja,
4: ben je toch gegaan. En hoe hebben ze ervoor gezorgd dat jij dan dus dit keer niet doet?
3: Niet. Ik was alsnog wel bang. Dus ik dacht, ik pak gewoon een stok.
4: Om je gerust te stellen of om iets in je handen te hebben? Want een stok komt hard aan, hoor. Alsnog.
3: Ja, wij moesten dus een zolder op. En zo'n zolder, weet je wel, die je open moet draaien met zo'n stok. Maar ik dacht, ja, ik ga niet zo'n donkere zolder op. Ik neem wel gewoon lekker die stok dan met me mee. Als er dan iemand staat...
4: dan kan je met die stok uithalen.
3: Dan sta ik niet met die stok.
0: Ja. Hey, maar wat is... sorry, ik begrijp niet. Waarom ga jij überhaupt nog naar escape rooms?
3: Ja, maar ze hadden echt gezegd dat dit geen horror escape room was.
5: Ja.
3: Dus,
5: dat zou ik ook zeggen, want we weten dat je niet meegaat.
0: Ja. Maar Floris, ben jij van de escape rooms?
5: Nee, verschrikkelijk.
0: Hoezo? Maar dit is toch leuk? Gewoon lekker escapen? Lekker allemaal terug.
5: Er gaat altijd heel veel zweten daar en het wordt steeds muffer. Ja, en helemaal zo'n horror escape room. Die filmpjes die staan op jullie Instagram ook.
4: Ik zal even...
5: avondshow. Ja. Ja, dat is echt... nou, ik bedoel, Dylan die heeft bijna de boel kort en klein geslagen daar.
4: Zullen we hem eventjes delen? Ja, op 538 avondshow? Doe even eentje. Ja, dan moet je ze maar eventjes allemaal kijken. Ik pak gewoon even... nou, degene dat we naar binnen gaan of zo.
0: Ja,
4: dan kan je de rest van de serie kan je daar ook...
5: Ik zou wel even de harde en scherpe voorwerpen bij Danique weghalen. Of als ze naar rechts kijken. En jou ziet Dylan.

Vanaf volgende week is het weer zover. Start 538 Stemmenjacht. Er zijn 8 stemmen, 8 koffers en maar liefst 100.000 euro aan prijzengeld. En dat is het hoogste prijzengeld op de Nederlandse radio. Is gewoon zo. Jij kan ermee vandoor gaan. Je kunt je vanaf vandaag aanmelden in de 538-app of via 538.nl. Dus ja, droom maar lekker van die 100.000.

0: goed als mensen eerlijk zijn. Vind ik echt.
1: Eerlijk.
0: Oh, ja. Ja, nee, maar gewoon dat ze zeggen wat ze voelen, wat ze vinden en zo. Maar ik vind wel dat er een grens aan eerlijk is. Ik wil even bij jou polsen of dat jij vindt dat Anouk, de zangeres, de grens van eerlijk ook een beetje overschreden heeft. Dat vind ik.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Zometeen hoor je alles.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
12: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja.
3: Echt serieus?
10: Zo.
3: Oh, wat een geld.
10: 5000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
15: De lekkerste 90s en zeros hits.
14: Gekozen door jou.
15: De 90s en zeros top 538.
16: Ik wil zo meteen even wat bij je polsen, want ik hoorde een artiest op een podium iets bizars zeggen. 538.

0: Dennis Verlopen is David Guetta en Save Me Tonight bij 538. We gaan deze week terug in de tijd. En dan niet à la Yves Berendsen, want die was toen klein. Hoe het zit, vertellen we zo.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Maar eerst. Ik ben even, niet volledig hoor, maar ik ben even voor nu ben ik echt even klaar met Anouk.
3: Anouk,
0: de zangeres.
3: De zangeres Anouk.
0: Ja, het is, vind ik een fantastische artiest. Vind ik echt. En die heeft muziek, jongen. Die kan
3: leuk
0: zingen.
3: Ook.
0: Leuk mens. We hebben er ook wel eens in de studio. Het is een fantastisch mens. Maar ik zag toch weer video's. Kijk, we weten dat Anouk klaar is met laat thuiskomen. En dat ze dan zo, dat ze ergens ver in het land moet optreden. En dan moet je nog helemaal naar huis rijden. En zo, dat is gezeik. Ik snap het ook. Artiestenleven is gezeik. Maar het artiestenleven levert ze ook heel veel geld op. En ik hoor haar afgelopen weekend op een podium dit zeggen.
4: Ik wil echt geen hoofdact meer zijn. Never. Ik ben te moe. Ik vind gewoon 9 uur max, dan wil ik gewoon naar huis. Sorry.
0: En ik zag het tot hier en toen dacht ik, nou ja, grappig. We gewoon eerlijk zijn, leuk. Weet je wel, eerlijkheid duurt het langst. Maar ze ging nog even door.
4: Ik begrijp, het is een beetje jammer, want ik kan helemaal niks met licht. Ik heb geen eens lichtman meegenomen. Ik zweer het, ik dacht september, super zonnig. Dus ik zei, laat die lichtman maar thuis. Scheelt me weer geld.
0: En hier zat ik ook nog te gniffelen, maar dit duurde nog 3,5 minuut. Waarin ze helemaal ging uitweiden over dat zij zo meteen om 8:15 heerlijk met een theetje op de bank zit. En ik vond het gewoon respectloos naar het publiek.
3: Ja, maar het was ook niet een concert van Anouk, toch? Of was het niet op live van een beetje of zo? Het was gewoon een festivaletje.
0: Ja, maar dat is
3: toch?
0: Dan alsnog, die mensen die verzamelen zich voor de stage voor jou.
3: Ja,
0: wij kunnen toch ook niet dit radioprogramma beginnen met, goh, het is wel laat, hè? Want ik zou, ja, heel eerlijk, ik vind dit ook heel laat. Ja, je hebt ook wel eens een dag dat je denkt, zat ik maar met een theetje op de bank? Ga je niet toch de hele tijd lopen oreren?
3: Nee, klopt. Maar ja, goed, kijk, mensen kiezen ervoor om naar Anouk te gaan. Mensen hebben ons toevallig aanstaan. Er zijn een handjevol mensen die er echt voor kiezen.
0: Nou,
3: dus als dan twee van die klagende gasten komen te zitten, dan ben je snel weg natuurlijk.
0: Ja, maar dat is bij Anouk, zo'n festival ook.
3: Maar bij Anouk
0: wordt goud geld voor betaald.
3: Ja, klopt. Maar je weet gewoon dat als je naar Anouk gaat, we weten allemaal van Anouk, ze vindt optreden gewoon het verschrikkelijkste wat er is.
0: Ja, maar doe het dan niet.
3: Ja,
0: stop
3: maar
0: dan.
3: Het is haar brood. Dus het is gewoon net als dat, nou ja, goed. Ik heb 5 jaar in de haven van Rotterdam gewerkt.
0: Heb je 5 jaar in de haven?
3: Ja, daar heb ik 5 jaar gewerkt. Oh. Maar goed, als ik na 30 jaar nog steeds in de haven van Rotterdam zou werken, zou ik er op een gegeven moment ook wel klaar mee zijn. Ja, maar je moet toch brood op de plank komen.
0: Ja, maar
3: als je dat al 30 jaar doet, ja, dan loop ik ook wel te morren. En dan ga ik ook tegen een vrachtwagenchauffeur zeggen, ja, joh, reis een keertje door, want ik wil naar huis.
0: Maar ik zou het niet erg vinden als, zeg maar, de lichtman, nou ja, die heeft ze dan niet, dus. Maar als er iemand
3: de geluidsman
0: dat zit te doen, ja, dat vind ik niet erg.
3: Dat is toch precies hetzelfde?
0: Dat is toch niet precies hetzelfde? Want daar komen niet al die mensen komen niet voor die geluidsman. Nee, je komt daar voor Anouk, je staat daar.
3: Ja. En Anouk geeft wel gewoon een heel goed optreden. Je krijgt gewoon van Anouk, krijg je gewoon een goed optreden. Alleen dan met een beetje gezeik tussendoor.
0: Ja, ja.
3: En dat weet je van Anouk.
0: Ja, maar ik
3: dus
0: vind
3: dat is toch, dan toch prima?
0: Nee, dat weet je van Anouk vind ik echt niet een... Dat vind ik geen argument. Maar goed, het maakt goede muziek. Maar ik zou zeggen, ja, als je er dan geen zin in hebt, ga er dan niet staan. Ga dan lekker, dan kan je ook om 4:30 al met je theetje op de bank zitten.
3: Ja, maar dat theetje moesten we wel kunnen betalen. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, ook weer.

Tiësto, Eva Max en The Motto bij 538. Deze week hoor je de beste hits in de 90s en de Zero's top 538. De hele week. Het is een soort van reis terug in de tijd. Morgenochtend dan reizen we weer af naar de 90s en de Zero's. Dit is Martin Garrix.

0: Wist je dat je extra kans maakt op het 538 strandlaken als je meespeelt via 538.nl/kippelvij? Is echt. We gaan kippelvij spelen. Twee opties en de vraag is elke dag hetzelfde. Welk van de twee bestond eerder?
1: Met vandaag, wat was er eerder? Winkelwagen of winkelmandje? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Gewoon oud en vertrouwd, dat kan ook gewoon. Of dus via 538.nl/kip of ei als je extra kans wil maken. Dan druk je even op het kopje dagvraag. Dus kom maar door. Wat was er eerder? Winkelwagen of winkelmandje? App van 538, daar moet je zijn. Of 538.nl/kip of ei.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.

0: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
3: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
23: Lekkere van Albert Heijn.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: 538 Nieuws.
26: 10 uur.
1: De brug van de A28 bij Nijkerk is dicht omdat er zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat was al bekend en zou in november worden aangepakt. Maar het is nu zo erg dat de veiligheid van de brug niet meer te garanderen is. De brug blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Een stukje verderop in Nijkerk is een wielrenner overleden na een aanrijding met een auto, meldt Omroep Gelderland. De politie denkt dat de automobilist voor iets moest uitwijken en daarbij de wielrenner schepte. De automobilist was niet onder invloed van alcohol of drugs. Als het aan de Franse president Macron ligt, mogen kinderen onder de 15 straks in heel Europa niet meer op social media. Daarover heeft hij een brief aan EU-voorzitter von der Leyen geschreven. Macron probeerde eerder in eigen land al social media voor kinderen te verbieden, maar die wet moest aangepast worden omdat die tegen de grondwet is. En toeristen die vandaag de Eiffeltoren wilden bezoeken, stonden voor een dichte deur. Het personeel is boos op hun werkgever. Een groep orthodoxe hindoes wilde alleen door mannelijk personeel worden geholpen, waarop alle vrouwelijke medewerkers werden weggestuurd. De burgemeester van Parijs steunt het stakende personeel. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
17: Teruggeleverd kosten.
25: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
28: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
29: Ja, geweldig, hè?
28: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
29: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
28: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
29: Aan tafel!
30: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
32: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
31: De 90s en zero's top 5.

0: bestond eerder met vandaag winkelwagen of winkelmandje.
1: Ik vind dat jij mandje zo leuk zegt.
0: Mandje.
1: Zeg je, mandje. Zeg je echt lief.
0: Winkelmandje.
1: Mandje. Helemaal met die... Zeg maar, dat je dus wordt ineens zo'n natte mandje.
0: Een winkelmandje.
1: Martin.
2: Ja.
1: Ja, hallo. Ja, doe jij thuis de boodschappen?
2: Ik doe thuis eigenlijk altijd wel de boodschappen, ja.
1: Oh ja, ben je ook een koopjesjager dan?
2: Ja, als het goede kopen kan, is het altijd goed, hè?
1: En wat is nou in de supermarkt, wat kun je echt niet laten liggen? Wat gaat er stiekem toch altijd in het mandje?
2: Een zak chips.
0: Ik heb ook, ik ging vanmorgen boodschappen doen, toch even twee zakjes chips in het mandje. En die liggen dan nu al in me te roepen voor als ik dadelijk om 12 uur klaar ben. Ja. En dan denk ik zometeen nog even lekker een zak chips open. Ga ik lekker beurs terugkijken vanavond. Echt super.
1: Cheese onion chips?
0: Bugles nacho cheese.
2: Bugles nacho
1: naturel. Vraag is dus, wat was eerder, winkelwagen of winkelmandje? En we duiken even de geschiedenis in. Laten we dan starten met de wagen. De trouwe boodschappenbak op wielen. Die werd bedacht door een supermarkteigenaar in Amerika. De eerste winkelwagen die zag er heel anders uit dan nu. Het was een frame op wielen waar twee losse manden op stonden. Mandjes, zou je kunnen zeggen. Ja. Mensen vonden het eerst maar een gek ding. Dus die liet bedenker figuranten door zijn supermarkt lopen om mensen te laten wennen aan het idee.
0: Dat vind
1: ik leuk. Ja, vind ik echt leuk. Dan het winkelmandje. Klein genoeg voor melk. En ruim genoeg voor de aanbiedingen. Want er pasten allemaal kleine leuke dingetjes in.
0: Precies, ja.
1: Hij werd gebruikt in een van de eerste supermarkten waar mensen zelf hun boodschappen uit de schappen mochten pakken. In plaats van alles aan een medewerker te vragen. Ik vroeg me namelijk af, hoezo is dit überhaupt een soort vraagstuk? En wat deden de mensen daarvoor dan? Maar dat je echt de kruidenier, weet je wel. Ja. Zeg het maar, wat was er eerder, Martin?
2: Ik denk het mandje.
1: Mandje.
0: Dan vullen we dat in en zit de balans. Het winkelmandje komt uit 1916 en de winkelwagen uit 1937. Dus het winkelmandje was eerder.
2: Zo, hartstikke mooi.
0: Lekker! Wel mooi, want we vertellen net dat de winkelwagen komt natuurlijk uit Amerika. Ik was in Amerika, ik denk een jaar of 7, 8 geleden. En daar hebben ze dus ook van die winkelwagens waar je in kan zitten. Een soort scootmobiels met een winkelwagen aan de voorkant. Vet. Omdat de mensen daar soms niet kunnen lopen. Dat is fantastisch. Ja, dat is echt niet normaal.
1: Martin, gefeliciteerd. Je krijgt van ons een 538 strandlaken.
2: En, hartstikke mooi.
1: Het leuke is, het is een heel exclusief laken. Zo exclusief dat onze online winnaar Thomas hem ook krijgt. Die heeft gespeeld via 538.nl/

vreselijk. Ik vind het irritant, jongens, ze hebben geen humor. Giebelen, het is geen moment leuk. Het is bedacht, maar niet leuk bedacht. Er is geen chemie tussen die twee. En ze denken allebei dat ze een ster zijn.

0: Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito bij 538.
1: Met binnen nu in 30 seconden Ella Langley en Choose in Texas na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: De Dutch giant Olivier Richters is getrouwd. Wat kreeg de 2,18 meter lange Olivier na het ja-woord om zijn vinger? De binnenband van een kinderfiets.
2: Het antwoord is

0: Ella Langley, Choose in Texas bij 538. Zometeen het nieuws van Dylan.
1: Ja, vrouwen zijn boos over de nieuwe game GTA 6. Zometeen waarom.
2: Je hoort ze in de karaokebar.
3: En langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. Y'all ready for this? De 538 lekkerste 90s en zero's hits.
3: Morgenochtend vanaf 9 uur. 90s en
2: zero's. Top 538.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Erop uit met een camper, in de natuur.
6: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Vanaf 9 uur.
15: De lekkerste 90's en Zero's hits.
14: Gekozen door jou.
15: De 90's en Zero's top 538.
16: Ga je straks vreemd als je de nieuwe GTA speelt? Het antwoord hoor je zo.

0: Calvin Harris, Jazzy en Satisfy.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de liefde.
2: Ja, vrouwen zijn boos over de nieuwe GTA 6 game. Die komt in november uit. Nou, pas geleden konden we via Netflix zien wat er allemaal in die game staat te gebeuren. Er was een soort deep dive door de gameplay. En ja, nu gaan vrouwen op TikTok massaal los. Want het heeft te maken met de karakters waarmee je kan spelen. Dat zijn Jason en Lucia. Dat zijn de twee personages waarmee je dus kan spelen in GTA 6. En je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om tussen die twee, nou ja, een relatie op te bouwen. En veel vrouwen vinden dat vreemd gaan.
3: Ja, dat vind ik zo.
2: Omdat je dus tijd gaat stoppen in een andere vrouw. Ja. Je moet die relatie dus inderdaad onderhouden. Dus je moet dan ook
3: blij
2: met Jason.
3: Dat het tijd is wat ze in die andere vrouw stoppen.
2: Ja, ja. Dus die Jason en die Lucia, die kunnen dus dingen gaan doen. Je kan bijvoorbeeld gaan bowlen of je kan lekker samen naar het strand of wat dan ook. Een potje gaan darten of lekker naar een café. En nou ja, veel vrouwen zeggen dat is vreemd gaan. Zeker omdat mannen na de release van de game, waar ze 13 jaar op hebben moeten wachten, waarschijnlijk meer tijd met Lucia gaan doorbrengen dan met hun eigen vriendin.
3: Ja, maar je weet toch ook dat dat een fase is. Mensen zitten niet 6 jaar in die game. Ja, even. Oh, maar mensen die daar dan weer gewoon gaan zeiken. Oh, ik haat dat zo erg. Wat is het? Ja, maar dat is toch echt het projecteren van je eigen tekortkomingen. Ja, dat is, ja. Ik vind dat ook altijd als mensen het dan hebben over dat porno kijken, dat dan vreemd gaan is.
2: Oh.
3: Ja, maar dat is toch. Dat heeft er toch helemaal niks mee te maken.
2: Nee.
3: Ja, dan mag je ook, als je het de andere kant op gaat bekijken, mag je ook nooit meer een boek lezen waarin mensen een relatie aan het verheerlijken zijn. Want dan zou het ook kunnen dat je in je hoofd net iets te veel tijd doorbrengt met iemand anders.
2: Ik denk wel dat het verschil met GTA 6 spelen en porno kijken is niet dat als je klaar bent met GTA 6 spelen, dat je zo helemaal zo met de sperma op je buik zo denkt, oh man, oh, ik ben zo'n vies peuk en hoe kan dit nou allemaal?
3: Niet?
2: Nee. Oh, niet?

Kijk, het liedje van Clouseau, Anne, ken je. Leuk, waanzinnig. Ze zit in de beste zangers. En Busy heeft de meest busy vertolking van het liedje Anne gedaan. En het leuke is, afgelopen vrijdag heeft hij het hier in de 538-studio nog eens overgedaan. En het is nu te checken op de socials. 538-avondshow. Kijk er daar eventjes op Insta en TikTok.

0: 538 Kensington en Riddles.
1: Zometeen. Kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Het enige wat je nu hoeft te doen om mee te spelen met de vrij makkelijke quiz is antwoord te geven op de nu volgende kwalificatievraag.
2: FC Utrecht heeft vandaag de eerste verdachte geïdentificeerd na een gestaakt duel. Maar hoe heet het stadion van FC Utrecht? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. En dan maak je dus zometeen kans op die 100 euro. Hoe heet het stadion van FC Utrecht? Kom maar door via de app van 538.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker

0: is cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Hallo,

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
14: 538 Nieuws.
15: 11 uur.
16: Mensen in het oosten van Nijmegen moeten binnenblijven omdat er schoten zijn gehoord, schrijft de Gelderlander. Sommige mensen zeggen dat het klonk als een mitrailleur. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er ook echt is geschoten. Toch nemen ze deze melding erg serieus na het geweld in Overasselt, dichtbij Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikt, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website en daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten in bezit. Het belangrijkste vliegveld van Indonesië in Jakarta is weer open. En dat geldt ook voor 4 andere vliegvelden in de omgeving van het eiland Java. De vliegvelden waren dagenlang dicht door de as van een vulkaanuitbarsting. Daardoor was het te gevaarlijk om te vliegen. En duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen het radicaal-rechtse AfD. Zij sleepten bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt bijna de helft van de stemmen binnen. Onder de demonstranten waren onder meer linkse politici. Het protest verliep zonder grote problemen. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op 538.

0: later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
3: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
4: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
3: De 90s en zero's top 538.
5: Zometeen kans op €100 in de quiz over vandaag.
6: En dit is Bruno Mars en On My Soul. Radio.

0: Sveen. Hallo?
1: Hallo?
0: Hey. We hebben een kwalificatievraag voor jou.
1: Ja.
0: En ja, als je daar het juiste antwoord op geeft, dan doe je mee met de quiz over vandaag. FC Utrecht heeft vandaag de eerste verdachte geïdentificeerd na een gestaakt duel. Hoe heet het stadion van FC Utrecht?
1: De Galgenwaard.
2: Bas en Dylan presenteren
3: de quiz over vandaag.
4: Ja, ja, spelen we iedere avond. Dan maak dus kans op 100 euro. Die wordt uitgereikt aan de weekwinnaar. Die weekwinnaar wordt op donderdagavond bekend. Iedereen die meespeelt krijgt sowieso een 538 strandlaken. Dus eigenlijk ben je al een klein beetje een winnaar, Shane. En nou ja, het is eigenlijk een heel simpel spelletje. 90 seconden krijg je om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden over de dag die vandaag was. Een belangrijke regel is bij de quiz over vandaag dat je niet mag passen. Dus heb jij een soort paswoord in je hoofd? Iets wat je gaat roepen, nou ja, als je het antwoord niet weet?
1: Ja, ik heb er eentje.
4: En dat is?
1: Telefoon.
4: Ja, mooi. Oké, nou heel goed. Mooi. Dan zijn wij er klaar voor. Als jij er dan klaar voor bent, Shane, dan mag je go zeggen. Dan gaan we beginnen.
1: Nou, go dan maar.
0: Een Nederlandse grimeur wint een Emmy voor zijn werk in The Pit. Wat doet een grimeur?
1: Wat is het? Make-up?
4: Ja, hij is een zeldzame albino-zeehond gevonden op een Zeeuwstrand. Wat is de hoofdstad van Zeeland?
1: Middelburg.
0: Vandaag werd bekend dat Roxanne Hazes de presentatie van de Buma NL Awards op zich neemt. Hoe heette haar bekende vader?
1: André.
4: FC Barcelona neemt extra maatregelen voor het thuisduel met Feyenoord. Noem een kleur uit het thuisshirt van Barcelona.
1: Rood.
0: De Belgische Voetbalbond zegt vertrouwen te hebben in Infantino. Hoe worden de Belgische nationale voetballers ook wel genoemd?
1: De Duivels.
4: Ja. Rode Duivels. Vandaag werden de kandidaten van het nieuwe seizoen van de Slimste Mens bekendgemaakt. Hoe heet de presentator van de Slimste Mens?
1: Is dat Harry nog wat?
4: Nee.
0: As van een Indonesische vulkaan blokkeert het luchtruim. Op welk continent ligt Indonesië?
1: China? Nee.
4: Nou, Breda ontslaat zijn Belgische trainer Hoefkens. Wat wordt het hoogste niveau van het Nederlands voetbal genoemd?
1: Eredivisie.
0: Kandidaat Shane heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Telefoon.
4: In Hongarije wordt een internationale competitie voor grafgravers gehouden. Wat is de hoofdstad van Hongarije?
1: Estland, Letland, Tallinn.
0: Quincy Promes verklaart voor de eerst uitgebreid over zijn rol in drugsmokkel. Voor welke Nederlandse topclub speelde Promes 2 periodes?
1: Ajax.
4: De Spaanse prinses Leonor volgt haar eerste colleges op haar nieuwe school. Hoe heet de koning van Spanje en haar vader? Dat is een moeilijke.
1: Harold?
4: Nee, Philippe. Nou, ik vind eigenlijk dat je het helemaal niet zo heel gek hebt gedaan.
0: Nee, hoor.
4: Op dit moment bovenaan sta jij, want je bent de eerste kandidaat van de week. Maar de grote vraag is, met hoeveel, en dat krijg ik nu in mijn oortje, het antwoord is 8, Shane. Helemaal niet gek.
1: Valt mee.
0: Lekker. Sowieso het strandlaken voor jou. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent.

0: avondshow. Bas en Dylan, je hoorde Accent, Sarah en Don't Leave. En zometeen het nieuws van Dylan.
1: Ja, het is één ding wat je absoluut niet moet doen tijdens het appen. Je hoort zometeen wat.
2: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
3: Ja, beautiful.
4: En als je een festivaletje pakt.
2: Uit de 90s en Zero's zijn nog steeds overal.
4: En je hoort ze allemaal in de 90s en Zero's top 538. De 538 lekkerste 90s en Zero's hits.
2: Morgenochtend vanaf 9 uur. 90s en
4: Zero's. Top 538.
5: Radio 538. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
10: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
9: Mafkees.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Oh, oh,
1: oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oh, oh. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh,
11: wat een geld.
12: 50.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
15: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
17: Waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
19: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Vanaf 9 uur.
25: De lekkerste 90s en zero's hits.
24: Gekozen door jou.
25: De 90s en zero's top 538.
26: Er is één ding wat je absoluut niet moet doen tijdens het appen. Zometeen hoor je wat.

0: Calvin Harris en Blessings.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over social media.
2: Ja, mensen die hun appjes afsluiten met een punt komen veel onaardiger over. Dat hebben onderzoekers uitgezocht. Ze lieten respondenten appgesprekken lezen. En dan bijvoorbeeld met het woord als prima. Als je gewoon prima stuurt zonder punten, interpunctie, niks, dan vonden mensen nou, dat veel aardiger dan als mensen schreven prima met een punt erachter. Wel mooi, want ze hebben respondenten ook handgeschreven teksten laten lezen. Daar maakte de punt geen verschil. En opvallend was dan ook nog wel dat een uitroepteken in appgesprekken weer werd gezien als iets vriendelijks en enthousiast.
3: Oh ja.
2: Dus als je doel is vriendelijk en enthousiast overkomen, geen punt of het uitroepteken. En wil je juist even goed daad bij het woord voegen, dat je echt even een beetje degene aan de andere kant van de telefoon angst aanpraat, dan moet je een punt zetten aan het einde van een woord.
3: Ja, het is moeilijk wel hoor. En ik denk dat het is over de verschillende lagen van generaties ook lastig om dan nog onderling te communiceren. Ik kreeg laatst ook een berichtje van iemand die zei dat zijn oma was overleden, wat heel verdrietig is. Dat is heel verdrietig.
2: Ja.
3: Maar die had daar dan zo'n poppetje bij, met huilen van het lachen. En dan denk ik wel van, dan ongemakkelijk hoor.
2: Dat is een verkeerde lading.
3: En dat kan je met dit soort dingen ook hebben. Want er zijn ook mensen, vooral zakelijk vind ik dat. Als ik het idee heb, oké, ik ben met iemand helemaal op goede voet. Weet je wel, ik ga lekker met jou. Ja. Ik vind jou een topper in het echt. En dan is het helemaal smooth. Maar dan krijg ik een appje en dan voelt het heel kil. En dan, dat betrek ik echt op mezelf. Dan denk ik, ik heb iets niet goed gedaan. Gewoon als ik zo'n oké krijg of een duim of whatever.
2: Onze baas doet dat.
3: Ja. Nou, die doet de box. Dat vind ik dan nog vriendelijk.
2: Oh ja, nee, ik had het eigenlijk over de andere baas.
3: Oh, de andere?
2: Onze baas.
3: Ja.
2: In.
3: Oh ja.
2: Die doet
3: de punt ook.
2: Die doet de punt.
3: Ja, die doet de punt.
2: En dan denk je altijd, heb ik iets misdaan?
3: Ja, maar serieus. Maar dan kan ik 2,5 dag denken, nou, dit was het. Ik ga vanavond mijn laatste show maken. En dan loop je binnen en zeggen ze, hoe is het met de kat? En er is helemaal niks aan de hand.
2: Helemaal niks aan de hand.
3: Heel raar is dat.
2: De hele zakelijke punt is dat.
3: De punt. Maar het is de punt.
2: Het is de punt.
3: Ik denk, als die punt weg is,
2: ja, dan is er niks aan de hand.
3: Nee,
2: maar dat is het echt. Nou ja, onderzoekers hebben er dus onderzoek naar gedaan. En wij hebben allebei dat gevoel. En nou, heel veel mensen met ons. Dus dat zal wel waar zijn.
3: Ja,
2: als het geweten van het land, weten we dat meteen met deze te benoemen.
3: Zo is het. Jongens.

0: denk dat ik nog nooit zo erg niet heb geweten wat ik met mijn emoties aan moest. Als tijdens de musical die jij en Eva voor mij hebben opgevoerd.
1: Ja, prachtig, hè? Ja, kijk, jij bent een heel groot musical liefhebber. En toen dachten we, ja, wat kunnen we jou nog voor je 30ste verjaardag geven? Nou, willen we echt even iets leuks doen. Weet je, we nemen elkaar vaak in de maling, maar hoe leuk is het om echt iets leuks te organiseren? Toen hebben wij een nummer uit jouw favoriete musical, Paddington, hebben we herschreven en opgevoerd. Nou, dat is allemaal afgelopen week gebeurd. En die video is af. En die komt morgen online. Ja. Op onze socials, 538 avondshow eten we daar. Nu heb ik, ik denk dat is even wel leuk, voor de exclusieve kijk voor de mensen die het naar het einde van dit programma nog gered hebben, zeg maar. dat we even een soort sneak peek alvast kunnen delen in de stories. Oh, ja. Die halen we dan over 10 minuutjes halen we die weer offline.
0: Maar dus, ga je dan echt even, zeg maar, dat jij full Paddington, jij bent volledig geloofwaardige beer, hè?
1: Ik ben volledig verkleed als beer en Eva als een soort, labiele Michael Jackson, die dan Mr. Curry moest voorstellen. Ja, het is echt waard om even te kijken. 538 avondshow op Instagram, daar zie je de story, dus in het verhaal zie je een foto van ons, een kleine sneak peek. Kun je ook meteen even de vorige video kijken, dat je precies weet waar het over gaat. Ja. En morgen dus online, de musical voor Bas.
0: Even gewoon om heel even te bevestigen dat het de Paddington outfit echt on point was.
1: Ja, echt dat heel blij mee. Ja.
0: Vandaag dus een berichtje kreeg van mijn vriendin. Blijkbaar is het onder de ogen van haar moeder gekomen. Haar moeder is de basisschooljuf.
1: Oh.
0: En die heeft gevraagd of ze het kostuum mag lenen.
1: Oh, maar ik wil ook wel als Paddington op de basisschool komen.
0: ik weet niet of dat een goed idee is.
1: Ik was het vergeten. Ik mag niet meer in de buurt van basisschool komen.
0: Sneak peek.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: 538 Nieuws.
18: 12 uur.
19: In het oosten van Nijmegen hebben mensen schoten gehoord. Maar de politie kan geen bewijs vinden dat er is geschoten. De eerste melding werd rond 9 uur gedaan en 2 uur later was er nog niks gevonden. De politie is extra alert op dit soort meldingen na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug en dat probleem is groter dan verwacht. Daarom kan er niet meer worden gewacht tot november, wanneer het eigenlijk zou worden opgelost. Er is acuut gevaar en daarom mag er niemand meer overheen tot de brug weer veilig is. Een hoge baas van het OM in Oekraïne is opgestapt nadat de politie een inval deed in zijn kantoor wegens corruptie. Vanaf zijn afdeling zouden illegale bedrijven worden aangestuurd en er zouden miljoenen zijn witgewassen. Een topmedewerker zou daarin een belangrijke rol spelen. Volgens de baas van het OM is er niks van waar. En een topwetenschapper van het bedrijf achter ChatGPT hoopt dat de ontwikkeling van AI wat langzamer gaat. Hij is bang dat niemand is voorbereid op hoe snel kunstmatige intelligentie aan het groeien is. Meerdere AI-bedrijven, waaronder dat van hem, hackten de afgelopen tijd per ongeluk andere organisaties. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op 538.
3: 538. Vanaf 9 uur.
14: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
3: De 90's en zero's top 538.

0: groep mensen, onder wie gedupeerde toeslagenouders, heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst, schrijft Trouw. Die worden beschuldigd van het bewust achterhouden van informatie in digitale datakluizen waar niemand bij kon. Er werden wel excuses gemaakt, maar dat vinden ze niet genoeg. De politie in Nijmegen heeft geen bewijs gevonden dat er is geschoten in het oosten van de stad. Mensen hoorden iets dat volgens de Gelderlander leek op mitrailleurschoten, maar er werd niks gevonden. De politie nam de melding erg serieus na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Daarmee moeten onderzoekers duidelijkheid krijgen over wat er misging. Nadat het vliegtuig doorschoot, raakten het meerdere auto's. 5 mensen overleefden dat niet en 5 mensen raakten zwaar gewond. En de oud-baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is op een vliegveld bij Lissabon betrapt met een jachtgeweer. Dat had hij bij zich voor een wedstrijd kleiduiven schieten. Maar hij had niet de juiste papieren bij zich en het wapen is in beslag genomen. 4 jaar geleden werd Ecclestone ook al eens betrapt met een vuurwapen in Brazilië. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op 538.
1: 538. Vanaf 9 uur.
2: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90's en zero's top 538.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De Tweede Kamer is boos dat er wordt getreuzeld met de wet die gezichtsbedekking bij demonstraties verbiedt, schrijft de Telegraaf. Justitieminister Van Wil en minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap. En ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van een telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in Indonesië is weer open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8